0: fly to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off to Zijnaal.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Er loopt een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel, mogelijk door het grote Amerikaanse verjaardagsfeest afgelopen zondag. Onder meer het dak en een standbeeld van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis zijn beschadigd. Dat zou kunnen komen door het vuurwerk of door het stevige onweer. Dat wordt dus onderzocht. De dodentol in Venezuela loopt opnieuw op. Er zijn nu al zeker 2600 doden geteld na de zware aardbevingen daar vorige week. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. Intussen waarschuwen de Verenigde Naties ook voor de uitbraak van ziektes in het rampgebied. Bij nieuwe Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 2 mensen gestorven. 9 anderen raakten gewond. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 25 doden en 85 gewonden. Een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog daar. En sport op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal klopte Kroatië met 2-1, maar het winnende doelpunt viel pas in de 94e minuut. Cristiano Ronaldo scoorde trouwens de eerste voor Portugal met een penalty. Spanje en Portugal spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
0: Dit is Joe Summer.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: En welk zat eens opzoeken?
0: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt uit, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. KDIT, KBC, beweegt met je mee.
3: Het zijn solden in de designer outlets van

0: en designer outlets Rosendaal. Famous brands, lovely prices. Hier Pipa de Kat.
1: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo!
0: Beste katten en honden.
1: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
0: De dierenwinkel met de lage prijzen.
1: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
0: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
1: Ze zal het wel doorkrijgen.
0: Tot binnenkort.
2: Nu bij Maxizo, het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
0: Goed voor het beestje.
1: Goed voor het baasje.
3: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
8: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
9: Mijn schatje, elke kleur past perfect bij u.
8: Ach, oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Uh-huh. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
9: Oh, dat was makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
8: Oh.
7: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
10: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
12: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
11: In Libelle naar...
12: De 5 beste looks van nu.
11: In Feeling of naar...
12: De hotste adresjes in je buurt.
11: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Good times.
14: Great music.
13: Dit is
14: Joe Summer.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Dit is Joe.
0: Good times.
2: Great music.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Mannekes, heb je dat gezien?
2: Heb je wat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
4: Ook gezien.
1: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
4: Bompie, wij klussen mee. Ja!
5: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
8: Krevel, leef beter.
9: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel 120 euro terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel 120 euro. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
12: Auto5. Knaldi.
13: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro.

0: keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
1: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, vergaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
0: Schud je brein wakker met PuzzleFit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de PuzzleFit-app en train je brein. Dit
2: is jouw. Een hele goede morgen, 7 uur op vrijdagochtend. De plezantste dag van de week is aangebroken. En jij bent erbij bij Joe met zometeen de Gypsy Kings. Eerste nieuws van 7 uur krijg je van Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
3: Een goedemorgen. Een voetbaltrainer is geschorst voor kindermisbruik. Heel wat schade in het Jubelpark en Spanje en Portugal gaan door op het WK voetbal. Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit de landen in Vlaams-Brabant. Hij zou een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen heeft dat nu 8 jaar later pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
4: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt. Ja, wij kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daar toch ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
3: De trainer zelf ontkent de feiten. Er loopt een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel, mogelijk door het grote Amerikaanse verjaardagsfeest afgelopen zondag. Onder meer het dak en een standbeeld van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis zijn beschadigd. Dat zou kunnen komen door het vuurwerk of door het stevige onweer. Dat wordt dus onderzocht. En de dodental in Venezuela loopt opnieuw op. Er zijn nu al zeker 2600 doden geteld na de zware aardbevingen daar vorige week. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. Intussen waarschuwen de Verenigde Naties ook voor de uitbraak van ziektes in het rampgebied. Bij nieuwe Russische aanvallen op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn zeker 2 mensen gestorven. 9 anderen raakten gewond. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 25 doden en 85 gewonden. Het was een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog daar. En sport op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal klopte Kroatië met 2-1. Maar het winnende doelpunt daar viel pas in de 94e minuut. Spanje en Portugal spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. En zo net plaatste Zwitserland zich ook nog voor de 8e finales. Dat won met 2-0 van Algerije. En dan nog een verrassing op Rock Werchter gisteravond, want daar dook Pommelien Thijs ineens op tijdens het optreden van Mumford & Sons op het hoofdpodium. Collega Quinte Evens zag het gebeuren.
5: Na 3 kwartier komt ineens plots Pommelien Thijs op het podium. Ze zingt eerst een duet en daarna mag ze Atlas brengen en wordt Mumford & Sons een wereldberoemde band, aardband, die ondersteunen dat nummer. Het publiek wordt natuurlijk helemaal gek.
3: Het is Pommelien haar allereerste samenwerking met zo'n grote internationale artiest. En het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
2: En zometeen laten wij ook nog een stukje horen van Pommelien en Mumford & Sons. Want het is echt wel de moeite geweest. Dankjewel Niels, tot straks. 7:04. 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer kwijt bent. We beginnen bij de langste file. Die duurt maar 11 minuten en staat richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel Industrie en Domein Levendalen. Op de E19 tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen verlies je 6 minuten. Net als op de E314 tussen Houthalen Helchteren en Zolder door een defect voertuig ook daar 6 minuten erbij. En de laatste vertraging momenteel staat op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen. Daar moet je er 9 minuten bij tellen.
6: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

Ik hoorde daarnet bij Niels in het nieuws dat het vandaag 25 graden zou worden. Daar passen de Gypsy Kings toch bij. Bamboleo, een hele fijne vrijdagochtend. 8:08. Dit is de zomerochtend van Joe. Dit nu met Genesis en Land of Confusion.

0: zometeen Teddy Swims. Joe.
1: Het gat van de playlist.
0: En Mr. Know-it-all, maar eerst duiken we de vrijdagochtendkranten in. Over Rock Werchter wil ik het eerst eens met jou hebben. Vandaag staan Louis Capaldi en Teddy Swims, die ik zo meteen ga draaien, op de tweede dag van Rock Werchter. Maar gisteren, op dag 1, was er meteen een fameuze verrassing in de vorm van Pommelien Thijs, want zij dook plots op bij Mumford & Sons. Zij waren gisteravond de headliner. Plots werd er tijdens hun optreden een zeer speciale gast aangekondigd.
2: Would you please welcome to the stage, Pommelien Thijs.
0: En ze zong er samen met hen mee het nummer Badlands, maar ook haar eigen Atlas zong ze. En dat dus met die bekende blazers en banjo's van Mumford & Sons erbij. Zanger Marcus Mumford, die leerde Pommelien kennen door een artikel in de New York Times. En ja, de rest blijkt dus ondertussen al geschiedenis te zijn. En dan nog een ander artikel dat ik deze ochtend vond over de meest en de minst betrouwbare luchtvaartmaatschappijen. Want ja, het is het eerste weekend van de zomervakantie. Traditioneel een weekend dat heel veel mensen toch gaan vliegen richting een vakantiebestemming. Budget vliegtuigmaatschappijen zoals Ryanair en EasyJet, die hebben minder vertragingen. Dat is toch wel opvallend, omdat ze dus rechtstreekse routes vliegen. Maar bijvoorbeeld een duurdere luchtvaartmaatschappij, KLM, valt compleet door de mand. Het is echt wel een traditionele speler die scoort qua betrouwbaarheid genoeg, verrassend genoeg, slechter dan die budgetvechters. Dat is toch wel bizar, want als ik met KLM kan vliegen, dan zou ik het toch proberen. Niet dus. En dan nog Vueling. Dat is een ramp bij pech. Die zijn wel stipt, maar Aer Lingus en Air Europa, daarmee delen ze de absolute bodemscore wat betreft klantenservice en terugbetalingen. Dus de toppers en de floppers van de vliegtuigmaatschappijen, die staan vandaag in de kranten. En daar gaan we het gat van de playlist aan vasthangen. Ik denk meteen aan Lenny Kravitz. En ik zie Jarne van de redactie hier ook al meteen meezingen en met zijn hoofd meebewegen. En wil je het in een ander genre zoeken, dan kan deze eventueel To Fabiola en The Magic Flight. Oh ja, trouwens, Brussels Airlines, daar is ook iets over gezegd natuurlijk, is een veilige luchtvaartmaatschappij. Het is niet de stipste, maar ze helpen je wel uitstekend en ze betalen vlot terug als er iets misgaat. Welke muziek hang jij vandaag op aan het gat van de playlist? Aan de positieve en de minder positieve luchtvaartmaatschappijen? Stuur maar door via de app van Joe. Na deze artiest dus, die vandaag op Rock Werchter staat, Teddy Swims. Joe.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blomhardt. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
1: Dit is Joe. Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
3: Tere Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zie eens, ik heb de Andalous mee voor onze barbecue.
4: Schitterend, bij zo'n sausje worden lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
3: Doorbakken.
4: Zeker?
3: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmes.
7: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
8: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
9: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
8: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
11: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
10: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Solden bij Zalando.
13: Wat doe ik aan voor die barbecue?
12: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
13: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
12: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
14: Zalando. Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.

0: oog viel deze ochtend op twee top tientjes in de krant.
1: Joe. Het gat van de playlist.
0: Een top 10 van luchtvaartmaatschappijen die het goed doen en een top 10 van luchtvaartmaatschappijen die het net iets minder goed doen op vlak van klantenservice, stiptheid, terugbetaling enzovoort. En onze eigenste Brussels Airlines staat in de positieve lijst, gelukkig. En Katrien uit Keerbergen die stuurt nog een berichtje via de Joe-app. Goedemorgen, Kenneth. Ik werk al jaren als stewardess bij Brussels Airlines en ik ben enorm trots dat ik bij deze maatschappij mag werken. Wij behandelen onze klanten zoals we zelf behandeld wilden worden. En we geven ze altijd onze extra smile. Dat is toch mooi om te horen dat iemand zo tevreden is om bij een luchtvaartmaatschappij te werken. Dankjewel, Katrien, voor jouw berichtje. En we hangen er dus ook het gat aan op.
2: Goedemorgen, graag. Ik spring uit de vliegmachine van Eddie Wally. Dankjewel.
3: Ik spring uit een vliegmachine.
0: Je hoorde Benny.
3: Alleen maar om jou te zien.
0: Benny uit Sint-Niklaas.
3: Om jou te behagen. Durf ik alles maar.
0: En hij wilde Eddie nog eens horen.
4: We're going to Ibiza. Back to the island.
0: Jessica uit Haagt en Katrien uit Beveren die zouden dan weer bij Venga Airways hun vlucht boeken.
4: In the Mediterranean Sea.
0: Richting de Mediterranean Sea en Ibiza. Als je het over luchtvaartmaatschappijen of vliegen hebt, dan zit deze er altijd tussen. Dankjewel Jean-Paul uit Roeselare, Flying High van de Captain Hollywood Project.
1: Het gat van de playlist.
5: Good times, great music.
0: Maar deze kwam het allermeest binnen en is ook een heel mooi nummer. Airport van The Motors. Dankjewel Sophie, Johan, Roos, Yves, Stanny, Alessandra, Mario en ik kan nog wel even verder gaan.

0: direct kwam je al een beetje in de mood met de motors en airport. En dan wens ik jou natuurlijk een heerlijke vakantie toe. Shakira komt eraan, whenever, wherever. Maar eerst het korte nieuws van 7:30 met Niels Rosa Peralta.
1: Goedemorgen. De regels voor energiecontracten worden strenger. Het parlement heeft daarvoor het licht op groen gezet. Als ze bijvoorbeeld de prijzen van een van hun formules aanpassen, dan moeten ze die ook een andere naam geven. En een voetbaltrainer uit Landen in Vlaams-Brabant wordt geschorst voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 die jeugdploegen trainde. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. Voetbal Vlaanderen haalt hem nu uit alle officiële activiteiten. En dan nog kort naar het WK voetbal, want Zwitserland heeft zich zo net kunnen plaatsen voor de 8e finales. Het won met 2-0 van Algerije. En nog vanmorgen klopte Portugal-Kroatië met 2-1. En gisteravond kon ook Spanje zich al plaatsen. Dat won makkelijk van Oostenrijk met 3-0. En het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
0: 4 files op onze snelwegen. De langste vertraging duurt 12 minuten en staat richting Brussel op de E314 tussen Houthalen-Helchteren en Zolder. Dat komt daar door een defect voertuig. Ook richting Brussel vertragen, maar dan op de A12 ter hoogte van Londerzeel 9 minuten erbij. De Brusselse binnenringdam tussen Strombeek-Bever en Machelen, 8 minuten extra. En de laatste vertraging duurt 5 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

die hier bij Joe, bij de DJ's, al lang in de agenda staat. En dat heeft natuurlijk te maken met de opening van Joe Paradise Beach. Over minder dan een week, dus hij komende donderdag met Milk Inc. al meteen op de eerste avond als openingsconcert. Jij bent er misschien wel bij. Stel je voor dat je dan ondertussen kan genieten van een heerlijk ijsje, een cocktail, een mocktail. En dat allemaal op het grootste ijssalon van het Belgische strand in Westende. Dat is Joe Paradise Beach. En ook nog eens volledig uitgedost met een Joe t-shirt en andere goodies, zoals een sleutelhanger, een strandbal en een toteback. En dat ijsje, dat betalen wij. Dat kan jij nu winnen. Zo een goodiebag, exclusief van Joe. Nergens te koop, alleen hier in de zomerochtend te winnen. We gaan vandaag weer een nummer draaien en daarin is een kleur verdwenen. Neem je Joe-app erbij en stuur door om welke kleur het gaat. Zo simpel is het.

0: Een trip down memory lane vanavond bij VTM in de 10 om te zien. En bij VTM 2 zijn 1, 2 en 3 er al aan in I Am Number 4. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be. Adventure is everywhere.
4: Kom naar de Solden.
5: Nee, Solden.
4: Solden?
5: Een S Solden bij AS Adventure.
4: AS, dat is ook al mijn S.
5: Ja, Solden bij AS Adventure.
4: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
5: Nee, het is Solden.
4: Shit, hè.
5: En zondags open.
4: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Je kunt toch een vrijdag pakken?
3: AS Adventure. Lotto is op zoek naar een mond.
6: Heb ik?
3: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
6: Ja, dat kan ik wel smaken.
3: Of specialiteiten over de hele wereld.
6: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
7: C'est si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.

0: Wat een bloederige bedoeling op deze vrijdagochtend met Murder on the Dance Floor. Sophie Ellis Baxter. Dag Jonathan, een hele goede morgen.
1: Dag Kenneth, een hele goede morgen.
0: Jij woont in Haaltert, maar jij gaat Haaltert binnenkort inruilen voor Turkije. Tenminste toch tijdelijk. Dat is de bedoeling, hè?
1: Ja. Nee, inderdaad, klopt. We zijn eigenlijk nog aan het kijken naar last-minute deals, boekingen, om toch nog naar Turkije te gaan met de twee dochters.
0: Oh, met de twee dochters erbij, fantastisch. Hebben die dan ook zo kampjes in de zomer? Want dat wordt toch, dat is toch populair, hè?
1: Ja, inderdaad. De oudste dochter vertrekt straks naar het scoutskamp. En zondag gaan wij op bezoek en zetten wij ook onze jongste dochter daar af op het scoutskamp. Ze kijken er alle twee heel hard naar uit.
0: Om ze af te zetten.
1: daar kijken de papa en de mama naar uit.
0: Ja, voilà, dat dacht ik al. Zeg, en is er dan ook deze zomer eens tijd om naast Turkije en Quality Time eens naar Westende te komen, naar Joe Paradise Beach?
1: Ja, zeker, zeker. We komen zeker één of twee keer in de zomer naar het strand. En we zijn ook al zeer regelmatig naar het Show Paradise Beach gekomen.
0: Fantastisch. Als jij mij kan zeggen welke kleur er daarnet was weggelikt, dan krijg jij van mij nog een exclusieve goodiebag.
1: Dat zou yellow moeten zijn, van de Yellow Submarine.
0: Yes, dat was hem, hè. Ik denk dat het 40 keer gezegd wordt in dat nummer. Maar in ieder geval, je hebt een beet. Die totebag, dat t-shirt, die sleutelhanger, die strandbal. En je mag op onze kosten komen likken. Ik wens jou nog een hele fijne zomer toe.
1: Ja, ook voor jou. Dank u wel.

vrijdag, dat is toch altijd de leukste dag van de week, omdat je richting het weekend gaat. Maar misschien omdat vrijdag bij veel mensen niet alleen frietjesdag is, maar ook aperitiefdag. De ideale manier is dat toch, hè, om het weekend in te zetten met een lekker drankje erbij, een mocktail of een cocktail. En daarom bel ik deze zomer elke vrijdag met een cocktailconnoisseur. En niet zomaar eentje, maar wel de bekendste van ons land, Manuel Wouters. Je bent hem misschien al wel eens tegengekomen op Njam TV. Hij kent recepten van maar liefst 3000 cocktails uit zijn hoofd. En als jij de Lazy Red Cheeks kent, die klassieker, wel, die is door hem bedacht. Door Manuel Wouters. Gaan we straks voor Shaken of Stirred? Vraag het zo meteen aan hem. Tussen 8 en 9.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Een hele fijne vrijdagochtend. En of het een fijne vrijdag is, want zometeen gaan we het hebben over lekkere drankjes. Na Wham en The Edge of Heaven. En het nieuws van 8 uur, dat krijg je nu van Niels Rosa Peralta.
3: Goedemorgen. Er komen strengere regels voor energieleveranciers. Een voetbaltrainer is geschorst voor kindermisbruik. En Zwitserland gaat door op het WK voetbal. Er komen strengere regels voor energieleveranciers. Het parlement gaf groen licht voor een aantal veranderingen, zodat we onze energiecontracten makkelijker kunnen vergelijken. Vanaf oktober moet er bijvoorbeeld een QR-code op je factuur staan om je contract makkelijk te vinden en te vergelijken. Welkomstkortingen worden verboden omdat die aan te veel voorwaarden vasthangen. En leveranciers moeten vooraf je jaarbedrag berekenen in plaats van een prijs per kilowattuur te tonen. En Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen heeft dat nu, 8 jaar later, pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
4: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt, ja, wij kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daar toch ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
3: De trainer zelf ontkent de feiten. Op Linkeroever in Antwerpen mogen 200 inwoners voorlopig niet naar huis na de zware brand eergisteren in een appartementsgebouw. 5 mensen hebben dat niet overleefd. Sommige inwoners mogen voor maanden niet naar huis. De meeste kunnen bij vrienden en familie terecht. Burgemeester Van Doesburg benadrukt dat de stad een oplossing zoekt voor wie nergens naartoe kan. En oppassen voor inbraken als je deze zomer op reis gaat. Dat is een waarschuwing van de FOD Binnenlandse Zaken. Vorig jaar waren er 8000 woningdiefstallen tussen juli en september. Dat is goed voor een kwart van de inbraken in 1 jaar tijd. Michiel Praat van de FOD geeft tips.
5: We zien als inbrekers doorhebben van briefbussen oorvol en dergelijke, of dan lijkt het geen leven te zijn, dat ze dan inderdaad wel sneller dreigen toe te slaan. Dus we roepen inderdaad wel op voor een bewoonde indruk en daarbij samen met de buur en de familie daarbij te kijken voor die bewoonde indruk mogelijk te maken.
3: In veel politiezones kan je ook vakantietoezicht aanvragen voor je woning. En op het WK voetbal heeft Zwitserland zich kunnen plaatsen voor de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Algerije. Nog vanmorgen klopte Portugal-Kroatië met 2-1 dankzij een winnend doelpunt in de extra tijd. En gisteravond kon ook Spanje zich plaatsen. Dat won makkelijk van Oostenrijk met 3-0. Portugal en Spanje spelen in hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. En het lijkt nu zo goed als zeker. Zangeres Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce trouwen vanavond in New York. Dat schrijven Amerikaanse media die een vergunning van de stad in handen kregen. Het feest zou doorgaan in Madison Square Garden, dat is een grote arena. Swifties worden op honderden meters afstand gehouden en gasten moeten alles geheim houden en mogen geen gsm's meenemen. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
2: 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Richting Brussel op de E314 ben je de meeste tijd kwijt tussen Park Midden-Limburg en Zolder. 40 minuten erbij daar, dat komt daar door een ongeval. Op de A12 ter hoogte van Londerzeel Industrie verlies je 7 minuten. En op de E19 tussen Kontich en Rumst ben je er 6 kwijt. Aanschuiven richting Antwerpen dan op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 10 minuten extra. En op de A12 ter hoogte van Aartselaar 5 minuten. Op de ring rond Gent richting Zelzaten vertraag je ter hoogte van Gent-Zeehaven 7 minuten extra. En de laatste vertraging duurt 5 minuten en staat op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningsloo.
0: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

Wham by Joe. En The Edge of Heaven op de vrijdagochtend. Zometeen krijg jij dus een smaakvol ideetje, een lekker ideetje om het weekend straks in te zetten met de bekendste cocktailconnoisseur en cocktailmaker van ons land, Manuel Wouters. Dat is voor over een minuutje of vier. Maar eerst draai ik nog de dame die vanavond gaat trouwen in New York. Taylor Swift en haar voetbalplayer Travis. Dit is The Fate of Ophelia.

0: Dit is Joe Summer.
1: Ja, geef toe, de ideale manier om straks je lang verwachte weekend te starten, dat is toch met een heerlijke cocktail in de hand. En daarom bel ik elke zomer, elke vrijdagochtend, met onze vaste cocktailman. En dat is Manuel Wouters. Je kent hem misschien wel van Njam TV en ook van zijn boek The Art of Making Cocktails. 3000 cocktailrecepten heeft hij in zijn hoofd. Dus ja, dat is eigenlijk de beste man om deze ochtend aan de telefoon te halen. Hè? Dag Manuel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Zeg Manuel, de Lazy Red Cheeks, dat is een cocktail die jij zelf hebt uitgevonden. Daar is hier binnen Joe een DJ enorme fan van, hè? Wist je dat?
2: Oh, dat wist ik niet, maar dat is wel leuk. Dat is die cocktail gratis.
1: Als Tess Goossens één cocktail mag kiezen, dan is het jouw Lazy Red Cheeks. Dus dat is toch wel een mooi complimentje, dacht ik.
2: Amai, zeker. Maar dat zal niet de enige zijn, zo, want er zijn er heel veel die
1: dat graag. Dat geloof ik heel graag.
2: Er zijn veel fans.
1: Dat geloof ik heel graag. Hoe ben je eigenlijk ooit in die wereld van de cocktails terechtgekomen, Manuel?
2: Oh, dat is eigenlijk gekomen. Ik heb op de Queen Elizabeth gewerkt. Dat is een passagiersschip dat tussen Southampton en New York vaarde. Mm-hmm. En daar werd ik gevraagd om cocktails te serveren bij de captain op zijn quarters. Mm-hmm. En ja, dat interesseerde mij zo. Al die speciale drankjes, die ingrediënten en de glazen. En ik zei van, dat wil ik mijn leven van maken. En dat is ook zo gebeurd.
1: En dat is zeker en vast gelukt. Ja, absoluut.
2: Ja, zeker, zeker. Ik ben nog altijd bezig.
1: Welke cocktail wil jij vandaag met onze luisteraars delen?
2: Vandaag gaan we een klassieker maken, de Hemingway Daiquiri. Dus de Daiquiri was eigenlijk een heel bekende cocktail in Cuba, maar Hemingway had daar wel graag zijn eigen receptje voor. En die gebruikte, of dronk het liefste eigenlijk, dus de witte rum. Dat was meestal Bacardi, maar dat kan ook een andere witte rum zijn. Wat limoensap, pompoensap. En het lievelingsingrediënt dat erin zat was maraschino. En dat is een bitterzoete liqueur van kers gemaakt. En een beetje vloeibare suikers. Mm-hmm. Alles goed shaken en dan strainen in een tumblerglas met veel ijs.
1: En wat is een tumblerglas?
2: Dat is een old-fashioned glas, dat is een kort glas dat nogal zwaar is in de hand. En dat is een old-fashioned, dat is een bekend.
1: Oké, dus een beetje witte rum, limoensap, pompelmoessap, vloeibare suiker kan er eventueel ook bij. En hoe heette die liqueur die je daarnet zei?
2: Maraschino, dat is een bitterzoete liqueur uit Dalmatie. Mm-hmm. Dus de Kroatische kust in Italië, daar wordt die gemaakt.
1: Alright.
2: Het wordt eigenlijk gemaakt van de kersen, de steeltjes, sappen en ook zoals de bladeren erin. Dat is heel bekend in Italië.
1: Oeh, lekker, lekker, lekker. Zeg, waar kunnen we jou nog tegenkomen? Waar kunnen we zo'n cocktail bij jou komen drinken? Waar zit jij tegenwoordig?
2: In Casterlee. Ik heb een zaak gestart in Casterlee. Heel leuke zaak. Een bistro-bar waar we ook heel veel cocktails maken, maar ook iets kan eten en zo. Dus een toffe locatie.
1: Bij Mill Hill in Casterlee, daar moet je zijn dus om jou tegen te komen. Goed, die Hemingway Daiquiri, super populair ook in Cuba. Ik ga zo meteen trouwens Cuba draaien van de Gibson Brothers. Wat een toeval. Als luisteraars het recept willen, het volledige recept, dan mogen ze een berichtje sturen in de Joe-app. En dan zullen wij alle details bezorgen. Alright. Je hebt me verlekkerd. Ik ga zo meteen op een fijn... Ah, zo meteen, vanavond hè. Op een toffe manier het weekend instappen, Manuel.
2: Ja, het weekend kan beginnen.
1: Absoluut.
2: Allee, cheers.

0: poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.

0: We zaten terug in het midden van de 80s. Met die heerlijke Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World.
1: Joe Paradise Beach.
0: Over minder dan een week, dan is het zover. Donderdag 9 juli, dan gooien wij de deuren open van Joe Paradise Beach aan de Koning Ridderdijk in Westende. En we doen dat meteen met een stevig feestje, want donderdagavond om 8 uur, dan komt Milk Inc., Reggie en Linda, een feestje bouwen op Joe Paradise Beach in Westende. En jij kan een exclusief fotomoment met Milk Inc. winnen, maar dat is nog niet alles. Er hangt ook een overnachting aan vast voor twee personen in het Dune Hotel in Nieuwpoort. Vandaag maak je daarop kans bij Anne van Elzen. Straks tussen 4 en 7 gaat dat zijn. Eén luisteraar, één superfan van Milk Inc. gaat zij blij maken. Met zo'n fotomoment dus met Reggie en Linda. Maar je krijgt er ook tijdens hun concert op donderdag 9 juli een speciaal plekje voor jou en je plus one op ons Joe Paradise Beach terras tijdens het concert, zodat je het concert echt van op de allerbeste plek kan meemaken. En je hoeft dan ook niet naar huis na het optreden. Je kan blijven hangen in het Dune Hotel in Nieuwpoort. Wat moet je daarvoor doen? Wel, straks tussen 4 en 7, dan gaat Anne je Milk Inc. kennis testen. Want ze gaat een stukje tekst vertalen naar het Nederlands en ze gaat dat gewoon voordragen van een heel bekende Milk Inc. song. Aan jou dus om de titel van die bekende Milk Inc. hit dan door te sturen tussen 4 en 7. En zo maak jij dus kans op dat fotomoment, een prachtig plekje op ons terras en een overnachting voor twee personen in het Dune Hotel in Nieuwpoort.
1: Kom naar Joe Paradise Beach.
2: Van 9 juli tot met 9 augustus.
1: Op het strand van

0: Aiko Aiko. 8:30 precies op vrijdagochtend. Goedemorgen Niels Rosa Peralta, jij hebt voor ons het korte nieuws.
1: Klopt, want vanaf oktober moet je in Brussel een boete betalen als je je auto langer dan 6 uur oplaadt. Omdat er al maar meer elektrische auto's zijn, maar niet altijd genoeg laadpalen. De boete bedraagt 6 cent per minuut. En op Linkeroever in Antwerpen mogen 200 inwoners voorlopig niet naar huis na de zware brand eergisteren in een appartementsgebouw. 5 mensen hebben dat niet overleefd. Sommige inwoners mogen voor maanden niet naar huis. De meeste kunnen bij vrienden en familie terecht. Voor de anderen zoekt de stad Antwerpen een oplossing. En Madonna komt met een nieuw album, Confessions 2. Dat is een vervolg op haar iconische plaat Confessions on a Dance Floor uit 2005. Voor ons nieuws van 9 bellen we met muziekkenner en collega Jan Bosman. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
0: 2 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of net iets meer verliest. De langste file die staat richting Brussel op de E314. Tussen Park Midden-Limburg en Zolder staat er een defect voertuig. Zorgt voor 38 minuten vertraging. En dan nog een vertraging richting Antwerpen op de E19. Een kwartier erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. De andere files duren minder lang dan 10 minuten.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

Zometeen van vorig jaar Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Het is 9:06. Rond 9:15 ga ik met de minister van Consumentenbescherming, Rob Beenders, bellen. Want eerlijk gezegd, ik denk soms, ik heb een diploma hogere wiskunde nodig om mijn energiefactuur te begrijpen. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Misschien heb jij datzelfde gevoel. Maar er is goed nieuws. Want ons parlement heeft namelijk het licht op groen gezet voor veel strengere regels voor onze energieleveranciers. Want vanaf oktober dit jaar is het definitief gedaan met die zogenaamde schommelkortingen en die plotse prijsstijgingen. En wat gaat dat concreet betekenen voor onze portemonnee? En wordt het nu echt makkelijker om de goedkoopste leverancier te vinden? Dat ga ik dus straks vragen aan de minister van Consumentenbescherming. Als jij nog een vraag hebt over dat thema, dan mag je die nu zeker en vast doorsturen via de Joe-app. Dan vraag ik het hem zometeen rond 9:15.

18,99 €. Lunch Garden. Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 €.

0: bijna 8:15 geworden. Met Jody Bernal en Que Si Que No. Ik heb goed nieuws om straks het weekend in te stappen. Want het parlement grijpt in op de energiemarkt. Vanaf oktober worden schommelkortingen verboden en moeten de facturen ook een pak duidelijker worden. Het is dus gedaan met energieleveranciers die stiekem de prijzen verhogen onder een vertrouwde contractnaam. Want vanaf nu geldt één ding, één product, één prijs. Maar ja, wat gaat dat nu concreet voor onze portemonnee betekenen? Hè? Ik vraag het aan de minister van Consumenten. De bescherming Rob Beenders. Goedemorgen, meneer Beenders.
1: Goedemorgen, zeg maar Rob.
0: Rob, als een leverancier zijn contract aanpast of zijn prijs aanpast en de naam van een contract dus verplicht moet wijzigen, hoe gaan wij dat als klant te weten komen?
1: Het goede gaat zijn is dat hij gewoon jouw huidig contract niet meer mag wijzigen met andere tarieven. Dus het feit dat we het verbieden dat een huidig contract dat je zelf hebt kan aangepast worden met nieuwe prijzen is de beste bescherming. Dat de prijs die je hebt behouden blijft. Dus je gaat dat niet merken en dat komt vooral omdat het niet meer mag. En dat is net het goede aan die nieuwe wet.
0: Ja, absoluut. En raadt u dan aan consumenten aan bijvoorbeeld die op dit moment nog een lopend energiecontract hebben, hè? Dat zijn er heel veel natuurlijk, moeten zij voor oktober zelf nog in actie schieten of is dat niet nodig?
1: Nee, eigenlijk is het allerbeste wat je moet doen als je een ander contract zou willen, omdat je misschien denkt dat je huidige contract te duur is, is naar de website van de CREG gaan. Dus naar CREG.be en daar kan je een scan uitvoeren en die is heel eenvoudig. En dan zie je op die uitslag van die scan twee streepjes, een oranje en een paars. En je ziet dan wat jouw huidige contract juist is. En dan kan je zien of je te veel betaalt of niet. En als je te veel betaalt, dan loodsen wij jou naar het beste contract. En dan ben je ook 100% zeker dat als je verandert van contract, dat het ook een goedkoper contract is. Want ja, tot gisteren, tot de wet was gestemd, mochten energieleveranciers jouw kortingen aanbieden. En dan dacht je dat je een goedkoper contract had, maar in de feite waren er zo'n strenge regels gekoppeld aan die kortingen, waardoor bijna niemand die korting kreeg en je eigenlijk geduwd werd naar een duur contract zonder dat je het wist.
0: Oké. Okay. Krijg.be en dan die schommelkortingen, hè, die gaan ook verdwijnen. Ja. Verandert er straks ook iets aan die layout waar je echt voor moet gestudeerd hebben en alles moet echt uitpluizen van achter tot voor?
1: Ja, ik denk soms dat ze het zo onduidelijk maken, net met de bedoeling om je in een duur contract te duwen. Dus ja, ook daar gaat het eenvoudiger worden. Maar ik ga er wel heel eerlijk in zijn, energie blijft iets heel complex. Om exact te weten hoe dat in elkaar zit, daarom moeten wij er gewoon voor zorgen dat als je de factuur krijgt, dat je al 100% de garantie hebt dat er niet mee gesjoemeld is. En die garantie die gaan we nu 100% geven. Het parlement heeft ook unaniem die wijzigingen goedgekeurd. Dus dat betekent dat zowel meerderheid als oppositie overtuigd is. En ik denk dat de consument hier de grote winnaar gaat zijn. Vanaf 1 oktober zal de prijs die je betaalt de goedkoopste prijs zijn die je betaalt. En dat zorgt er al voor dat bijna 3 miljoen gezinnen tot €500 minder gaan moeten betalen.
0: Ja, fantastisch. Hè? Dat is een enorme hap dat er terug vroeger uit de portemonnee ging die er nu terug bij komt. Je zei daarnet, krijg.be, om alles te checken. Is er nog zo'n manier of een tool om 100% zeker te zijn dat je het voordeligste contract hebt?
1: Ja, we hebben er eigenlijk voor gezorgd dat alle prijsvergelijkers die beschikbaar zijn, want je ziet ook soms op websites van kranten en dergelijke, dat je op een eenvoudige manier in een klik een energiecontract kan vergelijken. Al die prijsvergelijkers zullen exact dezelfde prijzen gaan tonen dan die we gisteren gestemd hebben in het parlement. Dus je gaat geen wijzigingen meer krijgen bij andere prijsvergelijkers. Dus ja, van die commerciële prijsvergelijkers die je laten geloven dat je een goedkoop contract hebt, maar waarbij je eigenlijk te veel betaalt, dat gaat er allemaal uit. Dus we gaan echt wel zorgen voor meer transparantie meer koopkracht.
0: Fantastisch, ja, dat is alleen maar goed nieuws. Ondertussen krijg ik ook van luisteraar Griet beter de vraag hoe je Kreg schrijft. Dat is met een C, hè?
1: Ja. C-R-E-G.
0: Kreg.be. Ja. Super. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders, dank je wel voor alle moeite te doen dat wij vanaf oktober het meest voordelige en het meest eenvoudige tarief gaan hebben bij onze energieleverancier.
1: Graag gedaan.

deze ochtend, wanneer ik wakker werd, om 4:30 staat mijn wekker. Deze week heb ik meteen het nieuwe album van Madonna aangezet op Spotify. Confessions 2 is vandaag uitgekomen. En in de auto onderweg naar hier heb ik het verder geluisterd. Het duurt 1 uur en 6 minuten, maar het is echt fantastisch. Het is echt zo aan 1 stuk door. Alle tracks die lopen mooi in elkaar over. En ja, je zit echt in een fantastisch feestje dat Madonna bouwt. Zo meteen in het nieuws van 9 uur onze collega Jan Bosman. Die gaat er van alles over vertellen. En dan rond 8:55, dan bel ik met onze weerman natuurlijk. Met Jonas. Dit is nog Hansen tot aan het nieuws. En Mbap.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Al vandaag nog jouw vloer in huis.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Hier boven de studio van Joe schijnt de zon al mooi op deze vrijdagochtend. Zo meteen is aan Weerman Jonas vragen wat we de komende dagen mogen verwachten. Het nieuws van 9 uur krijg je nu van Niels Rosa Peralta.
3: Goedemorgen. Er komen strengere regels voor energieleveranciers. Je auto te lang opladen kan je in Brussel een boete kosten. En Madonna komt met een nieuw album. Er komen strengere regels voor energieleveranciers. Het parlement gaf groen licht voor een aantal veranderingen, zodat we onze energiecontracten makkelijker kunnen vergelijken. Vanaf oktober moet er bijvoorbeeld een QR-code op je factuur staan om je contract makkelijk te vinden en te vergelijken. Welkomstkortingen worden verboden omdat die aan te veel voorwaarden vasthangen. En leveranciers moeten vooraf je jaarbedrag berekenen in plaats van een prijs per kilowattuur te tonen. En vanaf oktober moet je in Brussel een boete betalen als je je auto langer dan 6 uur oplaadt. Omdat er al maar meer elektrische auto's zijn, maar niet altijd genoeg laadpalen. De boete bedraagt 6 cent per minuut. En Madonna brengt een nieuw album uit na 7 jaar. Het album heet Confessions 2 en het is een vervolg op haar iconische plaat Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het zou veel invloeden hebben van elektronische muziek. Je hoort Joe-collega Jan Bosman.
4: Ik denk dat fans een heel mooi en goed dansalbum verwachten dat gebaseerd is op dat eerste album of toch een soort van vervolg zal zijn. Blijkbaar zou Stromae meegewerkt hebben aan het album. Kylie Minogue, Sabrina Carpenter, allemaal toch wel grote namen.
3: Madonna is intussen 67.
2: Ja, en ik ga zo meteen ook nog een nummer draaien, Niels, uit haar eerste Confessions album. Dat wordt Jump.
3: Ja, fantastisch. En dan heb ik nog het weer. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden.
2: Dankjewel. Het uitgebreide weerbericht dat komt er zo dadelijk aan. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Brussel op de E314 is er een ongeval gebeurd. Tussen Houthale Helchteren en Zolder Terlamen verlies je daardoor een kwartier. Op de E19 verlies je nog 5 minuten tussen Kontig en Rumst. Richting Antwerpen dan aanschuiven op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 12 minuten. Op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 8 minuten erbij. En op de A12 ter hoogte van Aartselaar 7 minuten extra. Richting Franse grens dan. Aanschuiven op de E403 tussen Templeuve en Etampuy. 11 minuten extra en dan ook nog aanschuiven op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Daar komt er 8 minuten bij.
5: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

0: uit Confessions on a Dance Floor van 21 jaar geleden. En vandaag ligt dus het vervolg in de winkel.
1: Het weer met Jonas.
0: Dag Jonas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Knet.
0: Ik kan mij nog herinneren van gisteren dat wij richting bijzonder goed weer gaan, maar laat ons eerst beginnen bij vandaag.
2: Ook vandaag al een heel mooie zomerdag. We gaan veel zon krijgen in het binnenland, een paar onschuldige stapelwolkjes. Aan de kust blijft het gewoon de hele dag zeer zonnig weer. En dat bij temperaturen rond 20 graden op het strand, maar in het binnenland gaan we naar zomerse temperaturen rond 25 graden. Dus ja, vandaag is al een dag om volop van te genieten, toch?
0: En dan het weekend waar iedereen naar uitkijkt, het eerste weekend van de zomervakantie.
2: Ja, en dat wordt prachtig. Hè? Echt wel barbecue weer, zou ik zeggen. Want morgen gaat het nog iets warmer worden dan vandaag. Met temperaturen rond 27 graden. Ook 24 graden aan zee. Wel iets meer wind morgen. Dus morgen een goed voelbare, matige wind uit westelijke richtingen. Maar dus voor de rest heel veel zonneschijn, droog weer. En ook zondag gaan we het op de meeste plaatsen droog houden. Het is wel zo dat er zondag in de loop van de dag vanuit het noorden wat meer bewolking kan verschijnen. En in de gebieden nabij de Nederlandse grens is niet helemaal uitgesloten dat er een enkel druppje regen valt. Dat gaat heel weinig voorstellen. Dus op de meeste plaatsen is ook zondag nog best wel een mooie, aangename zomerdag. Want het blijft best wel warm met dan ook dan nog temperaturen rond zo'n 25 graden.
0: En voor ons is er eigenlijk maar één dag belangrijk volgende week. Dat is donderdag, de opening van Paradise Beach. Hoe is de aanloop daar naartoe?
2: Zeer goed, hè. Dus ook volgende week nog altijd mooi rustig zomerweer. Maandag en dinsdag iets meer bewolking, maar het blijft waarschijnlijk wel droog. En dan in de tweede helft van de volgende week zie ik alleen maar zon op de weerkaarten staan. Yes. Dus woensdag, donderdag volgende week, dat ziet er echt wel zeer goed uit met temperatuur. Ergens tussen de 25 en de 30 graden, dus het belooft echt wel een hoog zomerse week te worden. Dus ja, voor die opening daar donderdag ziet dat er allemaal zeer goed uit.
0: Ideaal voor ijsjes, voor cocktails, voor mocktails en een optreden van Mille Kink erbij. Jonas, een dikke merci.
2: Absoluut.
0: Fijn weekend.
2: Graag gedaan, graag gedaan. Fijn weekend, bye.
0: Bye.

vrolijk fluitend de vrijdagochtend in met J. Geils Band en Centerfold. Ik zei daarnet tegen Jonas in onze weerbabbel dat wij volgende week maar één belangrijke dag hebben. En dat is ook zo voor Joe Paradise Beach natuurlijk. Dominique uit Roeselare, die stuurt er ook nog bij. Er is volgende week ook nog een belangrijke dag, hè, Kenneth? De match van de Belgen in de nacht van maandag op dinsdag. Je hebt helemaal gelijk, Dominique. Misschien zat jij eergisteren nog vloekend voor de televisie om later euforisch in de armen van je vrienden te vallen. Ja, voetbal, dat is iets bijzonders. Hè. Dat kan in een paar minuten van totale wanhoop omdraaien, omturnen naar pure extase. Maar waarom leven wij nu?

0: exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Solden bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
3: Zalando. Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Men kon je spel te horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
0: HLN. De hartslag van Vlaanderen.
8: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden
10: in Walibi!
11: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
12: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
13: Joehoe!
14: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online.

0: met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
3: Ze zijn officieel geopend.
4: This is a muscle van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
5: Krevel.
6: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
5: Krevel. Leef beter.

0: Als jij de voorbije match van de Rode Duivels gezien hebt, dan heb je waarschijnlijk alle hoeken van de woonkamer gezien. Het ging van nagelbijtende wanhoop tot pure euforie en daardoor of daartussen misschien nog een beetje gevloek. Dat is eigenlijk toch fascinerend, hè, hoe een mens dan reageert. Dan transformeren wij echt zo van een volwassen persoon naar plots schreeuwende mensen. Ik heb er een gedragspsychologisch op losgelaten. Matthias Celis, een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Waarom voelen wij ons eigenlijk zo persoonlijk en extreem verbonden met die 11 mannen die op dat moment op het veld aan het spelen zijn?
1: Ja, ons brein is eigenlijk een heel complexe machine en die is eigenlijk niet zo goed in staat om een onderscheid te maken tussen mijn ploeg en ikzelf. Mm-hmm. Evolutionair hebben we echt wel baat gehad om deel van een groep te zijn. Je had er heel wat baat bij, want je kon beter overleven. De groep zorgde mee voor voedsel, voor bescherming, etc. Dus ja, evolutionair zijn dat wel dingen die echt wel engraved zitten in onze breinen, waardoor we ook wel een soort van die ploeg van 11 man, dat is een soort moderne stam, zou je kunnen zeggen. Dus die 11 spelers worden een verlengstuk van wie wij zijn. En daarom zeggen we na een zegen, wij hebben gewonnen. Ja. Maar na een nederlaag zeggen we dan eerder, ja, zij hebben verloren.
0: Ja, zo gaat dat dan. Hè? Ja.
1: We zien het zelfs in de taal dat dat iets is dat echt mensen hun breinen doen naar gekke dingen.
0: Ja, en wat gebeurt er dan precies in ons brein of in ons lichaam als er zo'n zenuwslopende wedstrijd bezig is?
1: Ja, in het brein zelf, dat is natuurlijk, we kunnen het alleen van buitenaf observeren. Het is niet zo dat we breinen uit hoofden halen om te gaan kijken tijdens een match, wat gebeurt daar nu van binnen. Mm-hmm. Maar ja, er zijn een aantal sociaal-psychologische theorieën die zeggen dat wij een deel van onze identiteit halen uit de groep waartoe we behoren. Mm-hmm. Dus ja, je kan daar een soort van gedeelde emoties in zien, waardoor je dat groepsgevoel dan weer versterkt. Zeker gedeeld verlies zorgt voor een soort van, hoe noemen we dat, identity fusion. Oh ja. Het versmelten van de groep. Uh-huh. Dat maakt ook dat je bijvoorbeeld eeuwig trouw blijft aan een verliezende ploeg, die dan nooit wint.
0: Oké. Zeg, en zo dat brullen en ik zeg maar iets, wildvreemden plots gaan knuffelen of met bierbekers beginnen gooien. Dat is zo'n extreem gedrag tijdens zo'n voetbalmatch, is dan plots wel sociaal geaccepteerd. Hè? Hoe komt dat?
1: Ja, gedrag is, en wat is nu de norm en sociaal acceptabel, dat is heel gevoelig aan wat zien we anderen doen. Mm-hmm. En net als dat je bijvoorbeeld een vuil plein ziet, dan is het makkelijker om je vuil daarbij op het plein gaan bij te gooien. Ja. Want ja, al de rest doet het ook, de norm is daar gezet. Maar hetzelfde met als je mensen ziet brullen, crazy gaan. Ja, zo'n voetbalstadion als volwassen persoon, er zijn eigenlijk maar heel weinig plaatsen waar je sociale normen hebt die je de toestemming geven om je zo uitgelaten te gedragen en zo emotioneel op te stellen, zonder dat mensen je scheef gaan bekijken.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is iets dat daar zeker mee meespeelt. Maar toch, ja, je brein schiet in fight-or-flight modus. Die, zeker als we mensen onder de hersenscanner leggen en die kijken naar een hevig spannende match. Ja, je ziet daar de motorische cortex, het stukje dat activeert als je, het brein, wanneer je effectief bewegingen uitvoert, die gaat mee oplichten als je daar iemand ziet lopen achter die bal. Dus voor het brein is het net hetzelfde alsof je zelf op dat veld staat. Dus die emotie die wordt daar heel diep gelinkt aan die actie die je daar ziet. En ja, mensen worden dan een beetje losbaldig.
0: Alsof we zelf aan het spelen zijn. En zo de dagen nadien, zo een zwaar bevochten overwinning, hoe vertaalt zich dat in ons gedrag de dagen erna?
1: Ja, de dagen erna, dat is iets dat net als een hevige relatiebreuk die je hebt ondergaan, dat zijn dingen die verwerkt moeten worden. Hè. Ja. Dus zeker hoe meer emotionele binding dat je hebt. Ik zelf ben nu, don't hate, ik ben geen gigantische voetbalfan.
0: Plus one, maar plus one.
1: Zelfs tijdens die match, als het dan toch opstaat op tv en heel Vlaanderen kijkt, je wil de dag nadien mee kunnen praten met de collega's op het werk. Mm-hmm. Dat doet iets met een mens. Je voelt daar die energie van, zelfs van in het stadion. Je hoort mensen klaksoneren op de straat. Voor mensen die daar heel nauw cognitief en mentaal en emotioneel mee gebonden zijn, die gaan naar de dagen nadien, hun leven wordt daardoor beheerst.
0: Nee, absoluut.
1: Dus
0: dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Trouwens, je kan het ook over of verder trekken dan enkel en alleen het voetbal. Hè. Wat jij nu vertelt, die gedragingen, gaan niet alleen over het WK voetbal nu, maar over alle sporten en extremiteiten. Hè. Het is toch zo?
1: Ja, absoluut. Ja, we hebben bijvoorbeeld ook gezien, het is nu toevallig ook met het Belgisch elftal, maar tijdens de COVID-campagne was er ook een hele campagne rond de ploeg van 11 miljoen. Ja. Dus we gaan een deel van onze identiteit, zoals ik daarnet al zei, toekennen aan een breder geheel waar we ons een in-group member van achten. Dus ben ik deel van die groep, dan zal ik het ook maar doen. Ja, ja, ja. Als Kevin De Bruyne zegt, ik laat me vaccineren, dan is de kans veel groter als jij echt een grote voetbalfan bent of je daar patronistisch mee van dat elftal een deel van voelt, dat je gaat laten vaccineren. Nee, dus dat zijn dingen die we ook wel inzetten voor overheidscampagnes, voor allerhande zaken. Dat werkt wel.
0: Ja, absoluut. Helemaal duidelijk, gedragspsycholoog Matthias Celis. Dankjewel voor de toelichting en een fijne vrijdag nog. En we gaan meteen door naar Niels Rosa Peralta, want het is ondertussen 9:30. Kort nieuws. Goedemorgen, Niels.
2: Goedemorgen. Europese luchthavens vrezen voor gigantische vertragingen door een nieuw douanesysteem. Als je van buiten de EU komt, krijg je geen stempel meer in je paspoort. Dat gaat voortaan digitaal. Maar het systeem kampt met veel kinderziekten. De luchthavens vrezen voor urenlange vertragingen. En over een kwartier start in Brussels Expo het toelatingsexamen voor tandarts. 2500 jongeren doen daaraan mee. En er zijn maar 277 plaatsen in de opleiding. Degenen met de hoogste scores kunnen dus starten. En Tomorrowland is ook dit jaar weer het beste festival ter wereld. Al voor het zesde jaar op rij staat het op nummer 1 in de DJ Mag Top 100. Festivalgangers over de hele wereld mochten daarop stemmen. En het weer nog, het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
0: Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten kwijt bent. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost plus 36 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 11 minuten erbij. En dan nog aanschuiven richting Brussel op de E314. Een half uur tussen Houthalen-Helchteren en Zolder-Terlamen.
3: Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

Straks om iets voor 10 hebben wij nog onze Summer Request. Maar eerst gaan we eens kijken naar de bekende jarigen van vandaag. Nee, niet Kenny Loggins. Nee, nee, nee, nee. Maar wel Mr. Top Gun. Tom Cruise is vandaag jarig. Hij wordt 64. Laura Branigan. Ze overleed in 2004, maar moest ze vandaag jarig zijn, dan werd ze 74. Dit blijft zo'n fantastisch tof nummer, hè? Goosebumps van onze eigen Sandrine. Sandrine van Handenhoven wordt 42 vandaag. En dan ook nog Vince Clarke maakte deel uit van onder andere Depeche Mode, maar ook van Yazoo. Die is ook jarig vandaag en die wordt 66. Maar helaas niet alleen jarigen. Ook een sterfdatum staat vandaag in de geschiedenisboeken van een muzikale legende, van James Douglas Morrison. Wij kennen hem als Jim Morrison van The Doors. Hij behoort tot de Club of 27, helaas. Zoals Amy Winehouse en Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, noem maar op. Hij stierf vandaag in 1971 in Parijs. En zeg je Jim Morrison, dan zeg je The Doors. En zeg je The Doors, dan zeg je Light My Fire.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blomhardt. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
1: Dit is Joe. Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
1: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Ah, slim.
1: Prachtige keuken, hè?
2: Ja.
0: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia. De nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering. Waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
0: Good times, great music.
4: Joe.
5: Joe Summer.

bel zo meteen met Céline uit Izegem, want zij weet al hoe het er hier aan toe gaat in de zomerochtend van Joe. De laatste drie nummers die zijn altijd voor jou gereserveerd voor de Summer Request. Dat zijn drie nummers met een zomers randje. En zij mag zo meteen er zelf over vertellen welke drie songs ik voor haar moet draaien. Na DJ Licious en Milo.

0: Joe's Summer Request.
1: En de zomerse top 3 die is vandaag van Céline. Een hele goede morgen, dag Céline.
2: Goedemorgen, dag Kenneth.
1: Jij bent afkomstig uit Oostende en de eerste song die je zo meteen gaat horen, die jij hebt gekozen, is er zo eentje die jou altijd een beetje die vakantievibes geeft aan de Belgische kust? Welke song is dat?
2: Ja, klopt. Dat is Lost Frequency, Beautiful Life.
1: Oh, fijn.
2: Het is een heel zweverig nummer. Een nummer die me, ja, waarbij ik effectief denk dat ik aan het strand zit en naar de zonsondergang aan het kijken ben. De perfecte combo.
1: En je hebt zelf met de familie 2 strandcabines, hè? Vertel eens.
2: Ja, klopt inderdaad. Ik heb eigenlijk de luxe. Ik woon niet meer in Oostende. Maar ik kan wel altijd terecht bij mijn familie aan zee. Dus we hebben inderdaad met een hele grote groep, een hele grote familie, 2 strandcabintjes. Dus dat is ideaal om daar in de zomer te vertoeven. Hè.
1: Ah, fantastisch. En dan jouw 2 andere nummers. Wham, Club Tropicana. Waarom die precies?
2: Ja, klopt. Ik ben een enorme fan van George Michael. Mm-hmm. Nu, die heeft ook wel wat rustigere liedjes, wat ik ook heel leuk vind. Maar Club Tropicana vind ik echt een typisch zomersliedje. Kan ik ook helemaal uit de bal gaan.
1: En dan net voor 10 uur jouw absolute feestnummer, hè? Wat is dat?
2: Ja, klopt. Wes Alame. Een topnummer. Misschien een beetje een klassieker, maar desalniettemin een nummer waar ik wel al graag een keer goed op feest.
1: Voilà. Céline, de playlist is tot 10 uur van jou. Dank je wel om jouw suggesties door te sturen. En ik wens jou een heel fijne zomer.
0: Joe, Summer Request.

Niet alleen Céline die is aan het genieten van haar summer request, maar ook vele andere toffe reacties die binnenkomen via de Joe-app. Als jij maandag je zomerse top 3 wil horen, stuur hem dan nu al door, hè. Dat kan gewoon heel eenvoudig via de Joe-app. En nu gaan we dansen met Céline, haar feestnummer. Dit is Wes en Alane. En zo meteen

0: is op zoek naar een mond.
1: Wat heb ik?
0: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
1: Ja, dat kan ik wel smaken.
0: Of specialiteiten over de hele wereld.
1: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
2: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Heel goedemorgen, we kunnen het weekend bijna aanraken. Eerst nog voorbij een horde vol sfeervolle muziek, een inspirerende summer hotspot en ik haal er ook nog een kussende Katy Perry bij. Eerst het nieuws van 10 uur, dat krijg je van Niels Rosa Peralta.
6: Een goedemorgen, heel wat luchthavens vrezen vertragingen. Het toelatingsexamen voor tandarts is aan de gang en Tomorrowland is het beste festival ter wereld. Europese luchthavens vrezen vertragingen tot 5 uur. Heel wat grote luchthavens hebben een nieuw douanesysteem. Als je van buiten de EU komt, krijg je geen stempel meer in je paspoort. Dat gaat voortaan digitaal. Maar het systeem kampt met veel kinderziekten, waardoor de wachttijden dus kunnen oplopen. En door de drukte in de zomer vrezen de luchthavens extra veel problemen. Ze vragen samen in een brief aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen om het systeem af te voeren. En een kwartier geleden is in Brussels Expo het toelatingsexamen voor tandarts begonnen. 2500 jongeren doen daaraan mee en er zijn maar 277 plaatsen in de opleiding. Enkel degenen met de hoogste scores kunnen dus starten. Het examen is ook opnieuw met pen en papier, omdat er vorig jaar gefraudeerd werd met ChatGPT. Gisteren was er al het toelatingsexamen voor arts, morgen dat voor dierenarts. Vanaf oktober moet je in Brussel een boete betalen als je je auto langer dan 6 uur oplaadt aan een publieke laadpaal. Omdat er al maar meer elektrische auto's zijn, maar niet altijd genoeg laadpalen. De boete bedraagt 6 cent per minuut. En Tomorrowland is opnieuw het beste festival ter wereld. Al voor het 6e jaar op rij staat het op 1 in de DJ Mag Top 100. Festivalgangers over de hele wereld mochten stemmen. Tomorrowland verwelkomt elke zomer zo'n 400.000 bezoekers in Boom in 2 weekends. En het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
5: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin met de langste file en die vind je op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost komen er 54 minuten bij. En op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 10 minuten. Tot slot staat er ook nog een file op de E34 richting Brugge tussen Nieuwburg en Kapperijke. Daar moet je 20 minuten bij tellen. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
7: Dit is Joe
8: met Anne Paulussen.

0: Ze had de knallende headliner moeten zijn op Werchter Boutique, maar dat draaide helaas helemaal anders uit, hè, door het noodweer. En Katy Perry zelf was er erg van aangedaan en dat heeft ze ook gedeeld op Instagram. Hele goeiemorgen, welkom bij Joe, 9:55. En ik heb al een berichtje gekregen van Benny Luiks. Hey Anne, heb je beter geslapen? Ik weet nu hoe je je gisteren voelde. Onze kleindochter heeft vanaf 3 uur heel onrustig geslapen. Benny, nee, het was een vreselijke nacht. Tussen 4:30 ook weer wakker geweest. Ik weet niet wat het is, maar het helpt maar niet om hem te doen slapen of te doen doorslapen. Dus het is ook weer met kleine oogjes deze ochtend. En het was dan ook nog eens file rijden tot hier, al de hele week eigenlijk. Het is ontzettend druk op de weg. Dus ik moet ook wat ontstressen. We gaan dat samen doen richting het weekend. En ik heb daarvoor Snap meegebracht. Eerst Cameron Whitcomb. Hij heeft de afgelopen jaren een waanzinnige reis gemaakt. Het is een gewone, doodgewone, hardwerkende jongen uit Canada. En plots een reizende ster in de countrywereld. Dit is Kingdom of Fear. Goedemorgen.
1: Dit is Joe.
2: Joe Summer.

Ja, koffie heb je nu niet meer nodig. Snap the first, the last, my everything. 15 jaar geleden, in de zomer van 2011, werden 5 jongens door Simon Cowell in de X-Factor Show bij elkaar gezet. En zij hadden toen op dat moment totaal geen idee wat hen te wachten stond. Dit is de allereerste single waarmee het allemaal echt begon voor One Direction. What makes you beautiful?

0: Vandaag is het de tweede dag van het festival Rock Werchter. Het heeft gisteren wat regen over zich heen gekregen. Maar het meest opvallende nieuws is toch wel dat Pommelien Thijs daar opeens als special guest was tijdens het podium of het optreden van Mumford & Sons. Ze heeft daar twee songs mee mogen zingen. Ook Atlas heeft ze daar gezongen. Ja, ik vind het eigenlijk wel echt ongelooflijk dat dat is gebeurd. Heel veel mensen zullen daar vandaag ongetwijfeld nog over napraten. En na een korte nacht op een festival en al die pompende beats is een rustpunt zometeen meer dan welkom. Ik heb Michael Jackson met Human Nature. Eerst Al Stewart, The Year of the Cat, binnen 2 minuten.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
2: Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Deze radiospot is voor u.
6: Absoluut.
5: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
6: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
5: Wel, dat is niet normaal.
6: Nee, het is tijd.
5: Hoog tijd.
6: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
5: Maar uw bed aan u.
6: Exact.
5: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
7: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
9: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Ricci, citroen met framboos.

Human Nature van Michael Jackson. Als je de film Michael nog niet gezien hebt, je kan hem vanaf nu ook streamen via de VTM Go-app. Het weekend is voor Sarah uit Lanaken al begonnen. Het is te zeggen, haar vakantie stuurt ze. Morgen vertrekken wij met ons gezin naar Kreta. Het zal daar ook zweten zijn met warme temperaturen, maar we hebben er ongelooflijk veel zin in. Ja, de vakantie brengt jou misschien ook wel naar Japan. Ik heb gehoord dat dat tegenwoordig een superpopulaire bestemming is. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar het staat wel bovenaan mijn lijstje. Voorlopig is het gewoon nu naar daar reizen met de muziek van Elfenville.

0: over 10:30 en 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file vind je terug richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 1 uur en 5 minuten extra. En tussen Ham en Geel-West ook 19 minuten extra. Dat komt door een ongeval. Op de E34 ook nog traag tussen Oelichem en Rans. Daar moet je 10 minuten bijtellen. Tot slot staat er nog een file op de E34 richting Brugge tussen Nieuwburg en Kaprijke. Daar moet je 10 minuten bijtellen. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Anne Paulussen.

No doubt, it's my life. Ja, je vakantieagenda elke dag opvallen, opvullen liever, dat is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend. Daarom willen we jou hier elke dag zo rond 11:15 heel graag inspireren met een leuke summer hotspot. Wat hebben we deze week al gehad? De grotten van Kammen, we hebben de mini-caravan van buitenblijvers, de pluk-pluk gravel fietsroutes van Nick, of hij allemaal leuke dingen. En straks heb ik een ultieme summer hotspot voor wie houdt van verrassingen en West-Vlaams begrijpt.

0: Ik denk dat ik Mia Lippes haar dag alvast goed heb gemaakt met deze You're the Voice. Ik breng je naar Ecuador met Sesh binnen 3 minuten.
1: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budget vakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
9: 500?
8: Schatje, dat is 25 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
8: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
9: Allee, jong. Gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Adventure is everywhere.
10: Kom naar de Solden.
11: Nee, Solden.
10: Solden?
11: Een S, Solden bij AS Adventure.
10: AS, dat is ook al mijn S.
11: Ja, Solden bij AS Adventure.
10: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
11: Nee, het is Solden.
10: Shit, hè.
11: En zondags open.
10: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
6: AS Adventure. Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
12: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: 30 ideeën voor pastaschotels.
4: In Libelle Lekker naar...
5: De vijf beste beleggingen van het moment.
4: In Trends of naar...
5: Belgische politiek achter de schermen.
4: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: Hotspot.
1: Ja, ik ga voor de Summer Hotspot van deze vrijdag mijn beste West-Vlaams moeten bovenhalen. Want Karen Ameijen heeft de tip voor onze vakantie. Wuk gaan we doen, zo heet het. Ja, Karen, wat doen jullie eigenlijk?
2: Ja, hallo, goedemorgen Anne. Dankjewel om ons te contacteren. Wij zorgen er eigenlijk voor dat mensen een halve dag, een volledige dag weg kunnen. En daarbij volledig verrast worden en nieuwe dingen ontdekken. We doen dat met ons concept, waarbij dat wij eigenlijk de organisatie van jouw dag doen. Je ontvangt daarbij op voorhand een pakketje in de bus, waarbij dat er eigenlijk een infokaartje in zit met alles wat je moet weten op voorhand. En daarnaast ook uurkaartjes die eigenlijk jouw gids zijn voor de dag zelf, waarbij dat je stap voor stap ontdekt wat dat je gaat doen en waar dat je juist moet zijn voor die dag.
1: Oké, dus wat gaan we doen is eigenlijk een soort van verrassingsconcept, waarbij je zegt van, oh ja, ik ga een keer met vrienden of met mijn partner, ik heb wel zin om eens verrast te worden. Dan zijn jullie eigenlijk een beetje degene die de dag of de dagen in elkaar steken. Mag ik het zo begrijpen?
2: Ja, klopt, inderdaad.
1: Oké, en hoe leggen jullie dan die puzzel? Want ik kan me voorstellen, oké, mensen contacteren jullie. Hoe weten jullie dan van, ah ja, maar ze zijn daarin geïnteresseerd, ze willen dat doen. Hoe maken jullie eigenlijk die puzzel?
2: Ja, klopt. Het is eigenlijk zo dat mensen kunnen boeken via onze website www.wekgaanwedoen.be en gaan met OA geschreven. Daarbij vullen ze eigenlijk een online formulier in waarbij dat ze alle wensen, hobby's of angsten gaan doorgeven. Wij kijken dat er zorgvuldig na en dan stellen we die puzzel inderdaad samen, volledig gebaseerd op hun wensen.
1: Oké, kan je misschien eens een voorbeeld geven van iets dat jullie recent nog hebben gedaan van mensen om een idee te hebben van wat zo'n verrassingsconcept zou kunnen zijn van een dag?
2: Zeker. We proberen altijd iets lokaal erin te steken. Dat kan gaan tot een pluktuin, een picknickkast, lokale hoeveproducten gaan bezoeken. Maar daarnaast ook meestal iets actiefs, bijvoorbeeld een tour op een Vespa of kanovaren. En dan altijd misschien nog met iets rustig, bijvoorbeeld een wandeling of een fietstour.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat dat voor mensen ook wel echt geen stress geeft. Dus dat het echt leuk is dat het volledig in handen ligt bij jullie. En dat het dan gewoon eigenlijk volgen is en de instructies volgen. En dan heb je eigenlijk een fantastische dag. Nu, voor wie doen jullie dit eigenlijk? Zijn er veel koppels die dit doen? Of bijvoorbeeld bedrijven die jullie contacteren?
2: Ja, het is eigenlijk heel toegankelijk, eigenlijk vanaf twee personen al. Dat is ook onze bedoeling, voor zowel kleine als grote groepen toegang te verlenen. Maar het kan gaan van koppels tot kleine of grote groepen vrienden, maar ook bedrijven zijn zeker welkom bij ons.
1: Oké, dat is heel goed. Amai, heel tof. Dus als je zin hebt in een origineel uitje zonder stress, dan moet je de website eens checken. Wukgaanwedoen.be en Wuk is met UK geschreven en Gaan is G-O-A-N. Ben je zelf van West-Vlaanderen eigenlijk?
2: Ja, klopt. Vandaar inspiratie voor die naam. Dus inderdaad, nee, dat is Vlaamse
1: Ruud. Heb ik het een beetje goed uitgesproken? Wat gaan we doen?
3: Je opname heeft de maximale lengte bereikt. Om het bericht te versturen, hang gewoon op. Voor meer opties, druk 1.
1: Dat was niet de bedoeling. Alleszins, Karen, heel erg bedankt voor
3: om
1: de toelichting.
3: Om het bericht te versturen,
1: en tot de volgende keer. Hè.
3: Voor meer opties, druk 1.
1: Oh, heel raar allemaal.
0: Dit is Joe Summer.
1: Wukgaanwedoen.be, dat is de website waar je moet zijn.

als je dus zin hebt in een origineel uitje zonder stress, dan moet je dus nogmaals die website van Karen gaan checken. Wukgavedoen.be. En dat gaat je dan voor een leuke verrassing bezorgen.

0: Op donderdag 9 juli open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Mannekes, Pompie. Heb je dat gezien?
6: Heb je wat gezien?
5: De grote zomerdeals bij Gamma.
7: Ja, ze doen met kortingen.
6: Tot 50%.
5: En de bon in de folder.
6: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
7: Ook gezien.
5: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
7: Pompie, wij klussen mee.
8: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Krevel.
10: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
9: Krevel. Leef beter.
11: Hele goedemorgen. Het eerste dipje van de voormiddag longt misschien al. Koffie kan helpen, maar ik heb ook Share in de aanbieding om je helemaal op te zwepen met Belief. Eerst natuurlijk het nieuws van 11 uur en dat krijg je van Niels Rosa Peralta.
12: Een goedemorgen. De schutter aan metrostation Clemenceau kent zijn straf. Het grondwaterpeil is verbeterd en 30 doden in Oekraïne na Russische aanvallen. De dader van de schietpartij aan metrostation Clemenceau in Brussel vorig jaar is veroordeeld tot 13 jaar gevangenis. Dat heeft de rechter in Brussel beslist. In de ochtend van 5 februari vorig jaar vuurde hij maar liefst 23 kogels af met een Kalashnikov. De man was zelf niet op zijn proces. Hij knipte enkele maanden geleden nog zijn enkelband door en is sindsdien spoorloos. Zijn compaan krijgt 11 jaar. Het gaat de goede kant op met het grondwaterpeil. Dat is licht hersteld tegenover mei, dankzij het natte begin van juni. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarna was juni natuurlijk ook heel erg warm en droog. Je hoort Katrien Smet.
13: In de helft ongeveer van onze meetlocaties meten we lage tot zeer lage grondwaterstanden. En het is opnieuw droog en het is opnieuw warm en het wordt zelfs warmer. Dus we zullen zien dat dat grondwater dan de komende weken opnieuw verder zal dalen.
12: Daarom is het op verschillende plaatsen al verboden om water op te pompen. En in Oekraïne zijn nu al 30 doden geteld na de zware Russische drone- en raketaanvallen woensdagnacht. Er is sprake van meer dan 70 raketten en bijna 500 lange afstandsdrones. Ze vlogen vooral richting de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Het was een van de grootste aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. En het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
11: 1 minuut over 11 en 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file en die staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost komen er 27 minuten bij. En tussen Ham en Geel-West een kwartier en dat komt door een ongeval. Het gaat ook nog traag op de grens met Frankrijk. Richting Frankrijk, zo moet ik het zeggen, op de E403. Tussen Roeselare-Beveren en Roeselare-Izegem, daar is een ongeval gebeurd. En moet je ook 12 minuten bijtellen. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
9: Dit is Joe.
0: Met Anne Paulussen.

Ze is een beetje de pionier van de autotune, want met deze song veranderde ze de muziekindustrie echt wel voorgoed. Dit was het allereerste commerciële nummer dat opzettelijk overmatig gebruik maakte van autotune als effect. Noem het maar vooral het Cher-effect hier bij Joe. En het Joe-effect, ja, dat is dan gewoon weer plakken aan je radio door alle goede muziek in de playlist hier. Het mooiste duo uit Nederland hoor je zo meteen na de song die voor de doorbraak zorgde van Billy Ocean. Een hele goede morgen.

0: 9.
1: Suzanne en Freek, ze trekken momenteel ook weer rond met een festivaltournee. En op zondag 9 augustus mogen ze de mainstage op Suikerrock afsluiten in Tienen. Je gelooft het nooit, maar Buster Poindexter, dat is eigenlijk een keiharde punker. In de jaren 70 was hij de frontman van de New York Dolls. Je moet maar denken, een ruige rock'n'roll, veel make-up en heel opvallend allemaal. Tot hij voor de grap dit typetje verzon en per ongeluk werd dat een dikke hit in 1988. Olé, olé, zing maar mee, zou ik zeggen.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
1: Dit is Joe. Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van ze hebben gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
0: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Profiteer nu van straffe soldekortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
7: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

U2 is recent nog gespot in Mexico-stad, waar ze een videoclip stonden op te nemen voor hun nieuwste single. En Bono heeft ook al laten vallen dat de nieuwe plaat een echte gitaarplaat wordt. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Het weekend staat voor de deur en ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw plannen. Het wordt mooi zomerweer, 26, 27 graden. Ik ben van plan om een dagje naar de Nederlandse kust te gaan in Katzand. En vooral hopen dat de zeelucht mijn gezin beter doet slapen. We hebben er echt heel veel nood aan. Baat het niet, dan schaadt het niet. Dit is Rufus en Chaka Khan bij Joe. Ain't no

0: Anne Bortels laat nog weten via de Joab. Hey Anne, wij gaan dit weekend naar de braderie hier in Tremelo. Het wordt mooi weer, dus ideaal. Allee, heel veel plezier, Anne, daar tijdens de braderie. Ik heb jouw muziekkennis zometeen nodig, want je mag nog eens nadenken over welke ene zin uit een bepaalde song jou ontroert, inspireert of waar je een heel mooie herinnering aan hebt. Na 11:30 zet ik natuurlijk de zoektocht weer verder naar de mooiste zinnetjes en liedjes. Eerst even kijken naar het verkeer. Er staan 6 files op dit moment op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file en die vind je richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 18 minuten extra en tussen Ham en Geel-West 16 minuten. De E19 dan tussen Mechelen-Zuid en Rums, daar moet je aanschuiven, komen er 11 minuten bij. De richting de grens met Frankrijk op de E403 tussen Lichtervelde en Roeselare-Izegem 12 minuten. Antwerpse ring richting Gent traag tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 10 minuten extra. En tot slot moet je ook nog aanschuiven richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dan komen er 10 minuten bij. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Anne Paulussen.

word altijd heel vrolijk van dit liedje. En tikken, tikken, tikken, tikken, tikken. Heel erg leuk is dat. Ja, we sluiten de week stilaan af. Hè. Het weekend is aan het lonken. Maar we stoppen natuurlijk niet met onze zoektocht naar de mooiste zin uit een liedje. We zijn daar afgelopen maandag mee begonnen. En er zijn al heel veel reacties binnengekomen. Waarvoor dank trouwens. En we gaan dat de hele zomer nog blijven doen. We gaan jagen op dat ene zinnetje in een song dat jou heel erg raakt. Of dat je altijd heel luid kan meezingen in de auto. Misschien zit er nu al wel zo'n zin in jouw hoofd. Dan is het eigenlijk heel eenvoudig. Gewoon even de Joe-app openen. Je kan daar het microfoontje zien, je duwt daar even op en dan vertel je mij welk zinnetje het is, van wie de song is en vooral waarom het jou altijd opnieuw raakt. En wie weet hoor je dan dat nummer ook voorbij komen nog voor 12 uur hier bij Joe.

0: festivaltickets gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
3: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gba.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
4: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
5: Zeevogel in 5 letters. Ja, meel.
4: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
6: Ze zijn officieel geopend.
7: This is a muscle of an inch garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
8: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
9: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
8: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
9: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
8: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
11: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.

Toen het nummer in 2002 uitkwam en de hitlijsten binnenwandelde, dacht iedereen dat er een doorleefde 30-jarige man achter de microfoon stond. Maar nee hoor, de frontman Alex Band was pas 19 jaar oud toen hij het nummer inzong. Wherever you will go. Ik heb al heel wat fijne reacties binnengekregen in de Joe-app. Blijf vooral op het microfoontje duwen als je een verhaal hebt over welk zinnetje dat voor jou het allermooiste is uit een liedje. Dit is Barry White. Goedemorgen.

0: Een goede 80s song mag natuurlijk niet ontbreken op deze vrijdagvoormiddag. We tikken bijna 12 uur aan met Kids in America van Kim Wilde. Dankjewel voor al die prachtige spraakberichtjes die ik heb binnengekregen in de Joe-app voor de mooiste zin. Het is fijn om te zien hoeveel betekenis muziek voor jou heeft natuurlijk. Blijf vooral ook jouw berichtjes doorsturen. We gaan daar volgende week ook gewoon mee verder. De zoektocht blijft gewoon verder gaan hier bij Joe. Zit er nog altijd één specifiek zinnetje uit een songtekst in je hoofd? Is het getatoeëerd op je arm? Wat dan ook, stuur het door, zodat wij ook mee kunnen kiezen. En dan misschien ook wel jouw nummer kunnen laten horen. Ik heb er één berichtje uitgepikt van Jean-Paul Cortot. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Hij koos voor een zin uit de song van George Michael. Luister zelf maar.
1: Hallo Anne. De mooiste zin uit een liedje is voor mij: You smiled at me like Jesus to a child. Omdat dat een van de prachtigste zinnen uit de popgeschiedenis is voor mij. En dat doet mij altijd aan emotionele dingen denken. Ik heb er geen speciale herinnering of eender wat aan. Maar ik vind dat een van de allermooiste zinnen uit de popgeschiedenis. Vele groetjes van GP.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Deze radiospot is voor u.
4: Absoluut.
3: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
4: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
3: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
4: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
3: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
4: Hoe kan dat nu?
3: Zal u zeggen?
5: Zeg, het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
10: Koffer gestolen in Kreta?
11: Oh nee.
10: Vakantiepret wordt vakantiepech.
12: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Dit is jouw.
14: Kijk eens aan, het is al middag. Dit uur geef ik 4 Golden Circle tickets weg voor 10 om te zien. En met Survivor en Burning Heart geraken we sowieso in weekendmodus. 12 uur, goedemiddag. Het nieuws krijgen van Niels Rosa Peralta.
15: Een goedemiddag. Roger van Geluwe is gestorven. Het gaat iets beter met ons grondwaterpeil. En België-Senegal was de beste WK-match tot nu toe. Ex-bisschop Roger van Geluwe is overleden, dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was 25 jaar lang een populaire Brugse bisschop, tot hij in 2010 ontslag nam, nadat hij bekende dat hij zijn neef jarenlang had misbruikt. Dat was het begin van operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. In 2024 heeft paus Franciscus zijn kerkelijke titels afgenomen. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag al en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. In het zuiden van Frankrijk zijn nu al zo'n 300 bosbranden geteld. Vooral in de departementen Aude, Hérault en Gard. Maar ook vlakbij Perpignan. Daar zijn meer dan 250 bungalows uitgebrand. Niels was daar met zijn familie op vakantie. Zij zijn alles kwijt.
16: We hebben niks meer. Alles lag in de chalet. Alles is opgebrand. Het is echt apocalyptisch geweest, want de mensen zijn echt allemaal op hun eigen houtje gaan vluchten. Ik was zelf opgenomen in de vlammen eigenlijk en het begon echt rondom mijn caravan te branden. Ik snap eigenlijk niet aan de snelheid dat het vuur zich heeft verspreid, dat er geen doden gevallen zijn.
15: Vandaag geldt in 6 departementen in het zuiden van Frankrijk code rood voor bosbranden. En de dader van de schietpartij aan metrostation Clemenceau in Brussel vorig jaar is veroordeeld tot 13 jaar gevangenis. Dat heeft de rechter in Brussel beslist. In de ochtend van 5 februari vorig jaar vuurde hij maar liefst 23 kogels af met een Kalashnikov. De man was zelf niet op zijn proces. Hij knipte enkele maanden geleden nog zijn enkelband door en is sindsdien spoorloos. Zijn compaan krijgt 11 jaar. Het gaat de goede kant op met het grondwaterpeil. Dat is licht hersteld tegenover mei, dankzij het natte begin van juni. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarna was juni natuurlijk ook heel erg warm en droog. Katrien Smet.
17: In de helft ongeveer van onze meetlocaties meten we lage tot zeer lage grondwaterstanden. En het is opnieuw droog en het is opnieuw warm en het wordt zelfs warmer. Dus we zullen zien dat dat grondwater dan de komende weken opnieuw verder zal dalen.
15: Daarom is het op verschillende plaatsen al verboden om water op te pompen. En voetbal dan. Massimiliano Allegri wordt de nieuwe trainer van Napoli. Hij tekent een contract tot de zomer van 2029. Allegri wordt dus de nieuwe coach van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Hij is 58 en trainde afgelopen seizoen bij AC Milan. En we blijven bij het voetbal, want de wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Senegal is verkozen tot de beste WK-match tot nu toe. Supporters kunnen die match een score geven en de match van afgelopen woensdag kreeg 9,3 op 10. Dat is de hoogste score van alle matchen tot nu toe. Waarom? Daar wordt niet naar gepost, maar we kunnen er ons natuurlijk wel iets bij voorstellen. Het was echt nagelbijten tot het einde. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
14: 2 minuten over 12 en 4 files van meer dan 10 minuten op dit moment. De langste file die vind je op de grens met Frankrijk op de E403 tussen Lichtervelde en Roeselare-Beveren. Daar is een ongeval gebeurd en moet je 20 minuten bijtellen. Richting Antwerpen op de E19 gaat het traag tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 18 minuten extra, dat komt door een defect voertuig. En tussen Mechelen-Zuid en Rumst moet je ook 16 minuten bijtellen. Tot slot vind je nog een file op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar moet je 10 minuten bij rekenen. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Dit is Joe
8: met Anne Paulussen.

Wat een gitaren. Survivor, Burning Heart. We zijn weer helemaal wakker geschud dankzij dit nummer. Heel fijn dat je luistert trouwens. 12:06 is het al. En op vrijdag mag het natuurlijk al eens iets meer zijn qua lunch. Ik heb een aantal berichtjes binnengekregen van luisteraars die gaan eten. Tessa uit Bonheide stuurde een foto door van een spaghetti carbonara. Oh, dat is ook altijd lekker. Joris uit Hoesteld heeft een slaatje met burrata klaargemaakt. Dat kan mij ook altijd smaken. Dus als je nu aan je lunch begint, heel erg smakelijk. En geniet er vooral van. Het weekend komt ook steeds dichterbij en ik ga je daar zo meteen goed voor opwarmen met onze zomerflashback. We keren vandaag ook weer terug naar een bepaald jaartal. En dat jaartal heeft wat romantiek in zich en ook een heel vrolijke dansplaat uit de popgeschiedenis. Welke stem dat precies is, dat kom je straks te weten na de Beach Boys. Eerst heb ik ook nog Christina Aguilera.

weet niet of het nu al het juiste weer is om dat te doen. Surfing USA van de Beach Boys. Goedemiddag. Het is tijd voor de laatste zomerflashback van deze week. Ik ben nog eens door het hitarchief gescrold en ik neem je vandaag mee naar de zomer van 1987. Ik weet niet waar jij je toen bevond, maar de zomer van 1987, dat was de zomer waarin we allemaal spontaan begonnen weg te smelten in de bioscoopzalen. En dat kwam natuurlijk door die zwoele dance moves van Patrick Swayze en Jennifer Grey in Dirty Dancing. Dansen en romantiek, dat hing gewoon toen in de lucht. En er was iemand die dat ook heel goed kon verwoorden, dat verlangen naar een goede danspartner. Dat was Whitney Houston. Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Nu, het heeft niet veel gescheeld of we hadden die hit nooit gekregen, omdat toen Whitney Houston de allereerste demo van dat nummer hoorde, zei ze van, ah nee, ik vind het echt vreselijk. Nee, dit is heel saai, we gaan dit niet doen. Maar gelukkig was er dan een producer die van alles heeft bovengehaald, synthesizers, drummachines, het tempo naar boven heeft geduwd en dan werd het opeens wel een heerlijke song uit de 80's. Het resultaat is de beste uitnodiging om de dansvloer onveilig te maken. En ideaal natuurlijk ook voor deze vrijdag. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. En als er iemand in de buurt is daar bij jou om even mee te dansen, het is middagpauze, hè? Het kan zomaar.

0: we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2+2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Het zijn solden in de designer outlets van...

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Zeg, de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
2: Oei, wat doet je er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes.
5: Bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Tom heeft onlangs de iconische reclametune van Gillette ingezongen voor tv. En ja, sindsdien wordt hij nu in Engeland op straat constant aangesproken als de Gillette guy. Hij vertelde ook in een interview dat hij nu tijdens signeersessies bijna meer scheermesjes staat te signeren dan zijn eigen albums. Allee, van alle markten thuis die Tom Grennan Little Bit of Love. Blijf dicht bij de radio, want zometeen na 1:30 maak je weer kans op 4 Golden Circle tickets voor een opnamedag bij 10 om te zien

0: Ik breng het tempo zometeen terug naar boven met German Stewards. Eerst even kijken naar de weg, want er zijn nog wel een aantal files op dit moment. Het is 1:30 en 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin met de langste file en die vind je op de E403, de grens met Frankrijk, tussen Lichtervelde en Roeselare-Beveren. Daar komen 34 minuten bij door een ongeval. Richting Antwerpen op de E19, traag tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 17 minuten extra. En tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, 17 minuten ook door een defect voertuig. E313, ook problemen tussen Massenhoven en Wommelgem, daar moet je 13 minuten bij tellen. A12 dan, Aartselaar en Wilrijk, daartussen moet je ook nog aanschuiven, daar komen 10 minuten bij. De Antwerpse ring richting Nederland, problemen tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 16 minuten extra. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 12 minuten. Tot slot, richting Antwerpen, nee, richting Gent, zo is het, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, daar moet je 12 minuten bij tellen. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Anne Paulussen.

Blijft dit toch een ongelooflijk zalig liedje? Ja, ik ga helemaal akkoord. We don't have to take our clothes off van German Stewards. Het wordt een hele leuke zomer aan zee, dat weet je. Want wij zenden vanaf 9 juli live uit van op Joe Paradise Beach. En niet alleen wij zijn daar volop bezig met leuke dingen. Ook in Middelkerken maken ze zich stilaan klaar voor de opnames van 10 om te zien aan het Silt. Heel veel leuke dingen die daar staan te gebeuren. En ze hebben daar ook twee onvergetelijke opnamedagen op 14 en 15 juli. Heel veel muziek, telkens een show om 6 uur en eentje om 9 uur in de avond. Er komen ook nog eens miniconcerten van onder andere K3 of Niels de Stadspader. Dus ik denk wel dat je misschien graag daar wil bij zijn. En dan vooral dat allemaal wil beleven van op de eerste rij. Dan moet je naar vtmtickets.be gaan voor tickets. Golden Circle tickets. Maar vandaag en ook nog volgende week mogen wij hier bij Joe tickets weggeven voor jou en nog 3 vrienden. Vandaag is dat voor de opname van woensdag 15 juli om 6 uur in de avond. Nu, hoe maak je kans op die tickets? Zometeen moet je het verband kunnen vinden tussen 3 muzikale hints die ik jou laat horen. En als je dan denkt, ah ja, ik denk dat ik het door heb, dan blijf je vooral rustig. En dan ga je op zoek naar titel en uitvoerder aan de hand van deze tips. Het is dus eigenlijk heel simpel. Ik laat jou 3 dingen horen. Jij moet het verband kunnen vinden en dan laat je het zo snel mogelijk weten in de Joe-app. Dit is de eerste hint. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Queen and Don't Stop Me Now. Dit is de tweede. So when you near me, darling, can't you hear me? S-O-S. ABBA en S-O-S. Misschien kan dat al wel een belletje doen rinkelen. Dit is de laatste tip. Should I stay or should I go now? The Clash, Should I Stay or Should I Go? Welke bekende 10 om te zien artiest zoeken we vandaag en met welke song? Stuur het door in de Joe.

0: Jampi.
1: Heb je dat gezien?
2: Heb je dat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
0: Ja, ze doen met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
3: Ook gezien.
1: Mannetjes, ik denk dat ik ga klussen.
3: Jampi, wij klussen mee.
4: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Lotto is op zoek naar een mond.
1: Heb ik?
0: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
1: Ja, dat kan ik wel smaken.
0: Of specialiteiten over de hele wereld.
1: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
2: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
3: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi.

0: Ja, er zijn heel veel verschillende dingen binnengekomen in de Joe-app, maar het was Ilona Dwerlo uit Wielsbeke die de drie muzikale hints aan elkaar kon linken en zij kwam uit bij de enige echte meteoor. Goed gedaan, jij wint de vier tickets, Golden Circle tickets voor 10 om te zien. En ik draai hem ook graag.
1: Dit is Joe Summer.
2: Good times.
1: Great music.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

blijf hangen met Jan Bosman tussen 1 en 4. En met rond 1:15 uiteraard weer het vaste dagelijkse duel, de schaduwplaat battle. Geniet van jouw weekend en mij hoor je terug op Joe Paradise Beach op donderdag 16 juli. Heel fijn weekend voor jullie.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
4: Dit is jouw... Ja, Anne vertelde het net, de schaduwplaat battle die komt er zo meteen aan. Maar dit uur ook heel veel goede muziek. Jouw favorieten, onder andere Blondie en Tu Fabiola, die staan al klaar. Eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Niels Rosa Peralta.
5: Een goedemiddag. Roger van Geluwe is gestorven. Een zwaar verkeersongeval in Ardooien. En Frankrijk wordt geteisterd door bosbranden. Ex-bisschop Roger van Geluwe is overleden, dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was 25 jaar lang een populaire Brugse bisschop, tot hij in 2010 ontslag nam, nadat hij bekende dat hij zijn neef liever jarenlang had misbruikt. Het was het begin van operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. In 2024 heeft paus Franciscus zijn kerkelijke titels afgenomen. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag al en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. En in Ardooien in West-Vlaanderen is een man overleden in een verkeersongeval. Zijn vrouw raakte zwaar gewond, 3 andere inzittenden lichtgewond. Er waren 4 voertuigen betrokken, onder meer een vrachtwagen met een verhuislift. Het lijkt erop dat hij inreed op een auto en zo het ongeval veroorzaakte. De E403 richting Doornik is volledig versperd. Het zal nog uren duren voor je daar weer vlot door kan. Als je vandaag of morgen met de auto naar het zuiden trekt, dan hou je best rekening met stevige files. Want het eerste weekend van de zomervakantie is traditioneel een zwart weekend op de weg. Joost Kazemans van Touring geeft enkele tips.
6: Best heel wat water aan boord, fris water. Stop het even in een koelzak of een koelbox. Neem ook regelmatig een pauze. Dat is goed om even de benen te strekken. Maar het geeft ook de gelegenheid soms om even wat te gaan afkoelen en wat ontspanning voorzien. Een leuke playlist, een spelletje voor de kinderen op de achterbank. Dat zijn dingen die echt wel helpen om de tijd te doden.
5: Ook morgen wordt het druk, want ook in Frankrijk en delen van Duitsland begint de zomervakantie. In het zuiden van Frankrijk zijn nu al zo'n 300 bosbranden geteld. Vooral in de departementen Aude, Hérault en Gard. Maar ook vlakbij Perpignan. Daar zijn meer dan 250 bungalows uitgebrand. Niels was daar met zijn familie op vakantie. Zij zijn alles kwijt.
7: We hebben niks meer. Alles lag in de chalet. Alles is opgebrand. Het is echt apocalyptisch geweest, want de mensen zijn echt allemaal op hun eigen houtje gaan vluchten. Ik was zelf opgenomen in de vlammen eigenlijk en het begon echt rondom mijn caravan te branden. Ik snap eigenlijk niet aan de snelheid dat het vuur zich heeft verspreid, dat er geen doden gevallen zijn.
5: Vandaag geldt in 6 departementen in het zuiden van Frankrijk code rood voor bosbranden. En dan nog voetbal. Massimiliano Allegri wordt de nieuwe trainer van Napoli. Hij tekent er een contract tot de zomer van 2029. Allegri wordt dus de nieuwe coach van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Hij is 58 en trainde afgelopen seizoen bij AC Milan. En het weer nog. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig. Dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
4: Mooie temperatuur. 25 graden vind ik eigenlijk best wel goed. Onderweg 7 files waar je 10 minuten of meer verliest. In de richting van Frankrijk om te beginnen staat de langste file op de E403. Dat hoorde je net in het nieuws tussen Lichtervelde en Roeselare-Beveren. Zijn er verkeersproblemen daardoor een ongeval, een zwaar ongeval. Je verliest er op dit moment 35 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost een half uur extra. E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst een kwartier. En ook een kwartier op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout staat file. Je verliest er 25 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komt een kwartier bij. Richting Gent ook nog tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar verlies je op dit moment 10 minuten. Op andere plaatsen als je daar in de file staat, verlies je minder dan 10 minuten.
0: Dit is Joe.
8: Met Jan Bosman.

Je hoort gewoon dat het vrijdagmiddag is aan de muziek. She's After My Piano van Tu Fabiola. De zon die schijnt buiten. Dus ik ga je dit uur één keer aan het werk zetten. En dat ga ik zo meteen al doen met de schaduwplaat Battle. Want ik zoek natuurlijk weer een nummer rond een bepaald thema. En één zal voor de schaduwkant zijn en eentje voor de zonnige kant. En het thema van vandaag is zon. Dus zoeken we muzikaal de volle zon op of smeek je net om die zon nog even te laten zakken. Dat is waarover jij straks gaat beslissen, want je hoort zo dadelijk dus tussen twee welke twee gigantische classics jij vandaag mag kiezen via de app. Dus je kan die nu misschien al openzetten.

Het is 1:15, dus tijd voor de ultieme battle tussen de schaduw en de zon. En jij mag nu opnieuw kiezen wat jouw favoriet zal worden. Dat doe je via de Joe-app. En ons thema vandaag is sun. Strijd wordt heel erg boeiend vandaag, want je zit ofwel in kamp schaduw ofwel in kamp zon. En voor kamp schaduw...

Aha, and the sun always shines up to on TV. Dus ben je team slow of team uptempo? Dat mag je nu dus laten weten via de Joe-app. De stembus is daar geopend en je krijgt van mij twee nummers de tijd om aan te duiden wat je graag wil horen en in welk kamp jij zit. Kamp schaduw of kamp zon met ofwel Elton John en George Michael, Don't Let the Sun Go Down on Me, ofwel Aha, The Sun Always Shines on TV. Je hebt twee nummers de tijd om jouw beslissing bekend te maken via de Joe-app. Doe dat en zometeen draai ik diegene.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik al zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je spel horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorbij.
6: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de 3 unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
7: Ik ben Pippa de Kat.
8: En ik Bobby de Hond van Max.

0: Ziezo.
1: Hallo!
2: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
0: Neem uw baasje eens mee.
2: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
0: Met de lage pladijzen.
2: Prijzen. Lage prijzen.
0: Wat zei ik?
2: Pladijzen.
0: Lage prijzen natuurlijk.
2: Ja. Nu bij Maxizo. Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
0: Goed voor het baasje.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
4: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, vergaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
3: Schud je brein wakker met Puzzlefit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzlefit-app en train je brein.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
6: Ego Keukens.
7: Jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check

schaduwplaat. Battle wordt nu stopgezet. Resultaten zijn bekend. Eerlijk bekennen, ik heb zelf ook eens meegestemd. Ja, ik heb de Joe-app geopend. Eén stem meer of minder, dat gaat er niet op aankomen. Want ja, jullie stemmen met zoveel mensen dat mijn stem weinig uithaalt. En in ieder geval, ik zit in het kamp van de verliezers vandaag. Dus de verliezer haalt vandaag 36%. En de winnaar krijgt 64%. En zoals je weet is dit hier een democratie. Dus de winnaar die draai ik volledig.

0: Ja, ik zat in Kampsom vandaag met AHA en The Sun Always Shines on TV. Maar die waren niet opgewassen tegen de winnaar van vandaag van de schaduwplaat Battle. Elton John, George Michael en Don't Let the Sun Go Down on Me. Heel veel files, dus ik beperk mij tot de files waar je 10 minuten of meer verliest. In de richting van Frankrijk op de E403 nog altijd file tussen Lichtervelde en Roeselare-Izegem. Een half uur komt erbij. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 25 minuten. De E19 naar Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst een kwartier. En de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, daar verlies je 10 minuten. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout komen 20 minuten bij. En je verliest een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En in de richting van Gent op die Antwerpse ring traag tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En ook daar komt er een kwartier bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Ik ga je een tijdje met rust laten en daarmee bedoel ik, ik ga niet vragen om nog eens een poll in te vullen of om nummers door te sturen. Ik laat je gewoon genieten van alle muziek die ik nog ga draaien de komende minuten, halve uren. Maar ik ga je zo meteen wel wijsmaken hoe je kans maakt op een uniek fotomoment samen met Milk Inc. op 9 juli. En daarbovenop een overnachting voor twee in het Dune Hotel in Nieuwpoort. Meer informatie volgt zo meteen.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach. Dit is Joe. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Vliegtuig, overnachting, musea, voilà. Ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Nou, wat?
2: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
5: Promo koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Profiteer nu van straffe zondekortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
8: Krevel. Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
9: Krevel, leef beter. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
10: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
11: en Brico Planet
10: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
11: 20% korting op alles.
10: En zelfs 25% voor B-plus leden.
11: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: Voor Phil Collins staat onze studiodeur hier altijd open. Something happened on the way to heaven. Ik kijk al even vooruit. Joe Paradise Beach. Tot 9 augustus is er Joe Paradise Beach. En we beginnen daarmee volgende week donderdag. 9 juli zijn we dan. En dan geven we meteen ook een stevig feestje bij die opening van Joe Paradise Beach. Daar in Westende op de Koning Ridderdijk. Want om 8 uur die avond krijg je dus een spetterend optreden te zien van Milk Inc. En Anne van Elzen mag straks 1 luisteraar en ook superfan liefst van Milk Inc. blij maken. Want je maakt kans op een exclusief fotomoment met Milk Inc. We gaan ook een speciaal plekje voor jou en je plus one reserveren op ons terras tijdens dat concert. En dat is nog niet alles, want je mag ook gaan overnachten met 2 in het Dune Hotel in Nieuwpoort. Ik heb daar al overnacht. Het is echt de moeite waard. En dat ontbijt, ongelooflijk om duimen en vingers vanaf te likken. Daar kan je de hele dag mee verder. Hoe kan je nu winnen? Milk Inc. brengt dus stuk voor stuk songs om op te dansen en op te zingen. Maar de vraag is of jij als fan ook de tekst van die nummers kent. Wanneer we die plots gaan omzetten naar het Nederlands en die dan gewoon gaan voordragen. Dus dat gaat straks Anne in haar programma samen met jou testen. Want zij zal dus een klein stukje voorlezen uit een van die bekendste liedjes van Milk Inc. En aan jou dan om te achterhalen wat de juiste titel is van de song die zij bedoelt. En dan moet je dan op dat moment doorsturen. Dus misschien kan je nu de teksten van Milk Inc. er al even bij halen. Zelf eens gaan vertalen naar het Nederlands. En dat maakt het misschien straks even makkelijk. Want dus mooie prijs te winnen rond Milk Inc. Fotomoment, een plaatje op ons terras en een overnachting in het Dune Hotel. Stel daar in Nieuwpoort.
1: Kom naar Joe Paradise Beach.
2: Van 9 juli tot met 9 augustus.
1: Op het strand van Westende.

0: dit al stevig was, Tina Turner en Steamy Windows, dan wordt het straks nog steviger. Want zo meteen na 2 uur begint Anouk eraan met Girl.
1: Mannekes, heb je dat gezien?
2: Heb je wat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen
4: met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
5: Ook gezien.
1: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
5: Bompie, wij klussen mee.
6: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Het zijn solden in de designer outlets van

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozenbaal. Famous brands, lovely prices.
1: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Het is zomer en dan willen we allemaal graag een summer body. Maar er is één dier in onze mooie natuur die of dat zich daar niks van aantrekt. Zometeen meer in het zomerbeetje. Eerst het nieuws van 2 uur liever met Niels Rosa Peralta.
7: Een goedemiddag. Bisschop Johan Boni reageert op de dood van Geluwe. Een zwaar verkeersongeval in Ardooien en grote drukte op de weg richting het zuiden. Bisschop van Antwerpen, Johan Boni, reageert op de dood van Roger van Geluwe. Die roept voor veel slachtoffers van seksueel geweld opnieuw herinneringen op. Van Geluwe leefde teruggetrokken nadat hij in 2010 bekende dat hij jarenlang jongens seksueel had misbruikt. Het was het begin van het grote onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk.
8: Vandaag moeten we zeker in eerste lijn denken aan de slachtoffers bij wie dat alle mogelijke herinneringen opbrengt aan hun verhaal en de nasleep daarvan in hun leven. De dood maakt dat er bladzijden kunnen en moeten omgedraaid worden. Zolang iemand leeft, zitten er remmingen op wat je elkaar kunt zeggen.
7: Van Geluwe werd in alle stilte begraven. Hij was 89. In Ardooien in West-Vlaanderen is een man overleden in een verkeersongeval. Zijn vrouw raakte zwaar gewond, 3 andere inzittenden licht gewond. De E403 richting Doornik is volledig versperd. Het zal nog enkele uren duren voor je daar weer vlot door kan. En als je vandaag of morgen met de auto naar het zuiden trekt, dan hou je best rekening met stevige files. Want het eerste weekend van de zomervakantie is traditioneel een zwart weekend op de weg. Joost Kazemans van Touring geeft tips.
9: Best heel wat water aan boord, fris water. Stop het even in een koelzak of een koelbox. Neem ook regelmatig een pauze. Dat is goed om even de benen te strekken. Maar het geeft ook de gelegenheid soms om even wat te gaan afkoelen en wat ontspanning voorzien. Een leuke playlist, een spelletje voor de kinderen op de achterbank. Dat zijn dingen die echt wel helpen om de tijd te doden.
7: Ook morgen wordt het druk, want ook in Frankrijk en delen van Duitsland begint de zomervakantie. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
6: 2:02, 6 files waar je op dit moment 10 minuten of meer verliest. In de richting van de kust op de E40 wordt een ongeval gemeld en daardoor file rijden tussen Zwijnaarden en Drongen. Je verliest daar 3 kwartier. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost komen 25 minuten bij. En op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 20 minuten. Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhouten. Ook daar verlies je 20 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen 10 minuten bij. Nog op de ring rond Gent richting Mariakerke staat de file tussen de Kortrijkse Steenweg en de watersportbaan in Gent. Daar komen 10 minuten bij. Op andere plaatsen als je daar in de file zou staan, en dat is best wel mogelijk, daar verlies je dan op dit moment wel minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Voor ons zomerbeetje van vandaag trekken we dus de indrukwekkende natuur in. En bijvoorbeeld een volwassen olifant weegt behoorlijk wat. Geen kilo's, maar ja, kroplakken in ieder geval. Maar wist je dat er één dier op onze planeet rondzwemt waarvan alleen al de tong al evenveel weegt als een hele olifant? Dat is behoorlijk veel. En over summerbodies gesproken, die heel beest zich daar weinig dus van aantrekt. Maar over welk dier ik het precies heb, dat ga ik je zo meteen verklappen. Maar je hebt al een duidelijke tip gekregen. Het zwemt rond.

0: perfect geplaatst is eigenlijk net voor ons zomerweetje. Die I'm Good van Jelly Roll. Wat klinkt dat toch geweldig, zomers en opgewekt. Dus, welk dier heeft een tong die even zwaar is als een olifant? Maak plaats, beste mensen, voor de blauwe vinvis. Want hoewel dat beest zijn dieet bestaat uit piepkleine, garnaalachtige diertjes, weegt zo'n volwassen mannetje al snel, ik heb het twee keer moeten lezen, hè, 170.000 kilo. Neem dat maar eens op. En zijn tong alleen al weegt dus 2 ton. En een hart heeft hij ook natuurlijk. En dat is zo groot als een Volkswagen kever. Ja, dus als je het niet voor je ogen kan houden of brengen, een Volkswagen kever, zoek het dan even op. Dat is behoorlijk wat. En als ze zin hebben dus in een babbeltje onderling, dan horen ze elkaars gebrom op maar liefst 850 kilometer afstand. Ik wil het eigenlijk niet zo graag tegenkomen in zee, maar in ieder geval, dat is een serieus bereik dat die beesten hebben. Ik onthoud vooral dat die beesten een groot hart hebben en daarom voor hen speciaal deze Bonnie Tyler.
1: Good times, great music. Joe.
2: Joe Summer.

0: Zolang het nog maar lang blijft kloppen. Dat is ook voor Bonnie Tyler het geval, want hij is een beetje ziek geweest, maar ondertussen weer beter. Total Eclipse of the Heart. Zometeen een artieste die binnenkort gaat trouwen. Taylor Swift.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Zeker.
1: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
2: Pas opgestaan.
1: ...al direct weer in slaap valt.
2: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
1: En maar kwijlen op zijn kostuum.
2: Ja, is dat normaal?
1: Nee.
2: Want slapen doet je in uw bed.
1: Het is bedtijd.
2: Echt waar.
1: Tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Sleep Life.
4: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Knaldi.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
8: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Richie. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Adventure is everywhere.
6: Kom naar de Solden.
7: Nee, Solden.
6: Solden?
7: Een S Solden bij AS Adventure.
6: AS, dat is ook al mijn.

0: Nee.
1: Ja, Solden bij AS Adventure.
0: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
1: Het is Solden.
0: Shit, hè.
1: En zondags open.
0: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Je kunt toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.

Taylor Swift en Shake It Off. En zoals het er nu naar uitziet, zou ze vanavond dus trouwen. Echt waar, en de mensen die uitgenodigd zijn, werd gevraagd. Geen cadeaus. Je hoeft geen cadeaus te voorzien. Gewoon naar ons feestje te komen. Een feestje dat trouwens wordt georganiseerd in Madison Square Garden in New York. Dus daar kan heel veel volk binnen. Dat wordt waarschijnlijk daar het feest van het jaar.

0: Zometeen hier bij Joe hoor je Pure Shores van All Saints. En ik denk dat er wel wat mensen naar de shores van onze kust onderweg zijn. Want file richting kust op de E40. File daar tussen Merelbeke en Drongen. En een lange file. Je verliest er 1 uur en 20 minuten op dit moment. Dus best even je vertrekt richting zee nog even uitstellen. Richting Antwerpen op de E313. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost komt een half uur bij. En op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst verlies je 20 minuten. De Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten erbij. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten. En richting Gent op die Antwerpse ring gaat het traag tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar verlies je een kwartier. Op andere plaatsen, als je daar op dit moment in de file zou staan, verlies je minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

staan we weer klaar voor mijn persoonlijke busrit. Bij de Best of Belgium Tours. Wat is de bedoeling? Wel, ik ben gaan kijken en gaan spieken zeg maar, in Amerika, waar ze van die busritten organiseren. Door verschillende grote steden op zoek naar huizen van bekende mensen. Nu, zo ver ga ik niet. Ik ga wel op bezoek in een stad of in een dorp waar een bekende Vlaming woont. En ik geef je daar een aantal tips voor mee, voor als je die stad of dat dorp gaat bezoeken. En de BV in kwestie gaat daar nog eens een extra tip aan toevoegen. En vandaag komen we terecht in Lier. Tips over die stad en de BV die daar nog wat aan toe gaat voegen, dat hoor je straks. Eerst gaan we nog even de zon opzoeken met Bob Marley en Funkstar Deluxe.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
1: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: We zullen eens gaan kijken in Lier, hè, want Lier, dat is de stad die wordt omschreven als een van de meest onderschatte historische steden van Vlaanderen. En daar komen we met onze Best of Belgium Tour vandaag terecht. Het centrum van Lier is compact, waardoor je alle bezienswaardigheden gemakkelijk te voet kan bezoeken tijdens bijvoorbeeld een daguitstapje. Maar ik ga wel opletten met wat ik er allemaal over vertel, want er woont namelijk daar een BV die zeg maar de perfecte PR kan voeren voor die stad, maar die hoor je dus zo meteen. Ik ga voor de Sint-Gumariuskerk. Dat is een van de mooiste gotische kerken van de Kempen. Met een indrukwekkend interieur en een hele rijke geschiedenis. Dus het bezoekje meer dan de moeite waard. Dan is er ook nog het Vleeshuis op de Markt. Dat is een van de oudste gebouwen van de stad. Vroeger werd daar vooral, ja, de naam zegt het al, vlees verkocht. Vandaag is het een mooi voorbeeld van middeleeuwse architectuur. En het Bureau voor Toerisme zit daar, als ik het goed voor heb. Dus daar kan je zeker ook eens langs lopen als je nog extra informatie wil. En dan ten derde heb ik het Spui hier klaarstaan. En het Spui, dat is een schilderachtige plek langs de oude stadsvesten en de neten. En vooral fotografen die komen daar graag vanwege de mooie zichten op het water en de mooie foto's die je daar dus kan nemen. Dus de moeite waard om daar eens langs te lopen en te gaan kijken. Maar er is natuurlijk nog veel meer. En Walter Grootaars, jij woont toch ook in Lier, hè?
1: Ah, wel, daar jaar toch nog, ja, inderdaad. En als je Lier wilt bezoeken, wat een geweldige aanrader is, dan moet je toch sowieso, er zijn mooie plekken buiten het centrum, richting Duffel, de Netendijk, maar het centrum zelf, het Oude Begijn of het Zimmerplein, wat men vroeger wel eens Le Petit Paris noemde, en de Grote Markt, en je hebt daar ook een heel pak hele leuke cafeetjes aan de Zimmertoren. Een niet onbelangrijk monument voor Lier en voor de bezoekers. Lekkere cafeetjes, heel lekkere restaurants. Dus eigenlijk heb je daar alles wat je wil. En dat allemaal, zoals ze zeggen, op een voorschot groot.

De Kreuners zijn verliefd op Chris Lomme. Ja, je hoorde het al, hè, Walter Grootaars. Dat is de perfecte PR-man voor Lier. Die zou op 30 seconden de hele stad kunnen beschrijven en iedereen overtuigen om Lier zeker eens te gaan bezoeken. Het Begijn of de Markt, Zimmerplein, Zimmertoren liever, dat soort dingen allemaal. Moeite waard trouwens, Lier, om eens langs te gaan. Vandaag met Walter in Lier. Gisteren bijvoorbeeld met Wendy van Wanten in Aalter. Berre, die hebben we gehad van de week in Schepdaal. Barbara Dex in Mol en Gies Swinnen. Die begon de week in Diest en allemaal fijne tips hebben we van hen gekregen. Benieuwd volgende week, want dan hebben we weer een heleboel BV's die haar of zijn stad of dorp zal beschrijven met de nodige tips die je dus uiteindelijk bovenop krijgt. En je doet ermee wat je wil natuurlijk. Met de Best of Belgium Tour kan je er geraken. Maar het is vooral de bedoeling om zelf op uitstap te gaan en jouw eigen land eens te gaan ontdekken. Dat is de bedoeling. Zometeen is er Teddy Swims met Lose Control na deze Bob Sinclair en Love Generation.

0: Tot nu toe heel erg rustig geweest, maar daar breng ik zo meteen verandering in. Want na 3 uur gaan we natuurlijk weer swipen. Misschien doe ik dat wel straks met jou. Het nieuws van 3 uur met Emile Wallais.
1: Goedemiddag. Bisschop Bonny denkt aan de slachtoffers na de dood van Genua. Ali Khamenei wordt begraven in Teheran en een nieuwe trainer voor die mannschaft. De bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, reageert op de dood van Roger van Geluwe. Die roept voor veel slachtoffers van seksueel geweld opnieuw herinneringen op. Van Geluwe leefde teruggetrokken nadat hij in 2010 bekende dat hij jarenlang jongens seksueel misbruikt heeft. Dat was het begin van het grote onderzoek naar het seksueel misbruik in de kerk.
2: Vandaag moeten we zeker in eerste lijn denken aan de slachtoffers bij wie dat alle mogelijke herinneringen opbrengt aan hun verhaal en de nasleep daarvan in hun leven. De dood maakt dat er bladzijden kunnen en moeten omgedraaid worden. Zolang iemand leeft, zitten er remmingen op wat je elkaar kunt zeggen.
1: Van Geluwe werd in alle stilte begraven. Hij was 89. Het lichaam van de overleden Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in Teheran. Daar vindt morgen zijn uitvaart plaats, die zal een paar dagen duren. Het Iraanse regime verwacht dat miljoenen Iraniërs die herdenking zullen bijwonen. Khamenei kwam eind februari om het leven bij een Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog met de VS. Intussen is de nieuwe leider voor het eerst sinds de start van de oorlog in het openbaar verschenen. Hij ging het lichaam van Ali Khamenei groeten. En sport, de Duitser Julian Nagelsmann stopt als bondscoach van Duitsland. Dat bevestigt de Duitse federatie. Duitsland werd eerder deze week verrassend uitgeschakeld op het WK. Het verloor in de 16e finales van Paraguay. Jurgen Klopp, de voormalige succescoach van Borussia Dortmund en Liverpool, volgt hem mogelijk op. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken, kleine kans op wat regen ook. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
0: Het is bijna 2:58, behoorlijk wat files. Dat is al de hele middag zo. Nu 9 files waar je 10 minuten of meer verliest richting kust. Beginnen op de E40 tussen Erpenmeren en Drongen. Daar verlies je 50 minuten. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar wordt een ongeval gemeld en daar verlies je op dit moment een half uur. Richting Gent op de Antwerpse ring. File tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Een kwartier komt er daarbij. En dan richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem. Verlies je 25 minuten. Net zoals op de E19 tussen Zemst en Rumst, ook daar 25 minuten. De ring rond Gent dan, Mariakerke, of in de richting van Mariakerke tussen Gent AZ en Gent Watersportbaan komt er een kwartier bij. En op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum verlies je 10 minuten. In de richting van Frankrijk op de E403 is nog altijd dat ongeval niet afgehandeld. Daardoor file tussen Lichtervelde en Roeselare-Izegem. Je verliest daar op dit moment zo'n 10 minuten. En ook tussen Templeuven en Etain-Puy verlies je 10 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je op dit moment wel minder dan 10 minuten.
3: Dit is Joe.
4: Met Jan Bosman.

Het nummer dat in het Koning Boudewijn Stadion telkens wordt gedraaid. Als de Rode Duivels scoren. Gala met Free From Desire. En dat doet mij dus denken aan een uitspraak over die duivels. Waar ik de glimlach van op mijn gezicht kreeg toen ik ze hoorde. En ik denk dat ze van Jeroen kwam. Die zei, de duivels op het WK, dat lijkt precies alsof ze op teambuilding zijn. Waar ze geen van alle zin in hebben. En dan is er plots Rudy Garcia die zegt, olé mannen, dat is hier toch plezant. En dan zijn ze weer een half uurtje gemotiveerd om te gaan spelen. Ik vond dat eigenlijk een heel perfecte omschrijving. Zeker na wat we gezien hebben tijdens een wedstrijd tegen Senegal, waar het dan uiteindelijk toch nog goed afliep. Maar ik zou toch liever hebben dat ze gemotiveerd zijn voor die teambuilding. Ik hoop dat tegen de Verenigde Staten wel zo is. Want ja, iedereen zegt maar, hè. Nu zijn ze erdoor, hè. Nu begint het voor de Rode Duivels. Maar ik denk dat we dat al een aantal wedstrijden zeggen. Dus mag eindelijk eens gaan beginnen. Je weet maar nooit of het er toch nog van komt. Zometeen is er Alex Warren. Nu eerst nog de Doobie Brothers.

Eurodance of Eurodance zoals je wil. Zomerexplosies, dat is het thema van vandaag. Want we gaan zo meteen weer swipen. En één van jullie mag er dus een van de heerlijkste 90s beats uithalen. Want ik ga er een aantal tegenover elkaar zetten natuurlijk. Tot er één ultieme winnaar overblijft. En dus vraag ik aan jou of je mee wil doen. Hè. Het is niet echt zo dat je een hoofdprijs kan winnen. Maar misschien zit er wel jouw favoriete Eurodance plaat tussen die ik dan volledig kan draaien. Dus wil jij graag samen met mij dat weekend op gang trappen? Stuur me dan nu een berichtje via de Joe-app waarin staat: ik wil swipen met Eurodance. Ik wil swipen met Eurodance. Dat is wat je mij moet doorsturen. Computer kiest er dan uiteindelijk één iemand uit die ik straks zal bellen. En dan krijg je van mij vijf nummers. Uiteindelijk blijft er daar eentje van over. En dat draai ik dan helemaal. En de vier die overblijven, die krijgen nog een tweede kans voor alle duidelijkheid. Dus ook daar kan je dan weer stemmen. Misschien zit jouw favoriet er daar dan wel tussen. Dus stuur maar door.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
1: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
0: Wel, dat is niet normaal.
1: Nee, het is tijd.
0: Hoog tijd.
1: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
0: Maar uw bed aan u.
1: Exact.
2: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatje, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
4: Sssst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
7: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
8: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
9: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
7: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
10: Dan kon je spel horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
7: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
11: HLN. De hartslag van Vlaanderen.
12: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor 499 euro. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
13: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
14: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
13: In Libelle naar...
14: De vijf beste looks van nu.
13: In Feeling of naar...
14: De hotste adresjes in je buurt.
13: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
15: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
18: Ze zijn officieel geopend.
19: This is the muscle of our lunch garden.
18: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
20: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
21: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
22: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7.

0: swipen met Eurodance, dat is de bedoeling. We gaan dat nu doen en daarvoor heb ik Peter aan de telefoon. Goedemiddag, Peter.
1: Een hele goede middag.
0: Je staat in de file, man.
1: Ik sta in de file op de Antwerpse ring, inderdaad.
0: Ja, is het een zware file of valt het al bij al nog wel mee?
1: Oh, ze zijn hier natuurlijk werken al heel lang bezig. En je weet, als je als hier rijdt, dan heb je van de bananen natuurlijk. Ja,
0: dan heb jammer genoeg. Dan heb je het vlaggen. Ja, zoveel is duidelijk. Zeg, je woont in Lievegem. Ik denk dat we daar binnenkort moeten langskomen, zeker in Lievegem.
1: Ja, klopt. Voor de Rijversche Feest er inderdaad.
0: Ja, Rijversfestival. Ja, ja, oké. Okay. Ga je daar langs of zal dat dan de eerste keer zijn als je komt?
1: Nee, eigenlijk ga ik ieder jaar mijn
0: weekendschef
1: van 4 dagen
0: ligt
1: al helemaal klaar.
0: Ah, oké, okay, perfect. Dus we gaan jou daar wel zien passeren uiteindelijk.
1: Sowieso. Ah, super.
0: Zeg, we gaan met Eurodance swipen. Je weet het, je krijgt van mij om te beginnen al meteen 2 nummers. Je moet er telkens eentje wegschrappen en dan voeg ik er telkens eentje aan toe tot je er uiteindelijk 1 overhoudt en die gaan we dan volledig draaien, ja?
1: Oké, ja.
0: Dit is nummer 1. Ja, ik hoop zo dat je toch wel een beetje iets hebt met Eurodance, want dit zijn dit soort nummers. Flying High van de Captain Hollywood Project is de eerste die je van mij krijgt. Ik zet daar tegenover nog deze. Dus Flying High van de Captain Hollywood Project of deze Hathaway met What Is Love. Wat houden we over? Beste Peter.
1: Moeilijke keuze, want het zijn 2 hele goede nummers, ja. Maar ik ga toch voor het eerste.
0: Je gaat toch voor het eerste, dus dat houden we nog even over, die Captain Hollywood Project. Ik zit daar tegenover deze. No Limit van Too Unlimited. Wat wordt het, Peter?
1: We gaan switchen naar Too Unlimited.
0: Too Unlimited haalt het en blijft op dit moment staan. Daar komt nog eentje tegenover te staan natuurlijk, hè. Ja, als je die Eurodance hoort, dan vind je eigenlijk alles best wel oké, denk ik dan. Corona en Rhythm of the Night, wat denk je?
1: We gaan toch bij de vorige keuze blijven.
0: Je blijft bij Too Unlimited?
1: Too Unlimited, nee.
0: Ja, dan heb ik er nog eentje en dat wordt deze. Mr. Vane van Culture Beat ten opzichte van Too Unlimited en No Limit. Wat wordt het, beste Peter?
1: Je laat het niet. We gaan toch bij Too Unlimited blijven.
0: Ah, we blijven bij Too Unlimited. Oei, dat is niet de bedoeling dat we deze nog eens lieten horen. Ik ga die er even uitgooien natuurlijk, want dat is wel de bedoeling. Ik moest eigenlijk dit laten horen. Ja, een beetje om op te praten. Peter, waarom toch Too Unlimited gekozen? Too Unlimited gekozen?
1: Ik vind het een heel tof nummer in de tijd. Ja, het is een dapper nummer natuurlijk. En ik vind het een heel zonnig en prettig nummer op het eentje vandaag.
0: Ja, ja.
1: Perfect.
0: Ja, het zijn Nederlanders die van Too Unlimited, maar er was een Belgisch tintje natuurlijk ook aan. Dus dat is ook wel mooi meegenomen.
1: Inderdaad.
0: We gaan hem draaien. Ik wens je daar niet te veel tijdverspilling meer in de file. En ik hoop dat je er rap door bent.
1: Ik hoop het ook. Ik hoop het samen met u. Want ik moet nog een eindje rijden. Ik ben op weg naar Limburg. Dus het is al een eindje nog.
0: Dan ben je nog wel wat onderweg. Maar in ieder geval, doe dat samen met Joe. Wij maken er het beste van. Is het goed?
1: Sowieso. Dankjewel voor het bellen.
0: Fijn weekend. Dag, Peter.
1: Ja, voor u ook. Dankjewel.

0: Ray en Anita van Too Unlimited, die haalden het met No Limit. Maar dat wil zeggen dat er nog vier anderen zijn die nog wachten op een tweede kans. En dat zijn de Captain Hollywood Project met Flying High, Hathaway met What Is Love, Corona met The Rhythm of the Night en Culture Beat met Mr. Vain. Welke plaat krijgt van jou een tweede kans? Open nu de Joe-app en duid aan wat je graag nog wil horen. Je kan de resultaten daar ook rechtstreeks volgen, dus zorg ervoor dat jouw stem wordt uitgebracht en dat jouw favoriet ook wint. Ik ga dat zo meteen ook even doen. Ik ga ook even stemmen. Ondertussen heb ik 7 files, maar liefst, waar je een kwartier of meer verliest. Antwerpse ring richting Nederland, daar begin ik. Daar is een ongeval gebeurd en daardoor file tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest daar een half uur. In de richting van Gent op die Antwerpse ring tussen Berchem en de Kennedy-tunnel komt er een kwartier bij. Richting Antwerpen dan op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je 25 minuten. Op de E19 tussen Zemst en Rumst komen ook 25 minuten bij. Richting Brussel op de E314 tussen Maasmechelen en Genk Centrum, daar wordt een ongeval gemeld en daar verlies je 25 minuten. In de richting van de kust dan, op de E40 tussen Zwijnaarden en Nevelen staat file en daar komen 20 minuten bij. En ook 20 minuten extra reistijd op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je op dit moment een kwartier, minder dan een kwartier.
1: Dit is Joe
2: met Jan Bosman.

Voilà, ik heb net ook zelf gestemd voor de tweede kans, voor de Eurodance klassieker. Maar ik zit voorlopig niet in het winnende kamp. Serge die schrijft, hey Jan, kan je de stemming misschien nu al stoppen? Dan wint Captain Hollywood Project met Flying High sowieso. Ja Serge, ik kan daar niks aan doen. Hè. Mensen krijgen twee nummers van mij de tijd om hun favoriet aan te duiden in de Joe-app. Maar voorlopig ziet dat er vrij goed uit. 51% en de rest volgt een beetje verder. Wil je toch nog wat in de pap te brokken hebben en jij ook jouw favoriete Eurodance klassieker aanduiden? Ik heb er vier op een rij gezet die een tweede kans verdienen. Duid nu aan in de Joe-app en misschien

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste hijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blomhaard. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach. Dit is Joe. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Het zijn zelden in de designer outlets van Roer.

0: In Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Holtenbaum. Famous brands, lovely prices. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
2: Kom ook koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Hier Pipa de kat.
6: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
5: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
6: Je kunt ook vriend worden.
5: Van Maxizo.
6: De dierenwinkel met de lage prijzen.
5: Dan krijg je de specialetjes.
6: Plezante tips, eerste klas advies.
5: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
6: Daar zijn vrienden voor.
5: Ah ja.
6: Ah ja.
5: Nu bij Maxizo. Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.

gewonnen met 54%. Deze Captain Hollywood Project en Flying High de tweede kans. Hathaway stond op 2. Mijn favoriet Culture Beat en Mr. Veen haalde de derde plaats. En Corona helemaal onderaan. Zo

Wie binnenkijkt in de studio zal het al gezien hebben. Ik heb hier mijn eigen Pommelien Thijs naast mij staan. Maar Mumford & Sons die hadden gisteren de echte Pommelien Thijs op Werchter bij hen op het podium voor een gastoptreden. Fantastisch was dat. Dit is het trouwens met Atlas. Hey.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Al vandaag nog jouw vloer in huis.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
7: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Een frisse neus is goed, een frisse playlist nog veel beter. En dat lukt zometeen met Cool and the Gang en Fresh. Na het nieuws van 4, helemaal fresh met Emiel van Huis. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. In Leuven is een bommelding binnengekomen. De VZW Klimaatzaak eist €120 miljoen dwangsommen van ons land. En meer informatie over de aanslag in Monaco. Een bommelding in Leuven. Het justitiepaleis is daar momenteel ontruimd. Net als het vredegerecht. Dat bevestigt de politie. Je hoort Lore Verschakelen.
11: Nadat we een telefonische bommelding hebben ontvangen, zijn het Vredegerecht, het Justitiepaleis en het nabijgelegen Rijksarchief in Leuven eigenlijk uit voorzorg ontruimd. En rond het gebouw werd ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Wat wil zeggen dat er toch wel wat hinder is voor het verkeer. En we vragen eigenlijk ook om iedereen die niet in de buurt moet zijn om de omgeving te vermijden.
10: De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een klimaatbeweging eist miljoenen euro's aan dwangsommen van onze regeringen, tot zelfs €120 miljoen. Ze vindt dat de federale, Vlaamse en Brusselse regering te weinig doet om de CO2-uitstoot te verlagen. Je hoort Sarah Tak van de VZW Klimaatzaak.
12: 58.000 burgers zijn samen met ons naar de rechtbank getrokken om ambitieus klimaatbeleid te eisen. En wij hebben tot 2 maal toe gelijk gekregen van de rechters, maar de overheden leggen die uitspraken naast zich neer. Wij moeten nu dwangsommen eisen, dat is het laatste democratische middel dat nog tot onze beschikking staat.
10: Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater wil de dwangsommen aanvechten. En er is meer informatie over de verdachte van de bomaanslag in Monaco begin deze week. Het gaat om een Oekraïense vrouw van 39 die in Duitsland woont, dat meldt het parket van Monaco. De vrouw was verkleed als man. Op beelden is te zien hoe ze een rugzak achterlaat bij de ingang van een appartementsgebouw en die ontploft kort daarna. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense miljardair. Hij en 2 familieleden raakten gewond. Interpol heeft een internationaal opsporingsbericht gelanceerd. Veel zon met temperaturen tot 25 graden. Morgen droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken, kans op wat kleine, op wat regen ook. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
9: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Brussel op de E314 tussen Maasmechelen en Genk Centrum door een ongeval verlies je een dik half uur. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur erbij tussen Antwerpen West en Borgerhout. Richting Gent aanschuiven 16 minuten tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen E19 ook een half uur daar tussen Zemst en Rumst. 20 minuten op de E313 tussen Herentals West en Wommelgem. A12 daar een kwartier tussen Poldervliet en Antwerpen. Noord en op de Brusselse buitenring aanschuiven tussen Diegem en Expo. 24 minuten daar.
1: Dit is Joe
13: met Anne van Elzen.

Jewel and the Gang en Fresh. Marleen stuurt juist een berichtje. Zeg, Anne, zou dat nu kunnen? Ik ben er bijna zeker van dat ik jouw oudste dochter gezien heb daar straks in Brussel in de Sephora. Wel, Marleen, ja, je hebt gelijk. Ik denk dat het was nu eergisteren of zo, dat ze mij in één keer vroeg. Ja, ze is pas 16 en ze is ook nog zo, ja... Weet je, ze heeft nog niet zo heel veel op stap geweest of gedaan of nog niet zo op heel veel plekken geweest. En in één keer kwam ze af en zegt, mama, zou ik met mijn vriendinnetje Alice naar Brussel mogen naar de Sephora? Ik moest wel twee keer slikken. Ik ga je zeggen, ik heb in Brussel gewoond. Ik ken de schone kant van Brussel, die is er absoluut. Maar ik ken ook de andere kant van Brussel. Dus ik moest zo toch even vanmorgen, toen ik ze afzette om 9 uur in Gent aan Sint-Pieterstation richting Brussel Centraal, dacht ik wel van, allee mannetjes, amuseert jullie, maar zij voorzichtig. En dan, ze heeft mij wel iedere keer op de hoogte gehouden en berichtjes gestuurd. En dan, ja, we gaan nu de metro terugpakken. Ik moest ook al slikken, de metro in Brussel. Voor een kind dat nog niet op heel veel plekken geweest is. En ze zei ook, maar er zijn super lieve mensen geweest die ons geholpen hebben. En ik dacht in mezelf van, ja, kijk eerst eens in uw handtas of dat er alles toch in zit. Maar bon, dat heb ik niet luid opgezegd, hè, want ze is nog op dat vlak een beetje naïef misschien. En laat ze er nog maar een beetje van genieten. In ieder geval, ondertussen heb ik gezien... Ja, ik weet dat, ik check dat. Dat ze wel al terug in Gent is, dus ik ben eigenlijk wel stiekem content. Zeg, tussen 4 en 7 hadden we jou beloofd, kon je hier iets geweldigs winnen, hè? Een overnachting in het Dune Hotel in Nieuwpoort. Ik leg je meteen uit hoe, wat, waar, wanneer.

16 die gaan shoppen is in de Sephora in Brussel. En Claude die stuurt, ja, en nu moet je natuurlijk vragen hoeveel geld ze heeft uitgegeven. En wel, Claude, mijn woorden daarnet waren nog niet koud. Om 4:05 is het binnengekomen. Mama, hoeveel staat er nog op mijn kaart? Ondertussen is in Gent, hè, om daar nog een beetje te gaan shoppen. Maar ja, het is een braaf, ze houdt zich nog redelijk in. Ik hou mijn hart al vast voor wanneer de jongste haar eigen bankkaart gaat hebben. Dat gaat iets anders zijn. Dat ga ik heel erg in de gaten moeten houden. Goed, vanavond gaan wij hier iets weggeven bij Joe. Want zoals je intussen wel weet, zitten wij vanaf volgende week, donderdag 9 juli, op onze Joe Paradise Beach. The place to be in Westende en omstreken. Met op de eerste avond kans op barsten in de plancher van ons terras. Want Milk Inc. zorgt letterlijk en figuurlijk voor een daverende start. En voor één luisteraar plus one kan die avond ook nog een extra gouden randje krijgen. Want nog voor Reggie en Linda zullen optreden, dus nog fris en niet bezweet zijn, kan jij heerlijk dicht tegen dit duo aanschurken. En dat is nog niet alles. Dat is trouwens voor een VIP-fotomomentje. Maar om het af te maken, heb ik ook nog een overnachting in de aanbieding in het geweldige Dune Hotel in Nieuwpoort. Ik leg je zo meteen uit wat te doen. Het heeft iets te maken met Milk Inc. Niet met deze song. Maar ik zou toch al eens een beetje zo door het archief gaan van echte Milk Inc.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Absoluut.
1: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
2: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
1: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
2: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
1: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
2: Hoe kan dat nu?
1: Zal je zeggen?
2: Zeg,
1: het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
4: Sleep Life.
5: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op Brico.

Dat nieuwe album van Madonna wordt gedropt, hè, met een hele release party, alles erop en eraan. Madonna was dit met Borderline. Maar wij hebben ook iets te vieren. Volgende week, donderdag 9 juli, geven wij meteen een stevig feestje bij de opening van Joe Paradise Beach in Westende. Is dat om 8 uur krijg je daar een spetterend optreden van Milk Inc. En ik mag vandaag 1 luisteraar en superfan, hoop ik dan, van Milk Inc. blij maken. Want je maakt niet alleen kans op een exclusief fotomoment met Milk Inc. We reserveren ook een speciaal plekje voor jou en je plus one op ons terras. En dat is nog niet alles. Want oh, je mag dan ook gaan overnachten met 2 in het Dune Hotel in Nieuwpoort. En dat is toch wel heel fijn, hè, denk ik. Hoe kan je winnen? Wel, Milk Inc. bracht natuurlijk stuk voor stuk songs uit om op te dansen en te zingen. Maar als fan is het ook de bedoeling dat je de tekst natuurlijk kent. Wanneer je die plots omzet in het Nederlands en voordraagt, gaan we nu eens testen of je hem dan ook herkent. Zometeen ga ik dus een klein stukje voorlezen uit een van hun bekende songs. En als je kans wil maken op die overnachting, dat exclusieve fotomoment en die gereserveerde seats op ons terras voor jou en een plus one, dan moet je natuurlijk de titel van de song waaruit het terugkomt, waaruit de tekst vandaan komt, doorsturen via de Joe-app. Dus, hier ga je. Ik ga het proberen zo een beetje plechtig voor te lezen, hè. Ik ren rond in cirkels. Ontmoet mensen die ik elke dag zie. Er is niemand meer over om mee te praten. Want ik ken al elk woord dat ze zullen zeggen. Kon ik maar de dingen vinden die ik mis. Er moet een plek zijn waar er meer in het leven is dan dit. Ja, en plots klinkt dat zo in het Nederlands. Heel officieel, bijna als meneer Pastoor of mevrouw Pastoor die op zondag het evangelie aan het voorlezen is. Welk nummer van Milk Inc. was dit, lieve superfans? Laat jullie horen de titel graag in de Joe-app. En wel nu.

En er is er eentje die mag komen cheerleaden met nog iemand mee voor Milk Inc. Komende donderdag op ons Joe Paradise Beach terras met daarbij een overnachting in dat geweldige Dune Hotel in Nieuwpoort. Heel wat titels die werden doorgestuurd, heel wat juiste titels die werden doorgestuurd. Af en toe werd de bal ook misgeslagen in de Joe-app. Maar ik heb goed nieuws voor Vicky uit Jabbeke, want zij had het doorgestuurd. The Land of the Living. Ik ren rond in cirkels, zo begint hij inderdaad hier. Meeting people I see every day. En dan het volgende, er is niemand meer over om te praten. Want ik ken al elk woord dat ze zullen zeggen.

0: waar er meer in het leven is dan dit. En dan begint het helemaal losbarsten. Dat zal het ook volgende week donderdag op het podium van het Joe Paradise Beach. Belinda Carlisle zometeen. Eerste hoofdpunten van het nieuws. Het is 16:30. Die krijg je nu van Emiel Wallaes. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Er is een bommelding in Leuven. Het justitiepaleis is daar momenteel ontruimd. Net als het vredegerecht. Dat bevestigt de politie. Zij kregen iets over drie een telefoontje over een mogelijke bom. Daarop hebben ze beslist om alles te ontruimen. Ze vragen iedereen om de buurt te vermijden. De hulpdiensten zijn op dit moment bezig om de gebouwen te onderzoeken. Er is een grote natuurbrand uitgebroken aan de Costa Brava in het oosten van Spanje. In totaal staat meer dan 30 hectare natuur in brand. Volgens de brandweer gaat het om een brand die amper te blussen valt. In 12 gemeenten is er ook een lockdown afgekondigd. De inwoners zouden wel allemaal veilig zijn. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden op dit moment grote natuurbranden. En er is meer informatie over de verdachte van de bomaanslag in Monaco begin deze week. Het gaat om een Oekraïense vrouw van 39 die in Duitsland woont. De vrouw was verkleed als man en liet een rugzak ontploffen bij de ingang van een appartementsgebouw. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense miljardair. Hij en zijn twee familieleden raakten gewond. Interpol heeft een internationaal opsporingsbericht gelanceerd. Veel zon met temperaturen tot 25 graden. Morgen droog en zonnig, dan halen we 27 graden.
0: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen E19, 38 minuten erbij tussen Zemst en Rumst. Op de Brusselse buitenring tussen Vilvoorde, Koningsloo en Jette doe je er 28 minuten langer over. Richting kust aanschuiven 24 minuten op de E40 tussen Zwijnaarden en Drongen. Op de Antwerpse ring richting Nederland 24 minuten erbij tussen Antwerpen West en Borgerhout. 18 minuten richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy Tunnel. Richting Brussel E314 daar ook nog 22 minuten tussen Maasmechelen en Park Midden-Limburg.
2: Dit is Joe.
3: Met Anne van Elzen.

0: Jackson, Andy Grammer en The Thing I Love. Ik hou ervan om mensen te kunnen helpen als je met iets zit. Jouw vragen, verzuchtingen, vooral problemen tussen aanhalingstekens. Je kan ermee terecht, hè, want we hebben hier onze reddingsboei dagelijks. Je kan ermee terecht met jouw problemen, groot of klein, in de Joe-app. Dan kunnen wij samen voor jou op zoek gaan naar advies of naar een oplossing. Soms kan dat zijn dat er misschien de hulp van andere Joe-luisteraars ingeroepen kan worden. Maar vaak gaan we ook op zoek naar een expert die heel gericht de beste tips kan geven. En ik kreeg een bericht binnen van Sarah, en dat zal voor heel wat singles misschien toch herkenbaar zijn. Zij stuurde ons een berichtje over haar dateleven, of beter gezegd, het gebrek eraan. Ze zei, hey Anne, ik wil deze zomer heel graag weer gaan daten, maar ik blokkeer telkens volledig zodra een man op een eerste date vraagt, hoe lang is het geleden dat je nog een relatie hebt gehad? Ja, en dan klap ik helemaal dicht, schrijft ze. Het is namelijk heel, heel lang geleden, en ik schaam me daar blijkbaar voor, waardoor ik gewoon dates begin te vermijden. Het is een vicieuze cirkel geworden. Wel, ik kan daar helaas niet op antwoorden, maar relatietherapeute Chloe de Bie die schreef een stap-voor-stap-gids voor bewuster daten met als titel Waarheid durven daten. Zij is dus straks mijn perfecte hulplijn na dit en Coolio.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen, ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
2: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
3: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat past binnen jullie budget?
3: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Slim.
3: Prachtige keuken, hè.
4: Ja.
5: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
6: Eggo Keukens.
5: Nu solde tot 30% korting.
2: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijdvarkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Gix merkt je op.
4: Mode voor haar,
3: voor hem
5: en voor ons.
3: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
5: Bij Gix.
3: Gix, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
5: Dat is gix.be, want...
3: Gix merkt je op. Krevel.
6: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.

0: die volledig blokkeert op date zodra die onvermijdelijke vraag komt. Hoe lang ben je al single? Om haar en iedereen die hiermee zit te helpen, bellen we met relatietherapeute Chloe de Bie. Zij is ook auteur van het boek Waarheid durven daten. Dag liefste Chloe.
1: Hey, dag Anne. Alles goed?
0: Ja, met mij wel. En bij u ook, dat weet wij, want we hebben elkaar zo
1: pas gezien.
0: Ja, zeg, lieve Chloe, ik ga direct met de deur in huis vallen. Hè. Waarom wordt die vraag gesteld? En is dat pure nieuwsgierigheid of zit daar toch een soort checklist achter?
1: Nee, die vraag is heel menselijk, Anne. Mensen proberen op een eerste date zo snel mogelijk in te schatten. Is die persoon emotioneel beschikbaar? Hè? Is dat veilig? Hangt die misschien nog aan die ex? Of hè, is die wel gewild in het veld? Want die idee blijft nog altijd, als je lang alleen bent, dan ben je niet gewild. Wat totaal niet klopt. Mensen die langer alleen zijn, die zeggen eigenlijk, ik heb geen relatie nodig om gelukkig te zijn, maar ik wil er misschien wel een. Dus die kiezen eerder iemand vanuit een verlangen en niet vanuit, ik heb iemand nodig. Dus dat is eigenlijk kei positief.
0: Ja, dus het is niet een slechte intentie die erachter zit. Hè? Maar stel dan, hè, de vraag komt en de paniek slaat toch een beetje toe. Hoe kan je dan toch reageren? Best zonder dat het ongemakkelijk wordt. Heb je zo'n concrete tip om die blokkade te omzeilen?
1: Ja, zeker. Veel mensen gaan eigenlijk heel snel in verdediging schieten. Ja, maar ja, dit of dat. En dat is eigenlijk nergens voor nodig. Je moet je nooit verdedigen voor je verleden. Misschien moet je gewoon vertellen wat je verhaal is. Je mag ooit gerust zeggen, ja, ik ben al een tijdje single. Ik heb die periode gebruikt om mezelf wat beter te leren kennen. Of ik ben nog niet de juiste tegengekomen. En ik vind het belangrijk om pas echt voor iemand te gaan als ik de klik voel. En dat straalt veel meer zelfvertrouwen uit. Dus je moet je nooit excuseren, want daar is niks mis mee met je verleden.
0: Mm-hmm. En bij Sarah, die zit nu in die vicieuze cirkel waarbij ze dates echt gaat vermijden uit angst voor die vraag. Hoe zet je dan toch die eerste stap om die angst te overwinnen en deze zomer wel weer naar plekken te gaan waar ze andere singles kan ontmoeten, want die zijn er, hè?
1: Ja, absoluut. Het is sowieso heel herkenbaar. Hè? Bijna elke single gaat daarmee in aanraking komen, zo die datingsangst. Nu, het nadeel is, angst wordt alleen maar groter als je het vermijdt. Dus helaas betekent het vooral oefening baart kunst. Je moet niet onmiddellijk de liefde van je leven vinden. Hè? Maak er misschien gewoon een oefening van om mensen te leren kennen en je mindset wat te veranderen. Ik ga gewoon mensen leren kennen en wie weet kom je dan wel iemand tegen waar het echt wel mee klikt. Ik heb er alle hoop op, alleszins.
0: Ja, en ja, voor u is het nu niet meer nodig, hè, Chloe?
1: Nee, maar ik ben ook heel lang single geweest, Anne, dus ik ben niet alleen expert, maar ook ervaringsdeskundige.
0: Ja, en als ervaringsdeskundige vond jij dat dan ook soms een lastige vraag?
1: Ik vond dat een heel lastige vraag, omdat het inderdaad maatschappelijk leeft, hè, dat er dan iets mis is met jou. Terwijl, ik ga eerlijk zijn, er is bijna nooit iets mis met iemand. Het gaat gewoon over een beetje chance hebben. Hè. Je weet, zoals bij de lotto, je moet meespelen om te winnen, maar je gaat niet altijd winnen. Hè. Ja. Dus je moet gewoon spelen.
0: Ja. Het moet vooral ook plezant blijven deze zomer. En een beetje experimenteren, want oefening baart kunst. Dat heb ik ook onthouden. Gewoon een keer uittesten, terug het veld in gaan. En als ze de vraag stellen, fier zijn op jezelf en u zeker niet schamen of te veel verantwoorden voor een verleden of wat dan ook.
1: Lief, helemaal dat.
0: Ja. Merci dat jij dat weer even allemaal zo mooi uiteen hebt gezet voor ons.
1: Fijne zomer. Veel plezier. Fijne zomer.
0: Doei, tada.

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
1: Festivals. Ik heb er zo mijn gedachten over en ik ben ook heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Een nieuwe Joe Poll wordt hier straks geopend, net zoals het festival. Seizoen zelf trouwens. Hè. 5 uur geweest nu, het nieuws krijg je van Emiel Wallais. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een bommelding in Leuven, bosbranden in Spanje en er is meer informatie over de aanslag in Monaco. Een bommelding in Leuven. Het justitiepaleis is daar momenteel ontruimd, net als het vredegerecht. Dat bevestigt de politie. Lore Verschakelen.
3: Nadat we een telefonische bommelding hebben ontvangen, zijn het vredegerecht, het justitiepaleis en het nabijgelegen rechtsarchief in Leuven eigenlijk uit voorzorg ontruimd. En rond het gebouw werd ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Wat wil zeggen dat er toch wel wat hinder is voor het verkeer. En we vragen eigenlijk ook om iedereen die niet in de buurt moet zijn om de omgeving te vermijden.
2: De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens de bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, heeft Roger van Geluwe de kerk veel schade toegebracht. Dat zegt hij als reactie op het overlijden van Van Geluwe. Die was jarenlang bisschop van Brugge, tot hij in 2010 ontslag nam omdat hij zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Je hoort Pony.
4: Die schade is uiteraard groot omdat hij bisschop was. Het heeft tegelijkertijd toegelaten dat velen die met een verhaal zaten het op dat moment hebben kunnen lossen. Het heeft gewerkt als een katalysator, ook een versneller.
2: Van Geluwe overleed afgelopen woensdag en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. Een klimaatbeweging eist miljoenen euro's aan dwangsommen van onze regeringen, tot zelfs 120 miljoen euro. Ze vindt dat de federale, Vlaamse en Brusselse regering te weinig doen om de CO2-uitstoot te verlagen. Je hoort Sarah Tak van de VZW Klimaatzaak.
5: 58.000 burgers zijn samen met ons naar de rechtbank getrokken om ambitieus klimaatbeleid te eisen. En wij hebben tot 2 maal toe gelijk gekregen van de rechters, maar de overheden leggen die uitspraken naast zich neer. Wij moeten nu dwangsommen eisen, dat is het laatste democratische middel dat nog tot onze beschikking staat.
2: Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater wil de dwangsommen aanvechten. Er woedt een hevige natuurbrand aan de Costa Brava in het oosten van Spanje. In totaal staat er al meer dan 30 hectare natuur in brand. 12 gemeenten hebben ook een lockdown afgekondigd. Want volgens de Spaanse brandweer valt het vuur amper te blussen. De inwoners van het gebied zouden wel allemaal veilig zijn. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden op dit moment grote natuurbranden. Er is meer informatie over de verdachte van de bomaanslag in Monaco begin deze week. Het gaat om een Oekraïnse vrouw van 39 die in Duitsland woont. Dat meldt het parket van Monaco. De vrouw was verkleed als man. Op beelden is te zien hoe ze een rugzak achterlaat bij de ingang van een appartementsgebouw en die rugzak ontploft kort daarna. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense miljardair. Hij en 2 familieleden raakten gewond. Interpol heeft ook een internationaal opsporingsbericht gelanceerd. En de WK-match van de Rode Duivels tegen Senegal blijft nog altijd het nieuws halen, want tijdens de wedstrijd hebben er zich kleine aardbevingen voorgedaan. Het gebeurde tijdens elk doelpunt van de Rode Duivels, 3 dus in totaal. Dat laten de seismologen in ons land weten. Die hebben zelfs al een naam voor zulke lichte aardbevingen. Goalquakes worden ze genoemd. Dus laat ons hopen dat we maandagnacht ook nog verschillende goalquakes mogen beleven, want dan spelen de Duivels tegen de VS voor een plek in de kwartfinale. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken, een kleine kans op wat regen ook. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
1: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file vind je richting Antwerpen op de E19, 40 minuten erbij tussen Vilvoorde voor de Luchthavenlaan en Rumst. Op de Brusselse Buitering een dik half uur aanschuiven tussen Vilvoorde voor de Koningsloo en Jette. Op de Binnenring is dat een kwartier erbij tussen Groenendaal en La Hulp. Op de Antwerpse ring richting Nederland 26 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En richting Gent 17 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting grens met Frankrijk op de E403, daar verlies je 17 minuten tussen Tompluiven en... Ja, dan ga ik dat weer verkeerd zeggen, hè. Ik durf het niet uitspreken, maar... Etampouille. Maar goed, ik zal nu wel een bericht krijgen over hoe het wel moet.
6: Dit is Joe.
7: Met Anne van Elzen.

inzending voor het Eurovisie Songfestival voor Frankrijk. Jessie Matador, allez, hola, olé. Ja, tijd voor mijn dagelijkse poll in de Joe-app. Dat is zo rond 5:10. Nu, de festivalzomer is in het land en de komende weken trekt half Vlaanderen weer massaal naar de wei. Dit weekend is dat in Werchter. Een paar maanden geleden kreeg ik telefoon van een goede vriendin. Die stuurde dat eigenlijk ook in zo'n groepschat van hey, wie heeft er zin om Robbie Williams te zien? Die komt deze zomer naar België. Ik direct op de eerste rij. Ja, Robbie Williams, tuurlijk. Ik wil gaan. Ik dacht, ja, concert Robbie Williams. Bleek het een festival te zijn. En bleek het nu toch echt. Robbie Williams was top, hè, maar festivals op zich. Gelukkig was het gezelschap top en prachtig. Maar ik haat dat eigenlijk. Ik haat het. Het zijn te veel volk. Alles kost heel veel geld. Het is heel moeilijk om op tijd een deftig toilet te vinden. Allee, ik weet het, ik ben aan het zagen. Hè. En toen ik jonger was of nog studeerde, dan vond ik dat allemaal wel tof en plezant. Ligt het nu aan het feit dat ik wat ouder word? Of zo, ik weet het niet. Maar ik vind dat eigenlijk te veel op te korte tijd. Maar ik wil nu weten, ja, ben ik de enige, ja of nee? Vandaar hebben we een poll die we online zullen openzwieren. Met daarin de volgende mogelijkheden. Eerst en vooral, ik haat festivals. Ben ik nu de enige? Dat is een mogelijkheid. Of ik ga wel, maar dan met mate. En er moet ook comfort zijn. Hè? Bijvoorbeeld maximum een dagje, liefst met een VIP-ticket voor fatsoenlijke toiletten. En s'avonds toch terug lekker in je eigen bed slapen. Of onzin. Festivals, dat is het ultieme zomergevoel. Echt waar, dan begint de zomer pas echt. Of, ja, een beetje ook zoals ik, je bent er eigenlijk waarschijnlijk simpelweg te oud voor geworden. Ja, ik ben eens benieuwd, want we gaan ze zien. Hè. Het staat nu al vol online met Erik van Looy bijvoorbeeld. Ruben van Gucht uiteraard kan niet ontbreken op Werchter. Maar ik heb er geen goesting in. Echt waar, zelfs mochten ze mij geld geven. Ik zou er geen zin in hebben.

Ja, ik wilde even jullie gedacht weten, hè, want ik zelf, ja, festivals, het is echt niet mijn ding, behalve ik moet nu wel eerlijk zeggen, dat Rijversfestival. Ja, want dat is echt zo kindfamilievriendelijk, dat is dan ook, ja, vriendelijk voor mij. Maar eigenlijk, het berichtje wat Shana stuurt, dat is er zo boemkop, hè. Ze zegt, ik haat niet per se festivals, maar het is gewoon niets voor mij, vooral wat toiletten betreft. En eens ik moet gaan, blijf ik gaan. Ah, wel, Shana, dat heb ik dus ook, hè. Ik probeer zo lang mogelijk op te houden om dan die eerste keer te gaan, maar dan voelde gewoon van, ja, nu moet ik gewoon gaan, want anders is het ook echt niet meer plezant. Maar eens dat je die eerste keer gaat, ja, dan blijft het maar duren. Hè. Maar Corinne die zegt, festivals, jongens, dat is toch fantastisch. Zondag nog Nick Cave gezien, gisteren The Prodigy en dan nog The Cure, zondag die eraan komt. En dan hebben we begin augustus ook nog Campo Solar, Camille en David Guetta. Dat is tenminste voelen dat je leeft. Ja, dat is ook een manier, hè, inderdaad. Ja, wel ja, zometeen is de

0: daar droomt toch iedereen van, hè? Kunnen dansen zoals Ricky Martin, zo kunnen shaken met die heupjes, zeg. Living la vida loca. Festivals, zijn het ons dings? Dings, zijn het ons ding of zijn het die niet? Ik had gezegd, ja, ik haat festivals. Het is te zeggen, hè, ik heb hier juist bericht gekregen van mijn gezelschap waarmee ik vorige week dat er is. De Ballenwijven, zo heet onze groep. Wijven met ballen, hè, we hebben ons zo gedoopt. En echt waar, wij proberen sommige wijven van de Ballenwijven een beetje uit de comfortzone. Dus voor mij, ik had zoiets, we moeten dat doen, we moeten dat een kans geven uit de comfortzone. En Robbie Williams, nee, het gezelschap was de kers op de taart. Het was dus plezant. Bernard, die stuurt zich festivals. Die zijn toch super en spotgoedkoop met gemakkelijk toiletten te vinden. Ik doe er zelfs 9 dit jaar. Maar toch is dit de meest onpopulaire mening van de dag. Want ja, voor de meesten onder ons moet ik toch wel zeggen, wij voelen ons er een beetje te oud voor geworden. Wij genieten liever een beetje van Joe op de achtergrond. Of als je niet te ver van Werchter woont en de wind zit goed, zoals dat bij, wie is het hier? Veerle is, dan kan je er ook van meegenieten. Azizam van Ed Sheeran komt er zo meteen aan.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
2: Dit is Joe. Adventure is everywhere. Kom naar de Solden.
3: Nee, Solden.
2: Solden?
3: Een S Solden bij AS Adventure.
2: AS, dat is ook al mijn S.
3: Ja, Solden bij AS Adventure.
2: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
3: Nee, het is Solden.
2: Shit, hè.
3: En zondags open.
2: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Je kunt toch een vrijdag pakken?
4: AS Adventure.
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
6: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
1: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
10: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
11: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
10: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
12: Lotto is op zoek naar een mond.
13: Heb ik?
12: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
13: Ja, dat kan ik wel smaken.
12: Of specialiteiten over de hele wereld.
13: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
14: C'est si bon.
12: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
1: Alles wat je weet over A-mode. Start.
15: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
1: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
12: A-mode. Familie van mooie merken.

ga nog eens iets vertellen, hè, want dat waarschijnlijk niet zo populair is. Ik ben ooit, omdat ik echt, ik wilde het begrijpen. Ik had zoiets van, oké, nee, ik wil begrijpen waarom mensen uren klaar zitten voor een computer om zo'n kaart te kopen. Dus ik ga er eens naartoe gaan. Hè. Ik kende wel met zo'n bloemetjeskrans en al op mijn kop rond. Overal, ja, flower power, weet ik veel wat, Tomorrowland. Nee, ik begreep het niet, echt waar. Kon eens rap genoeg naar huis zijn.

0: jij weer net nog eens haar level opgezwierd. Schone foto's, hè? Daar niet van. Hè? Erik van Looy. Samen met Zita Wouters. En ze staan op Rock Werchter. Ja, dan Erik, die lust er wel pap van, hè? 64 lentes jong, maar hij staat er toch maar zeker. Af en toe een keer in je backstage, dat wil zijn. Maar ik kan maar één ding denken als ik die foto's zie, dan denk ik, maar Erik, alstublieft, doet die trui uit. Dat is toch veel te warm. Met zo'n coole zonnebril erop en al. En ik bedenk mij ook, ik heb nu volgens mij elke kans verkeken om ergens een mooie uitnodiging voor een festival of zo te krijgen. Dus ik haat festivals, behalve Rijvers. Dat wil ik wel even rechtzetten. Het is 17:30 geweest. De hoofdpunten van het nieuws die krijg je nu van Emiel Wallais. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Er woedt een hevige natuurbrand aan de Costa Brava in het oosten van Spanje. In totaal staat daar nu al meer dan 750 hectare natuur in brand. Dat is een toename van 500 hectare op slechts een uur tijd. De brandweer waarschuwt intussen dat meer dan 10.000 hectare natuur bedreigd is. 12 gemeenten hebben ook een lockdown afgekondigd en de civiele bescherming heeft zo net de noodtoestand uitgeroepen. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden grote natuurbranden. In Leuven controleren de hulpdiensten nog altijd verschillende gebouwen op explosieven. De politie kreeg rond 3 uur een telefonische bommelding. Daarop beslisten ze onder meer om het justitiepaleis en het vredegerecht te ontruimen. Bij het justitiepaleis was er sprake van vals alarm. De andere twee gebouwen worden nog onderzocht. En tennis Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Ze versloeg samen met haar Chinese dubbelpartner een Roemeens duo in 2 sets. Het werd 2 keer 1-6. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Chinees-Taiwanese duo. Mertens won vorig jaar nog het dubbeltoernooi in Wimbledon. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen droog en zonnig, dan halen we 27 graden.
0: Ja, toen kwam iets rapper dan verwacht. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen, E19, 3 kwartier erbij daar. Tussen Zemst en Rumst op de Brusselse binnenring 1/2 uur extra tussen Groenendaal en Laulp. En tussen Leonard en Groenendaal ook nog 18 minuten erbij. Op de Buitenring 27 minuten aanschuiven tussen Vilvoorde, Koningslo en Jette. Op de E40 tussen Krainem en Sterrebeek 27 minuten erbij door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennen. Die tunnel ook 26 minuten verliestijd. Richting Nederland zijn dat 16 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: Gary Lowe en La Collegiala. Heb je altijd al zo een grote bewondering of een grote boom gehad voor het Koningshuis en alles wat daarmee te maken heeft? Dan heb ik, denk ik, goed nieuws voor jou. Want binnenkort dan kan je terug een exclusieve blik achter de schermen van onze monarchie gaan meemaken. Want voor de eerste keer sinds de zomer van 2022 gaat het paleis, ons Koninklijk Paleis, opnieuw tijdens de zomer kunnen bezocht worden. Wat kan je daar verwachten? Ja, er zullen ook een aantal expos te bewonderen zijn, maar als je bijvoorbeeld zo wel eens wil een medaillon zien met nog echte haarlokken van Leopold II of een harp waarop de eerste Belgische koningin zelf speelde, dan kan je dat binnenkort allemaal bewonderen in het Koninklijk Paleis in Brussel. Die zijn er lang aan het renoveren geweest, maar zou je daar dan toevallig ook de koning en de koningin kunnen tegenkomen? Die vraag kan ik jou niet beantwoorden, maar misschien wel royalty-expert van Highline en VTM Nieuws, Wim de Handschutter. Dat is voor straks na Sharon dit.
1: A trip down memory lane. Vanavond bij VTM in de 10 om te zien. En bij VTM 2 zijn 1, 2 en 3 er al aan in I Am Number 4. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
7: In Walibi!
8: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.

0: share, dat is toch eigenlijk ook al zo goed als royalty, denk ik. Hè? Toch zeker en vast music royalty, strong enough. Er zijn zo van die plekken of gebouwen waar dat je toch één keer in je leven echt wil binnen geweest zijn. Het Koninklijk Paleis bijvoorbeeld. Ik zou dat ook zo graag eens willen zien. En voor het eerst in 3 jaar tijd opent het Koninklijk Paleis opnieuw zijn deuren voor het publiek. En er is één man die daar al heel vaak over de vloer is geweest en komt en die werkelijk alle geheimen van dat gebouw kent. Alle binnendeurkes, achterdeurkes. En dat is de royalty-expert van HLN en VTM Nieuws. Goedenavond Wim de Handschutter.
1: Goedenavond Anne.
0: Ja, ik heb daarnet al een grote fout gemaakt en ik zeg, je kan dat gaan bezoeken, maar nee. Het is zelfs nu zover. Het is open, hè?
1: Ja, het is vanmiddag open gegaan. Ik ben vanochtend al kunnen langsgaan. Toen hebben koning Filip en koningin Mathilde het Koninklijk Paleis bij wijze van spreken officieel geopend voor de zomer. En dat was voor een beperkte persdelegatie dan dat kon meevolgen. En om 1 uur of 2 uur is het paleis voor het grote publiek open gegaan tot half augustus.
0: Zeg, jij, was dat dan zo het laatste dingetje voor ze het vliegtuig opstappen richting Zuid-Frankrijk? Zo van, kom, we zetten de deuren open, dan kunnen wij weg? Of aantreffen deze zomer?
1: Ze werken sowieso nog tot de nationale feestdag, 21 juli. Ik weet zelfs op 22 juli, de dag na de nationale feestdag, heeft koning Filip ook nog een afspraak buitenshuis. En daarna zal inderdaad voor hen de vakantie beginnen. Maar of je de koning en de koningin gaat tegenkomen als jij daar zelf als groot publiek kunt rondlopen in het paleis, dat lijkt mij uitgesloten. Het paleis is sowieso de werkplek van de koning. Hij komt daar elke ochtend om 8:30, 9:00 aan. Maar de komende weken gaat hij van thuis uitwerken. Dus vanuit het kasteel van Laken. Op 15 en 16 juli, kan ik ook zeggen, komt hij even terug naar zijn Koninklijk Paleis, omdat hij daar in zijn kantoor de nationale feestdag, de tv-toespraak daarvoor moet opnemen. En om die reden is het paleis 2 dagen dicht voor het grote publiek en dan juist toeleven naar de nationale feestdag.
0: Oké, zeg maar, ondertussen kent onze koning jou toch al wel, hè? Die heeft toch helemaal door wie jij bent, hè?
1: Ik hoop van wel, maar is inderdaad wel het geval, ja. Maar hij gaat mij bijvoorbeeld nooit Wim noemen, maar meneer de Handschutter. Het is altijd voor mij een beetje protocol. Hè. Er wordt met meneer en mevrouw aangesproken. En ik moet dan sire zeggen of majesteit tegen de koningin. Ja. Dus er blijft wel op die manier enige afstand.
0: Ja. Zeg, en dus de deuren van het gebouw, van het paleis, worden weer opengezwierd. En dat is op zich wel een tijd geleden. Sinds 2022. Dat is een lange verbouwing geweest, zeg.
1: Ja. Maar het Koninklijk Paleis is ook een energieverslinder geweest. En het moest duurzamer worden. Er zijn 700 ramen die dubbele beglazing hebben gekregen. En ook de voorgevel is helemaal schoongeveegd. En als je weet dat die voorgevel bijna 2 keer zo lang is als Buckingham Palace in Londen, kun je wel voorstellen dat er heel veel werk aan geweest is. En het is echt wel een pareltje geworden. Toen ik het voor het eerst zag, die neoclassische gevel in een nieuw modern kleedje of een schoongeveegd kleedje, ik was wel onder de indruk.
0: Ja, en ik denk nu van, oké. Misschien is dan dat gat in onze begroting nu wel opgelost, nu die renovatie achter de rug is.
1: Nee. En het is allemaal energiezuiniger geworden.
0: Ja, dus voilà.
1: De energiefactuur van koning Filip is lager. Ja.
0: Moeten we onze schoenen uitdoen? Of wat is zo? Ja, oké, de koning of de koningin gaan we niet tegenkomen, maar zijn er zo bepaalde dingen waar we rekening mee moeten houden als we door de troonzaal mogen lopen?
1: Nee, de schoenen mogen aanblijven. Er is zelfs op bepaalde plekken tapijt aangelegd. Maar ik vind wel de troonzaal de meest indrukwekkend. De zaal die je kunt zien, de grootste sowieso ook. En als je erdoor loopt, moet je wel beseffen van welke geschiedenis in ons vaderlandse geschiedenis daar geschreven is. Koning Albert heeft daar zijn troonsafstand getekend. Koning Albert, koningin Paola zijn er getrouwd. Elisabeth heeft daar de ceremonie voor haar 18e verjaardag georganiseerd. Maar ook bijvoorbeeld de zaal met het keverplafond vind ik indrukwekkend. Hè. Je kent dat misschien met die 1,5 miljoen groene glanzende kevers op het plafond. En ben vanochtend al geweest en er wordt nu een soort van vliegtuigladder geïnstalleerd. Dus je kunt de kroonluchters op ooghoogte bekijken en bijna het plafond aanraken. Dat is een unieke ervaring.
0: Wel zeg, je hebt mij helemaal warm gemaakt. Ik vind dat echt intrigerend. En inderdaad, als je zo'n gebouw binnenstapt, dan voel je gewoon van hier is van alles gebeurd. Hè. Dus heel wat bijzonders dat we daar kunnen bewonderen. En dat is nog zo tot 16 augustus met uitzondering dan van die momenten dat onze Filip daar zijn boodschappen moet opnemen. Ja. Hè, denk ik.
1: 15 en 16 juli en 21 juli Nationaal Feestdag is het paleis gesloten.
0: Ja, nog even meegeven. Een ticket kost 10 euro en kinderen onder de 13 jaar die mogen gratis binnen. Maar het is wel best dat je vooraf even een tijdslot reserveert via de website, want dat hebben ze ook van het Koninklijk Paleis. Dankjewel Wim, dat we jou hier even over mochten bellen.
1: Graag gedaan.
0: En de mensen zo een beetje inspiratie geven over what to do, zowel in deze zomervakantie. Mag ik jou ook nog een hele fijne zomervakantie toewensen?
1: Dankjewel, jij ook. Dag.
0: Salut, dag Wim, dada.
1: Dag.

Four Seasons. Oh, what a night. Ja, nog even op een rij zetten. Ah, trouwens, we hebben Sabine blij gemaakt. Ze zegt, dat ga ik er zeker doen deze vakantie. Het Koninklijk Paleis bezoeken is weer open. Sedert 2022 heeft een heuse renovatie achter de rug. De troonzaal schijnt zeer te moeite. En dan iets met een plafond met kevers op, waar dat er nu een vliegtuigladder wordt geïnstalleerd om daar aan te komen, letterlijk aan te komen. Dat kan nog tot 16 augustus. Voor kinderen onder de 13 jaar is dat gratis en anders betaal je een ticketje van 10 euro. Maar wel even, ja, om goed te zijn, een tijdslot reserveren. Hoe? Heel simpel, via de website van het Koninklijk Paleis. Olivia Dien krijg je nog van mij voor 6 uur. Net zoals Mike Oldfield en Maggie Reilly.

0: poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Ja, zelf snap ik niet zo heel veel van een wielerwedstrijd. Alle tactiek die erbij komt kijken. In het wiel zitten, de knechten, sprint enzovoort. Maar zometeen gelukkig een Tour de France voor dummies met iemand die er wel iets van kent. 6 uur nu, het nieuws met Emir Wallais.
7: Goedenavond. Grote bosbranden in Catalonië. De bommelding in Leuven was vals alarm. En Elise Mertens stoot door in het dubbelspel op Wimbledon. Woede zware natuurbranden in Catalonië in het noordoosten van Spanje. In totaal ging al meer dan 750 hectare natuur in vlammen op. Dat is een toename van meer dan 500 hectare op een uur tijd. Volgens de brandweer kan de schade zelfs nog oplopen tot 100.000 of tot 10.000 hectare liever. In 12 gemeenten werd ook al een lockdown afgekondigd. De Vlaamse Evelien Fontaine zit in het getroffen gebied.
8: Er stond echt heel veel wind de afgelopen dagen. En als je dan zo wat rookwolken ziet, is dat meestal al een beetje zorgwekkend. Dus ik had het dan zo snel eens opgezocht of dat er toevallig iets in de buurt was waar het branden of zo. Maar dat was nog vrij ver van ons. Maar eigenlijk, dat uitzicht werd echt gewoon meer en meer één grote rookwolk. En dat was echt best wel eng aan het worden, omdat je echt zag dat dat heel hard aan het uitbreiden was.
7: Volgens Spaanse media is de brand ontstaan tijdens werken langs de weg. Ook de noodtoestand is intussen afgekondigd. In Leuven was de bommelding vanmiddag vals alarm. Dat heeft de politie laten weten aan onze redactie. De bommelding kwam rond 3 uur vanmiddag binnen. Daarop beslissen de hulpdiensten om onder meer het justitiepaleis en het vredegerecht te ontruimen. De federale politie gebruikte een explosieve hond om het gebouw te doorzoeken, maar dat leverde niets op. Wie er achter de bommelding zat, is nog niet duidelijk. Volgens de bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, heeft Roger van Geluwe de kerk veel schade toegebracht. Dat zegt hij als reactie op het overlijden van Van Geluwe. Die was jarenlang bisschop van Brugge, tot hij in 2010 ontslag nam, omdat hij zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Je hoort Bonny.
9: Die schade is uiteraard groot, omdat hij bisschop was. Het heeft tegelijkertijd toegelaten dat velen die met een verhaal zaten het op dat moment hebben kunnen lossen. Het heeft gewerkt als een katalysator, ook een versneller.
7: Van Geluwe overleed afgelopen woensdag en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. Tennis dan, Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Ze versloeg samen met haar Chinese dubbelpartner een Roemeens duo in 2 sets. Het werd 2 keer 1-6. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Chinees-Taiwanese duo. Mertens won vorig jaar nog het dubbeltoernooi in Wimbledon. En het Koninklijk Paleis in Brussel is weer open voor het grote publiek na een renovatie van 4 jaar. Je hoort collega Wim de Hanschutter.
10: Koning Filip en koningin Mathilde hebben vanochtend de zomerexpo geopend. Ze leken wel verwonderd door de ruimte die hen zo bekend voorkomt. Je moet er wel rekening mee houden, het Koninklijk Paleis is op 15 en 16 juli dicht. Want dan neemt de koning zijn toespraak voor de Nationale Feestdag op. En ook op de Nationale Feestdag en de dag erna is het onmogelijk om het paleis te bezoeken.
7: Ja, als je nu zelf het paleis wil zien, moet je vooraf een ticket boeken. Vanavond schijnt de zon nog lang en het blijft ook droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag dan weer wisselend bewolkt. Lokaal kan er een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en droog.
6: Zeg, is dat iets voor u, Emiel? Zo'n keer Koninklijk Paleis bezoeken?
7: Ik zou dat zeker eens willen doen, ja. Ja? Dat lijkt me wel interessant.
6: Ja, ik denk het ook. Ze spreken er van een plafond met kevers en zo. Dus ik ben, ben ook geïnspireerd.
7: Nu ben ik wel getriggerd, Anne. Ja. Jij weet blijkbaar veel meer van mij.
6: Ja, we hebben onze Wim ook gebeld er straks. Dus, Oké, tot straks.
7: Tot straks.
6: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen E19, een half uur extra tussen Zemst en Rumst. Op de Brusselse binnenring, Tervuren, Vierarmen en Groenendaal. Daartussen doe je er 24 minuten langer over. 17 minuten aanschuiven tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe. En 18 minuten op de buitenring tussen Grimbergen en Jette. Op de Antwerpse ring richting Gent tot slot 17 minuten erbij tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel.
11: Dit is Joe.
12: Met Anne van Elzen.

0: 1996 ben ik ooit eens met mijn scootertje van Mol naar Turnhout gereden, want de Tour de France ging daar passeren. Dat was zo in de tijd van Erik Zabel, Richard Virange en Bjarne Ries, Jan Ulrich en ga zo maar door. Maar net op toilet, na uren en uren te kijken naar een reclamecaravan, dacht ik, ik moet heel vlug pipi gaan doen en tegen dat ik terug was, waren ze gepasseerd. Was wel jammer natuurlijk. Maar kijk, morgen gaan ze zich opmaken voor een historische start in Barcelona. Nu, ik zelf ken helemaal niks over wielrennen, dus gaan we er gewoon een expert bij halen. Hè. De man die voor HLN en VTM Nieuws op zoek gaat naar de sappigste verhalen en de scherpste analyses over de Ronde van Frankrijk. Ik heb het over Stijn Vlaminck. Dag Stijn, goedenavond.
1: Dag Anne, goedenavond.
0: Hoe zit het met de zenuwen voor deze drie weken voor jou smullen, hè, denk ik?
1: Ja, te smullen. Hè. Maar de zenuwen, dat valt nogal mee. Ik denk, vooral bij de renners, hè, moeten er wel zenuwen zijn. Gisteren was er die ploegenvoorstelling aan de Sagrada Familia. En dan zie je toch wel iedere keer hoe groot de Ronde van Frankrijk is. En ik kan me dan voorstellen, als je daar dan als renner staat, aan die Sagrada Familia, zo iconisch, al dat volk, duizenden, tienduizenden mensen die daar staan om een glimp op te vangen. Ja, dan denk ik wel dat die zenuwen toch wel in grote mate toenemen. Dus het is altijd wel bijzonder.
0: Ja, en dan de vraag. Tadej Pogacar, hij heeft een waanzinnig voorjaar achter de rug en start alweer als de topfavoriet. Een zegen of een vloek, denk je? Om zo te starten?
1: Goh. Ja, dus eigenlijk maakt het hem allemaal niet uit. Die jongen, die kent geen stress, of zo lijkt het toch wel. Die heeft ondertussen al zoveel ervaring. Hij heeft al 4 keer de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij kent eigenlijk de wetmatigheden. Hij weet alles over de Ronde van Frankrijk, de ins en outs. Hij heeft al zoveel gewonnen. Dus als het dan een keer zou mislukken, ja, dan is het maar zo. Maar ik voel aan alles dat de kans groot is dat het niet zal mislukken en dat hij in het rijtje zal komen van onder meer Eddy Merckx en voor de 5e keer de Ronde van Frankrijk zal winnen. De kans is, lijkt me toch in elk geval bijzonder groot.
0: Maar er wordt ook gefluisterd dat er een 19-jarige Fransman met een voor mij te moeilijke naam om die proberen uit te spreken, maar dat hij wel eens voor de verrassing zou kunnen zorgen. Dus hoe spreken we dat juist uit?
1: Het is gewoon Paul Sexas, zoals het eruit staat.
0: Paul Sexas.
1: Ja, 19 jaar. Hij is eigenlijk de jongste renner in de Ronde van Frankrijk in 89 jaar. Dus 19 jaar, dat is echt bijzonder jong. Maar het is een ubertalent. En je kan je voorstellen, een Fransman in de Ronde van Frankrijk. Ja, in Frankrijk worden ze al helemaal zot. Ze kijken er zo naar uit. Nog niet zo lang geleden is er een enquête geweest in Frankrijk. En denk 89% gelooft erin dat Paul Sexas ooit de Ronde van Frankrijk zal winnen. Dus dat zorgt voor heel veel druk. 16% denkt dat hij nu al de Ronde van Frankrijk zal winnen. Dus de kans lijkt me niet zo heel groot. Maar dat die jongen het goed zal doen, daar ben ik eigenlijk zeker van. En de strijd om een podiumplek met onder meer een Remco Evenepoel, die is echt wel, die zal er wel zijn. En ik denk wel dat we een spannende strijd zullen krijgen om die 3e podiumplek, spannender dan wellicht de eindoverwinning.
0: Ja, dat was ook nog een van mijn vragen. Remco Evenepoel, wat denk je dat hij vooral mikt op ritwinst of gaat hij toch voor een podiumplek?
1: Ik heb hem gisteren gesproken. Ik moet zeggen, hij ziet er ongelooflijk scherp uit. Hij is op korte tijd 4 kilogram afgevallen. Je moet je voorstellen, hè, die jongen weegt amper iets meer dan 60 kilogram. Is dan nog eens 4 kilogram afgevallen om hier top te zijn in de bergen. Ja, het is wielrenners die moeten alles uit dat kleine lichaam, vrije lichaam halen. Dus dat is eigenlijk wel zot. Maar hij is zo ambitieus. Hij zag er echt wel goed uit. Los van die zeer uitgesproken jukbeenderen, maar hij spreekt over de gele trui in het openingsweekend en dan hopelijk zo lang mogelijk die gele trui behouden. Hij spreekt over ritzegens. De kans dat dat lukt morgen is zeker niet onbestaande. En hij spreekt over podiumplek. Dus dat zijn toch wel 3 zeer uitgesproken ambities en tegelijkertijd ook wel realistische ambities. Maar goed, tussen ambities uitspreken en het ook nog effectief doen, dat is nog wel een verschil. En een verschil van 3 weken. Want Parijs is nog ver uiteraard.
0: Ja, we hebben nog 1 kleur niet besproken. Allee, de groene trui zitten er. Ja. We hebben ook nog een paar rappe mannen, hè, met Jasper Philipsen en Tim Merlier.
1: Yes. Ja. de groene trui, dat zou wel eens weer van een Belg kunnen worden. Hè. Je noemt ze, Jasper Philipsen, Tim Merlier. Dat zijn jongens met toch al redelijk wat ervaring ook in de Ronde van Frankrijk. Tim Merlier, vorig jaar een paar etappes gewonnen. In totaal al 3. Ik denk 9 of 10 al Jasper Philipsen gewonnen. Dus dat zijn mannen die heel veel punten gaan sprokkelen. Maar goed, er zijn nog wel wat uitdagers. Hè. Olaf Kooi bijvoorbeeld, Jonathan Milan, de Italiaan. Dus die strijd om die groene puntentrui, die zal ook wel heftig, interessant en spannend zijn. En laten we hopen dat daar effectief ook een Belg weer daar aan het langste eind zal trekken. Maar daar kijken we ook altijd naar uit.
0: Ja, ik voel de gretigheid bij jou ook. Van Jan, kom op jongens, laat die Tour maar komen. Laten we er maar aan beginnen. En ik denk dan ook, vanaf dat een Belg iets presteert, een ritzege of whatever, dan zijn dat toch ook speciale momenten voor jullie daar, hè?
1: Ja, zeker en vast. Hè. Dat is altijd iets om naar uit te kijken. Je kan de Ronde van Frankrijk met niets vergelijken. Het is zo groot, dat zoals een WK voetbal, dat zie je ook, dat leeft enorm. Dat is gigantisch groot, terwijl de Ronde van Frankrijk, eens dat die van start gaat en je hebt dan Belgisch succes, dan voel je dat dat nog een extra dimensie krijgt. Hè. Dus de Ronde van Frankrijk kan je met niets vergelijken. De Ronde van Vlaanderen is fantastisch, is groot, maar ik zeg het, elke etappe in de Ronde van Frankrijk is 10 keer de omvang van de Ronde van Vlaanderen. En dat is niet overdreven.
0: Nee. Ik weet 1 ding. De komende 3 weken gaat bij ons thuis... mijn man gaat niet te veel vragen om dingen samen te doen, denk ik. Die gaat vooral plakken door
1: groot gelijk,
0: televisie.
1: Groot gelijk.
0: Ja, voilà. Stijn, dankjewel dat we jou op de vooravond van deze belangrijke... de belangrijkste die eraan komt, even mochten bellen. Dankjewel daarvoor. En een goede Tour de France ook voor jou. En met hopelijk veel... daar zal daar ook wel weer van alles... Is dat niet daar zo een huis voor zo de Belgen om te vieren? Een speciale plek?
1: Wel, het is een rondreizend circus. Hè, dus dat is zeer moeilijk. Hè. Elke dag zitten wij ergens anders de komende weken. Maar geloof mij, er zijn heel veel Belgen hier in Barcelona. Heb ik al heel veel Vlamingen tegengekomen.
0: Oh, onze Sven zit daar. Sven Ornelis.
1: Ah, ja, dat is waar. Die zit hier. Die moet hier ergens zijn. Ik zal hem beter contacteren. Ik ga hem zelf uitnodigen om hier eens te komen eten. Want ik kan alles goed koken.
0: Tuurlijk. Nu als een tapas klaarzetten voor jou. Oké, Stijn. Een fantastische Tour gewenst ook voor jou. Goed. Salut, hè. Merci dat we mochten bellen.
1: Dag. Met plezier.
0: Joe.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar 9,99 euro. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
7: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op

Het is vrijdag en vond. Het is toch een mooie temperatuur ook buiten. Beetje wind, maar de zon die is van de partij. Misschien ben jij al ergens op een terrasje bezig met iets open te doen wat lekker is, een nootje erbij. Dan ben je misschien ook al aan het aftellen naar onze heerlijke zomerse mix om 7:15. Maar ondertussen mogen we ook nog een beetje zot doen met deze van Ingrid. Tu es foutu.

0: is. Maar nu krijg je de hoofdpunten van het nieuws van 6:30 van Emiel Wallais. Goedenavond.
1: Goedenavond. Er worden grote bosbranden in het zuiden van Europa. In Catalonië, in het noordoosten van Spanje, staat een gebied van bijna 750 hectare natuur in brand. De brandweer waarschuwt intussen dat meer dan 10.000 hectare bedreigd is. Ook in het noorden van Portugal woedt een zware brand. Die brak gisteren uit en heeft al meer dan 7.000 hectare natuur verwoest. En ook in het zuiden van Frankrijk woedt een grote bosbrand. In Leuven was de bommelding vanmiddag vals alarm, dat heeft de politie laten weten. De bommelding kwam rond 3:00 vanmiddag binnen. Daarop besliste de hulpdienst om het justitiepaleis en het vredegerecht te ontruimen. De federale politie gebruikte onder meer een explosieve hond om het gebouw te doorzoeken, maar dat leverde niets op. Wie er achter de bommelding zat, is nog niet duidelijk. En dan nog Formule 1, want de Brit Lewis Hamilton vertrekt morgen vanop pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Hamilton was in de kwalificatie sneller dan de Italiaan Antonelli. De Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc vertrekken als derde en vierde. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog. Vanavond helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden.
0: Vijf files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest op de Brusselse binnenring. Door een ongeval doe je er 37 minuten langer over. Tussen Diegem en Wezenbeek Oppem. Op de buitenring zijn dat 10 minuten extra tussen Grimbergen en Jette. Richting Antwerpen E19 tussen Zemst en Rumst schuif je 24 minuten aan. Op de E313 12 minuten extra tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de Antwerpse ring richting Gent 12 minuten erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: Nederland, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
1: Hier Pipa de kat.
2: En Bobby de hond van Maxizo.
3: Hallo.
1: Beste katten en honden.
2: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
1: De dierenwinkel met de lage prijzen.
2: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
1: Of tip maxizo.be in en dan keihard miauwen, heel de dag lang.
2: Ze zal het wel doorkrijgen.
1: Tot binnenkort.
4: Nu bij Maxizo, het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
6: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech?
7: Wat?
8: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
7: Oh nee.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel 120 euro terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel 120 euro. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check

Ja, het komt hier binnen in de Joe-app. Belgisch erfgoed. En luister eens naar die geweldige bas erin. Ongelooflijk, deze Scooter en You. Volgende week donderdag verwachten wij natuurlijk het te horen van waar zijn die handjes. Al beweert Reggie dat hij dat nooit echt gezegd heeft. Die van Underdog Project, die doen dat wel. Geniet van deze zomerse mix. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up.

0: deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
3: Pst, Karen.
2: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
3: Karen, stapelkorting bij Maurice.
2: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
3: Karen, ik ben het. Huh? Bij Maurice krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels je koopt, hoe meer korting.
2: Echt?
3: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
2: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
3: Maurice in Hulst. Verrassend veel won- en droomplezier.
4: Het eerste weekend van de zomervakantie is begonnen en we gaan erin vliegen. Amai, we reizen van Waterloo tot Afrika het komende uur. En eerst mag Michael Bublé. Het is 7:00, het Joe-nieuws is er weer met Emiel Vallais.
5: Goedenavond. Zware bosbranden teisteren in het zuiden van Europa. Goed nieuws voor 20 gezinnen na de dodelijke brand op Linkeroever. En Lewis Hamilton vertrekt van op de pole in de sprintrace van Groot-Brittannië. Er woeden grote bosbranden in het zuiden van Europa. In het noorden van Portugal is al meer dan 7000 hectare natuur verwoest. De brand is ook moeilijk te bestrijden door de hitte en de felle wind. Portugal vraagt onder meer hulp van Spanje en Marokko om het vuur te bestrijden. Ook in Catalonië, in het noordoosten van Spanje, brandt het. Daar is de noodtoestand afgekondigd. De brandweer vreest er voor grote schade. De Vlaamse Evelien Fontaine zit in het getroffen gebied.
6: Er stond echt heel veel wind de afgelopen dagen. En als je dan zo wat rookwolken ziet, is dat meestal al een beetje zorgwekkend. Dus ik had het dan zo snel eens opgezocht of dat er toevallig iets in de buurt was waar het branden of zo. Maar dat was nog vrij ver van ons. Maar eigenlijk, de uitzicht werd echt gewoon meer en meer één grote rookwolk. En dat was echt best wel eng aan het worden, omdat je echt zag dat dat heel hard aan het uitbreiden was.
5: Volgens Spaanse media is de brand ontstaan tijdens werken langs de weg. En ook in het zuiden van Frankrijk woeden grote bosbranden. Op Linkeroever in Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen opnieuw naar huis na de dodelijke brand. Dat bevestigt de syndicus. Het gaat om een appartementsblok dat niet rechtstreeks getroffen was door de brand. De lift was er wel buiten dienst. Stad Antwerpen heeft intussen ook een oplossing voor bewoners die voor langere tijd niet in hun appartement kunnen. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. En dan nog Formule 1, want de Brit Lewis Hamilton vertrekt morgen van op pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Hamilton was in de kwalificatie sneller dan de Italiaan Antonelli. De Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc vertrekken als derde en vierde. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en warm bij 27 graden. Zondag dan weer wisselend bewolkt. Lokaal kan er een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en droog.
4: En nog 5 files te vermelden op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19, 19 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. 11 minuten erbij tellen op de E313 richting Antwerpen. Daar is een ongeval gebeurd en sta je aan te schuiven tussen Massenhoven en Ranst. Brusselse binnenring dan ook 11 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren, Vierarmen. En 8 minuten erbij op de buitenring rond Brussel tussen Strombeek-Bever en Jetten. Tot slot ook de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Sta je daar 6 minuten extra aan te schuiven. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
7: Dit is Joe.
0: Met Brecht van Meijer.

spelen, zegt het hier, wat vele Vlamingen denken die nu naar Joe luisteren. Ik krijg toch altijd een beetje kerstgevoel als ik Michael Bublé hoor. Ik heb net hetzelfde, Sandy. Het is echt, ja, het is frappant, hè. Die stem van Michael Bublé, die vereenzelvig je als geen ander met kerstmis. Maar het is juli, Christmas in July. Goedenavond, de grote uittocht is begonnen. Heel veel mensen die vanavond vertrekken trouwens over de komende dagen. En we kunnen al die reizen meevolgen in onze Joe-app. Dank je wel daarvoor. Ivan die kiest is niet voor het zuiden, zegt hier in de Joe-app. Hij is sinds kort verknocht aan Zweden. Nu als een tweede keer dat hij zijn biezen pakt naar het noorden. En Vanessa is dan weer met haar gezin onderweg vanavond naar Zuid-Frankrijk. Een nachtje doorrijden, ja, dat is wel een ding, hè? Vermijd jullie die files en rij je 's nachts of doe je toch overdag? Ik ben een overdag. Mens, als het donker is, wil ik gewoon slapen. Maar er zijn er veel die dat niks kan schelen. Hè? Of je nu in de auto zit of nog lekker even thuis. I got you covered. Met Cameron Whitcomb ook onderweg. Maar eerst deze

Wat gaan we die gimmick van Tom en Rani missen? Vorige week kon je een mooie prijs, een skireis, deze winter tijdens de pitstop van Tom en Rani winnen. En ze draaiden daarvoor telkens een stukje van hun geliefde hutje van Babette. Zo'n soort van après-ski-klassieker in wording. Maar je moest echt goed luisteren, want soms was er ook een andere naam te horen. En dan mocht je nog niet reageren natuurlijk in de Joe-app, dat was het spelletje. Eén van die namen die op een zijspoor zitten was Annabel uit dat heerlijke liedje van Hans de Boy hier al op de achtergrond. Trouwens, ook deze zomer kan je leuke dingen winnen, hè? Zoals elke ochtend een Joe Paradise Beach goodie bag. Je zou voor minder vroeg opstaan deze zomer.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
1: Dit is Joe. Het zijn zelden in de designer outlet.

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey, Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
6: Torfs!
5: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en

0: Het is een feit, lieve mensen. Toto, die meldde op hun Instagram dat ze volgend jaar gaan toeren om hun 50-jarige jubileum te vieren. En nog altijd staan ze dus met veel plezier op het podium en brengen ze de volgende onder andere met veel bravoure na al die jaren nog altijd. Afrika en daarna op naar Zuid-Amerika, Brazil met Gustavo Lima. Een hele fijne zomeravond. Bij Joe.
1: I hear the

0: van het ene continent naar het andere. Zo zijn we hier in Joe Summer, maar toch nog even een thuismatch zo meteen. Good Old Europe met Robert Miles and Children. Drie files nog altijd op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Een kwartier verlies je richting Antwerpen op de E313 door een ongeval. Daar sta je aan te schuiven. Dus voor een kwartier tussen Massenhoven en Ranst. Dan is er nog de E19 richting Antwerpen. Ook een klein kwartier tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En de Brusselse Buitering, daar vertraag je 12 minuten tussen Strombeek-Bever en Jette. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Brecht van Meijerhagen.

0: En ze zingen al die tijd I Need You, I Need You. Maar ik heb hem dus nog altijd niet gezien, hè, die film over de Blues Brothers. Ik ben zo'n 40 jaar te laat zeker. Welke film wil jij gaan meepikken in de cinema deze zomer? Dat vroeg ik me daarbij af. De summer blockbuster van dit jaar is al een tijdje uit, denk ik. Ik ga hem zeker gaan kijken. Disclosure Day van Steven Spielberg. Gewoon nog even wachten op een nieuwe hittegolf en dan de airco opzoeken in de filmzaal. En vanaf volgende week woensdag komt er daar nog eentje bij, denk ik. De live-action versie van Vaiana. Dat wordt een leuke uitstap met de kids of met de kleinkids, denk ik. ABBA komt eraan. Dat is dan eentje voor ons, hè. Waterloo.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Mannekes, heb je de dag gezien?
5: Heb je wat gezien?
4: De grote zomerdeals bij Gamma.
6: Ja, ze doen
7: met kortingen.
5: Tot 50%.
4: En de bon in de folder.
5: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
8: Ook gezien.
4: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
8: Bompie, wij klussen mee.
9: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
11: Good times.
12: Great music.
11: Dit is
12: Joe Summer.

Disco Samba. Ja, de hele week lang kan jij van zo'n classics genieten op Joe Gold. Want de hele week staat in het teken van Disco Classics. En zo is er elke week van 8 tot 18 een zomerspecial te horen. 8 tot 18 uur dan wel, hè. Volgende week is dat trouwens zomerhits. Dus die Disco Samba die gaat dan nog eens kunnen hergebruikt worden, denk ik. Dan moet je dus zeker eens een switch maken naar Joe Gold. Het loont de moeite. Bruno Mars brengt ons naar het nieuws van 8 uur.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro.

0: Wist je dat je Joe ook kan meenemen op reis en dat je een heleboel Joe-podcasts kan beluisteren zelfs? Ik vertel je er alles over naar Rockwell. En ook het nieuws van 8 uur. Emiel Wallace is er weer klaar voor. Dag Emiel.
1: Goedenavond. De FSMA waarschuwt voor valse beleggingen in wijn. Goed nieuws voor enkele bewoners van de brand op Linkeroever. En Lewis Hamilton pakt de pole in de sprintrace van Groot-Brittannië. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse beleggingen in wijn, energie of vastgoed. Je hoort Johan Korthout.
2: Ze lanceren producten en ze zetten die goed in de markt met allerlei marketingtechnieken en ze beloven steeds zeer aantrekkelijke opbrengst. De valkuilen liggen er ook op het vlak van snel beslissen. Ze worden onder druk gezet om weinig tijd te nemen om na te denken over het nut van de belegging en de risico's die eraan verbonden zijn.
1: De FSMA vraagt om altijd te controleren of die bedrijven een vergunning hebben om beleggingen aan te bieden en ook om te onthouden dat wat te mooi lijkt om waar te zijn, dat meestal ook is. Op Linkeroever in Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen opnieuw naar huis na de dodelijke brand. Dat bevestigt de syndicus. Het gaat om een appartementsblok dat niet rechtstreeks getroffen was door de brand. De lift was er wel buiten dienst. De stad Antwerpen heeft intussen ook een oplossing voor bewoners die voor langere tijd niet in hun appartement kunnen. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. En dan nog Formule 1, want de Brit Lewis Hamilton vertrekt morgen vanop pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Hamilton was in de kwalificatie sneller dan de Italiaan Antonelli. De Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc vertrekken als 3e en 4e. Vanavond schijnt de zon nog lang en het blijft ook droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en droog.
0: En nog maar één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Is er een van 13 minuten op de Brusselse Buitenring tussen Strombeek, Bever en Zelk.
3: Dit is Joe.
4: Met Brecht van Meijerhagen.

toch zot, hè? Op het hoogtepunt van zijn kunnen, die Michael Jackson. En dan leende hij zijn stem aan deze Rockwell en zijn Somebody's Watching Me. De hihihietjes in kluis. Echt een fantastisch nummer, hè? Zeg, niks zaligers dan op vakantie genieten van een podcast. Verstand op nul, hè, aan de rand van het zwembad op het strand. Terwijl je dat mooie bruine kleurtje krijgt. Terwijl je kan een heleboel Joe-programma's herbeluisteren als podcast. Er zijn de specials rond de iconen van de pop van Joe Gold. Je kan bijvoorbeeld de mini-reeks van Alex Agnew, net op de radio geweest. Een eerbetoon aan zijn grote idool David Bowie herbeluisteren via joegold.be. Ofwel gewoon je Joe-app openen, hè. Daar onder scrollen en voilà. Je vindt hem in een hand omdraaien. Maar ook op joe.be is er die magische herbeluisterknop. De shows van Anne en Tess haar Date Night bijvoorbeeld, die vind je er netjes gerangschikt. Je hebt het gewoon voor het kiezen. Spring maar uit die zetel. Haal je smartphone er maar bij. Tijdens deze Jump. Criss-cross bij Joe.

Joe, Paradise Beach komt nu echt wel dichterbij met deze muziek. Hè. Donderdag is het zover met een knal optreden van de enige echte Milk Inc. Met Linda erbij, en dat is dus helemaal gratis. Hè. Om 8 uur verzamelen geblazen aan de Koning Ridderdijk op het strand van Westende. You ain't seen nothing yet? Ja, dat denk ik dus. Hè. Het wordt nu al de beste editie ooit. Ik voel het gewoon. Dit is Backman Turner Overdrive. En straks, na de boodschapjes, is er ook nog Shaggy en It Wasn't Me. Zet je maar als grap.

Autovijf je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli.

0: was me.
1: Soms denk je, wat zou er gebeurd zijn met die One Hit Wonder, die band of die artiest die plots wereldberoemd werd en die we daarna nooit meer terug hoorden. Dat is bijvoorbeeld meidengroep Bewitched. Ken je die nog van C'est la vie? Die staan hier klaar. Wel, die meiden, waaronder ook een tweeling, die zijn intussen einde 40 en ze komen nog

0: was het leven nog zo eenvoudig in de 90s. Oh, iedereen dansen op deze. Oh, wat een fijne toch. C'est la vie van Bewitched uit 98. Stond nog altijd in de 90s top 500. Onze vorige editie nog niet eens zo lang geleden. Hè. En wat heeft het komende half uur te bieden bij Joe? Wel, de beste muziek voor je vrijdagavond natuurlijk. De Lambada, de Forbidden Dance, die is er zo meteen. En ik ga je daarbij een persoonlijk verhaal vertellen dat ik nog nooit heb verteld op de radio. Best wel intiem en zo. Maar zwart, eerst volle gas met Evelyn Thomas en High Energy.
1: Dit is Joe.
2: Met Brecht van Meijerhagen.

0: We zijn weer zo zot van duetten de laatste tijd, hè, zoals van deze Maxime en Babette. Hoe dan ook, het werd geen sprookjeshuwelijk dat tussen Whitney Houston en Bobby Brown. Drugsverslaving, wederzijdse ontrouw, jaloezie, het passeerde allemaal de revue in dat huwelijk. En dan maakte hij in 1995 zijn monsterhit Two Can Play That Game. Het is te zien welk spelletje je bedoelt natuurlijk. Positief of eerder aan de negatieve kant. Je krijgt hem zo meteen, Bobby Brown.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24, zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

en de Lambada. Wat was nu dat pikante... Ja, pikante. Nee, het is een beetje overdreven. Maar dat speciale verhaaltje dat ik erbij heb... Ja, wel, ik was 7 en tot over mijn oren verliefd op mijn buurmeisje. De eerste kus, het gebeurde allemaal in een tentje op mijn 7e, omringd door hyperkinetische kinderen uit de buurt die ons aan het opjutten waren. Ja, we zagen de Lambada en probeerden het meteen na te doen. Wisten wij veel natuurlijk dat het de Forbidden Dance was. Ik denk wel dat ik er toen niks van gebakken heb. Zeg, wat is jouw mooiste zomerherinnering eigenlijk? Als jij aan zomer denkt, wat schiet er dan meteen in je hoofd? Een prachtige reis, een zomerlief. Ik wil het allemaal weten. Drop het maar eens in de Joe-app. En daar mag je ook meteen al een plaat bij bedenken. Zo'n liedje dat bij dat verhaal van jou past. En dan wil ik dat liedje voor jou draaien. Dan ben je meteen terug in die zomer van weleer. Laat het mij maar weten en dan draai ik het nog dit uur. Dus binnen dit en een kwartier bij Joe. Met veel plezier voor jou. We gaan naar de Michael Zeger Band. Let's all chant. En eerst Shawn Mendes.

It's All Chant. En er kwamen heel wat herinneringen binnen die mij inderdaad deden zingen van genot. Laat het zo maar zeggen. Want ik kon helemaal opgaan in jouw verhalen. Bijvoorbeeld dat van Mieke uit Geraardsbergen was het. Zomer, zegt ze, dat is voor mij in herinnering mijn kinderen en jeugdjaren hooi en stro binnenhalen op de boerderij bij de grootouders. Met z'n allen op het veld te helpen op de kar of in de eerste rijlessen met de tractor. De balen op de hooizolder stapelen, dat heb ik ook gedaan. Jeuk van het stof en het zweet. Samen boterhammetjes eten en s'avonds frietjes eten. En daarna met z'n allen naar een openluchtfuif. Dat waren toch nog eens mooie tijden. Mieke, ik kan het helemaal voor mij zien. De grootouders zijn overleden, zegt ze. Op oma na en de boerderij is gesloopt. Maar de geur van het vers gemaaid hooi en stro en het noeste werk met de familie blijven nog altijd in mijn herinneringen hangen. Wat een mooi bericht, Mieke. En jij vroeg geen plaat, maar bijvoorbeeld Wim die deed dat wel en ik ga voor zijn keuze. Hij deed vakantiejob in de winkel van zijn vrouwken, zijn latere vrouwken, haar familie, in de zomer van 1978. En hij was onmiddellijk verliefd. En nu, zegt hij, kennen we elkaar 49 jaar, hebben we 5 zonen en 11 kleinkids. Ons lijflied is Het werd zomer van Rob de Nijs. Oh, dat is een mooie. Dankjewel, Wim, uit Hamme. En geniet nog na, hè, van die mooie herinneringen met Rob de Nijs.

0: draaien niet alleen veel zomerse liedjes bij Joe, maar ook songs die in de zomer van een bepaald jaar een hit waren. En de eerste die ik zo ga draaien dit uur, dat is er zo eentje. Van Freddie Mercury is het nieuws van 9 met Emiel Wallace. Dag Emiel.
1: Goedenavond. De bosbrand in Spanje is nog niet onder controle. 1 op de 12 Vlamingen past een reis aan door de hitte en een staking bij AB InBev. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Spanje is nog niet onder controle, dat meldt de Spaanse media. In totaal is al meer dan 1000 hectare in vlammen opgegaan. Zo'n 45.000 mensen in de regio zitten in lockdown. Intussen heeft de politie ook een man opgepakt die de brand mogelijk veroorzaakte. Hij werkte met een slijpschijf aan de weg, terwijl dat eigenlijk verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden grote bosbranden. Bijna 9 op de 10 Vlamingen is niet van plan om zijn reisplannen aan te passen door de hitte. Dat blijkt uit het Stem van Vlaanderen-onderzoek van VTM Nieuws en HLN. Maar er is meer, zegt collega Hannelore Simoens.
2: Net iets meer dan de helft van de Vlamingen die gaat wel op reis deze zomer, maar die andere helft dus eigenlijk niet. Ze zeggen ja, het is financieel te moeilijk om dat te doen of ik doe dat helemaal niet graag. Maar er zijn ook heel wat Vlamingen die zeggen ja, het is overal te warm nu, mij niet gezien, wij blijven thuis.
1: 1 op de 20 weet nog niet naar waar ze op vakantie zullen vertrekken. En bij brouwerij AB InBev wordt al 3 dagen gestaakt in meerdere distributiecentra. Werknemers klagen onder meer over een personeelstekort. Door de staking lopen sommige leveringen aan restaurants en cafés vertragingen op. AB InBev verwacht dat de staking maandag voorbij is. Vanavond schijnt de zon nog lang en het blijft ook droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag dan weer wisselend bewolkt. Lokaal kan er bij vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en droog.
3: Dit is Joe.
4: Met Brecht van Meijerhagen.

Ja, dit is er zo een, hè. Freddie Mercury had een postume solo-hit met die Living On My Own in de zomer van 1993. Kwam bij ons in de charts in juni. En het was zo goed dat hij het tot in december volhield. En daarmee is mijn laatste uurtje vanavond ingezet. Welkom en merci om Joe te luisteren, hè. Anita Ward doet een belletje rinkelen zo meteen. Maar ook toch maar eerst One Kiss. Twee zomerliefjes. Calvin Harris en Dua Lipa, die op dit moment de trouw van Taylor Swift aan het meemaken is. Ja, ze is erbij als eregast.

Anita Ward op jouw vrijdagavond bij Joe. Ring my bell. En toch wel een prachtmens die George Michael zelfs na zijn dood schenkt hij aan goede doelen. En er komt natuurlijk elk jaar weer een massa aan royalties binnen. Dat is dus postuum, alles wegschenken. Denk maar aan dat extra centje elke kerst dankzij de zomer. Wat zeg ik, de monster heet Last Christmas. Die ga ik zeker niet draaien, maar wel een andere. Zometeen na deze Ronan Keating.

Morgen hoor je van 12 tot 2 hier bij Joe de eerste aflevering van Tess on the Beach. Een hele zomer lang zal zij, ook op Joe Paradise Beach trouwens, een bekende Vlaming ontvangen in haar beachhut. En de eerste is meteen al een schot in de roos, vind ik. Ruben van Gucht, die was wel wat in de war. Heb je dat filmpje gezien op onze socials? Hij dacht dat het om een ex on the beach ging. En zo had hij er een paar meegenomen, maar die mocht hij direct naar huis sturen. Ja, ja, ex on the beach, zo had hij er dan wel weer een stuk of 100 als het niet meer is. Maar nee, het is Tess on the Beach dus. Morgenmiddag bij Joe van 12

0: van Madonna over Tom Dice tot eerst en vooral Culture Club. Dat is mijn laatste half uur voor jou op deze vrijdagavond. Boy George die is zijn centen aan het tellen. Hij trad als verrassingsgast op tijdens het Songfestival. Hè, een act van San Marino. Ja, centen tellen, want hij heeft torenhoge schulden af te betalen. Allee, ik doe nog een beetje royalties bij om die kleurrijke man te helpen met Karma Chameleon. En trouwens, moet ik nog even kwijt, er is nog een beetje tijd over voor een paar verzoekjes. Jij kan jouw vrijdagavond helemaal inkleuren, helemaal afmaken met de kers op de taart, de muzikale kers. Jouw favoriete plaat voor het begin van dit zomerse weekend.
1: Dit is Joe.
2: Met Brecht van Meijerhagen.
0: Laat het maar weten in de Joe. Great music. Dit is Joe. Daar moet je zijn voor dat verzoek. En hier is Culture Club, Karma Chameleon.

en of we klaar zijn voor het weekend. Zeker in de Joe-app, waar ik een verzoekje vroeg. En Dirk, die is van Augsburgen, denk ik. Ja, en hij zit op het terras aan hun mobile home. Dirk en Miet, dat is zijn vrouw, denk ik dan. Zijn levensgezel. En ze zitten in Zuid-Frankrijk. Bij Cavalaire-sur-Mer, dat is nabij Saint-Tropez. Er zijn minder goede plaatsen waar je kan zitten en van de zonsondergang genieten natuurlijk. En hij wil heel graag Faded van Alan Walker.

berichtje van Nona, Floor, Jean-Pierre en Christian. En we zijn onderweg van de zee naar huis, zegt Nona. Met dit nummertje kunnen we er een feestje van bouwen in de auto. Het was een groot, amazing feest daar, denk ik. Zeg, die Madonna, die is ondertussen, wat is het, bijna 70. En die heeft weer een vreemd interview gegeven van de befaamde BBC-presentator Graham Norton. Kwam dat interview met Madonna. Ja, ze moest natuurlijk haar imago van lastige klant in ere houden. Zeker als het om interviews gaat. En die Graham Norton, die heeft bekend dat hij best wel bang was van haar. Ook Kylie Minogue deed een gast optreden als baarvrouw die Madonna een drankje mocht inschenken. En Madonna, je dacht het al, die vond het gewoon niet lekker en die vroeg meteen een watertje. Zo'n goede promo is dat niet voor haar nieuwe album dat vannacht werd gelanceerd. Enfin, Like a Virgin, zo meteen.

bij Joe, deze Tom Dice. En Wim heeft mij een bericht gestuurd. Wim uit Borsbeek, hij is 54 en kent zijn klassiekers. Hij is bezig aan het upgraden van de jacuzzi room. Amai, ik stel me daar van alles bij voor u natuurlijk. En ik wil heel graag eens komen kijken naar die jacuzzi room. Maar dat heb ik thuis niet. En ja, daarna vertrekken ze op reis. Maar eerst nog eventjes thuis genieten dus van die jacuzzi. Wel, ik ga je daar de perfecte soundtrack bij geven. Een plaat die jij zelf hebt voorgesteld. Terrence Trent D'Arby en Dance Little Sister. Hier gaan we.

Ik heb ze bijna allemaal gedraaid. We duiken de nacht in vol heerlijke playlists om gewoon een nachtje door te feesten op deze eerste vrijdagavond van de zomervakantie. Larger Than Life, nog net voor 10 uur. En nu John Travolta en Olivia Newton-John op naar de zomer van 1978. En de summer blockbuster van dat jaar, Grease natuurlijk. Dit is Summer Nights bij Joe.

0: Houd je alive en kicking deze nacht met Joe Summer non-stop. Van Reggae Night tot vuurwerk, van Born to be Wild tot Celebration. En eerst I Want You to Want Me. 10 uur, Emiel Wallace heeft het nieuws netjes op een rij voor jou. Dag Emiel.
1: Goedenavond. De bosbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Een staking bij AB InBev en de NAVO maakt 140 miljard euro vrij voor Oekraïne. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Spanje is nog niet onder controle, dat melden Spaanse media. In totaal is al meer dan 1000 hectare in vlammen opgegaan. Zo'n 45.000 mensen in de regio zitten in lockdown. Intussen heeft de politie ook een man opgepakt die de brand veroorzaakte. Hij werkte met een slijpschijf aan de weg, terwijl dat eigenlijk verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden grote bosbranden. Bij brouwerij AB InBev wordt al 3 dagen gestaakt in meerdere distributiecentra. Werknemers klagen onder meer over een personeelstekort. Door de staking lopen sommige leveringen aan restaurants en cafés vertragingen op. AB InBev verwacht dat de staking maandag voorbij is. En de NAVO-lidstaten maken 140 miljard euro vrij voor militaire steun aan Oekraïne. Daar hebben de lidstaten een akkoord over bereikt. Het gaat onder meer om militaire uitrusting, ondersteuning en training. Concreet worden er dit en volgend jaar 70 miljard euro steun gegeven. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het droog. Vannacht dan weer helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en droog.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Op het kanaal Zuid-Willemsvaart in Dilsen, in de provincie Limburg, is een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de lokale politie. Het incident gebeurde vanmiddag, maar raakt nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond, het onderzoek loopt nog. Bijna 2 op de 10 bestuurders vertrekt op vakantie met banden die in slechte staat zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt Stef Willems van Vias.
2: Als je banden niet in orde zijn, als je bijvoorbeeld een te lage of een veel te hoge bandenspanning hebt, ja, dat vergroot de kans bijvoorbeeld op een klapband. Ook als de profieldiepte van je banden niet meer voldoende is, ja, dan gaat het water bijvoorbeeld veel minder goed afvloeien en daardoor stijgt de kans dat je last gaat hebben van aquaplaning.
1: De ideale bandenspanning kan je terugvinden op de deur van je auto. Op het WK voetbal stoot Egypte door naar de 8e finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de 8e finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaapverdië. Die twee ploegen spelen straks tegen elkaar. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg de Euromillions. Toen was dat bijna 175 miljoen euro. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er dan een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Op het kanaal in Dilse, in de provincie Limburg, is een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde vanmiddag, maar raakt nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog. Bijna 2 op de 10 bestuurders vertrekt op vakantie met banden die in slechte staat zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van verkeersveiligheidsinstituut FIAS. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt Stef Willems van Vias.
2: Als je banden niet in orde zijn, als je bijvoorbeeld een te lage of een veel te hoge bandenspanning hebt, ja, dat vergroot de kans bijvoorbeeld op een klapband. Ook als de profieldiepte van je banden niet meer voldoende is, ja, dan gaat het water bijvoorbeeld veel minder goed afvloeien en daardoor stijgt de kans dat je last gaat hebben van aquaplaning.
1: De ideale bandenspanning kan je terugvinden op de deur van je auto. Op het WK-voetbal stoot Egypte door naar de 8e finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de 8e finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaapverdië. Die twee ploegen starten rond deze tijd aan hun wedstrijd tegen elkaar. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg de Euromillions. Toen was dat bijna 175 miljoen euro. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.

go. It ain't no country club either.